Kip Anderson, Without a Woman. Het was de B-kant van de single Tell Mama. En deze B-kant werd een van de beroemdste opnames van Etta James. In Engeland was het een hit voor Chicken Check met zangeres Christine McVie, die we later terugzagen in Fleetwood Mac. En er bestaan ook nog mooie covers van Rod Stewart, Paul Weller en Sean Webster. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I'd rather go blind. Billy Young, dat was een ontdekking van Otis Redding, die een groot talent in hem zag. Billy Young zelf was meer een fan van Sam Cooke, maar na het overlijden van Otis Redding verdween Billy Young ook geruisloos uit beeld. Billy Young, have pity on me.

Billy Young, Have Pity on Me. Het is een beroemd nummer van Ray Charles en zo'n nummer is nauwelijks te evenaren met een cover, maar Mitty Collier probeerde het toch. Mitty Collier, Drown in My Own Tears.

Mitty Collier, Drown in My Own Tears. Denise LaSalle uit Mississippi trok naar Chicago om daar carrière te maken. En ze nam een single op voor een klein, lokaal platenlabeltje, Tarpon Records. En dat werd een hit in Chicago. En dat leverde haar een contract op bij het grote label Chess Records. Denise LaSalle, A Love Reputation.

Denise LaSalle, A Love Reputation. Little Milton uit Mississippi was de eerste zwarte artiest bij Sun Records in Memphis tussen Elvis Presley, Roy Orbison, Johnny Cash en Jerry Lee Lewis. En hij werd een groot bluesartiest bij Chess, Stax en Melico Records. Little Milton, You Colored My Blues Bride.

Little Milton, You Colored My Blues Bright. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cora Walton uit Memphis verhuisde naar Chicago, waar ze jaren als schoonmaakster werkte en 's avonds trad ze op in het clubcircuit. Ze werd ontdekt door Willie Dixon en hij schreef de hit Wang Dang Doodle voor haar. En ook dit is een compositie van Willie Dixon, Coco Taylor, Yes, It's Good For You.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De 30ste jaargang is dit alweer. In 1991 begon Harry Musquet en ik met Harry's Blues. Tot 2011 Harry Musquet en vanaf die tijd doe ik het alleen nog. En met heel veel plezier, omdat er veel mooie nieuwe muziek in zit. Van Dan Penn, van Cat Riggins, van de Dirty Knobs, van Kirk Fletcher en van de Mark May Band. Maar we begonnen uiteraard met een nummer van QB and the Blizzards, Another Day, Another Road.

U 1967, Groeten uit Grollo, dat was de LP Another Day, Another Road. En in Grollo is ook het museum, het Cuban the Blizzard Museum, waar hij naartoe kunt gaan. Elke vrijdag, zaterdag en zondag is het, ondanks de coronatijd, maar is het wel los en kun je door prachtige dingen bekijken, belusten en ook huren. Dan Penn, dat is een man uit Amerika, een singer-songwriter, kun je hem zo noemen, ik weet het niet precies. Hij is vooral bekend als, als componist eigenlijk. Samen met Chips Moman schreef hij een prachtige nummer, Dark End of the Street, Do Right Woman, Do Right Man. Maar ook nummers voor de Box Tops, grote hits als The Letter and Cry Like a Baby. Maar zo af en toe maakt hij solo-cd en de Dirty Know ook. De man die is ondertussen al bijna 80 jaar, maar maakt een hele mooie ding. Living on Mercy, dat is de titel van zijn nieuwe cd. En dit is Edge of Love.

De man die een regelmatige gast was in de Fame Studios in Alabama, de studio van Rick Hall, die nou een nieuwe cd uitgebracht heeft. Dan Penn, de cd Living on Mercy. Erg, erg goede cd. Emma Swift is een singer-songwriter uit Australië. Ook een radiopresentator door zo. Een eigen show in Amerika. Of in Australië met Americana. En ze heeft een cd uitgebracht die eigenlijk de combinatie van de naam, die zeggen het eigenlijk al wel. Blonde on the Tracks. Nou, dat is een combinatie van Blonde on Blonde en Blood on the Tracks van Bob Dylan. Het is een cd met alle mooie nummers van Bob Dylan in haar eigen uitvoering. Blonde on the Tracks. En door van het Dylan-nummer Queen Jane Approximately.

Emma Swift met een cover van Bob Dylan, Queen Jane, van de CD, de nieuwe CD van haar, Blonde on the Tracks. Emma Swift. Geen familie trouwens van Taylor Swift, de Amerikaanse countryzangeres die geweldig veel succes heeft. En nou trouwens wel een mooie CD uitgebracht heeft, de CD Folklore. Misschien door een andere keer een nummer van. We gaan naar Cat Riggins. Cat Riggins is geen onbekende in Drenthe. Meermalen opgetreden hier. Onder andere bij Hofstegen in Grollo. Waar 29 augustus ook een prachtig concert was met Erwin Java. En met meer mensen erbij. Phil B was er onder andere bij. En uiteraard Sam Sean Webster was er bij. Geweldig concert. Maar ja, helaas, het kan allemaal niet zo best meer. Giet allemaal in kleine schaal giet het verder. Zowel bij het keerpunt in Spiekeboer. Bij de Amer. Dan is het de Buden op het terrein. En ook bij Verslag in Borgen. Cat Riggins, een dame uit Miami, uit Florida. Wordt vaak begeleid door Erwin Java. Vorig jaar was zij onderdeel van de tour die Johan Derksen organiseerde. Dit is een nieuwe CD van haar, de CD Cry Out, en door van Son of a Gun.

Cat Riggins met Son of a Gun van de nieuwe CD Cry Out. En het is echt een power cat, Cat Riggins. De Dirty Knobs, dat is niet zo'n hele bekende band, maar als ik zeg Mike Stapleton, of Mike Campbell, ik haal tweeën door elkaar, Mike Campbell, dan weten de liefhebbers het wel. Dan hebben we het over de gitarist van de Heartbreakers van Tom Petty. En hij werkt vaak samen met Chris Stapleton. En dan hij ze bij elkaar. De Dirty Knobs, dat is een groep rondom Mike Campbell. Daar komt een nieuwe cd van uit. En dit is het titelstuk ervan. En dat is echt de maat weer. Reckless Abandon.

Ja, de sound van Tom Petty en de Heartbreakers is nog wel een beetje te herkennen in deze, dit nummer Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Geen wonder dus, Mike Campbell, dat is de gitarist, en Chris Stapleton, dat is een van de componisten. En samen hebben zij deze compositie gemaakt. Titelstuk van de nieuwe CD van de Dirty Knobs, Reckless Abandon. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers. En dit keer niet drie nummers die dezelfde compositie, maar drie nummers die allemaal rondom hetzelfde thema gehad. En dat heeft ermee te maken dat in Amerika, ja, er is nogal wat aan de hand in Amerika. November presidentsverkiezingen in Amerika. Black Lives Matter in Amerika. Elke dag hoor je daar eigenlijk wel over. Maar wat is nou de achtergrond van het hele verhaal? Nou, ik heb daarvoor afgelopen zomer een paar hele interessante boeken gelezen. Deze waarheden van Gilles Lepore en over de democratie van Tocqueville. En als hij dat leest, ja, dan merk je toch eigenlijk wel dat het in Amerika allemaal draait om de rassenscheiding, de segregatie. De plek van de zwarten in Amerika die door altijd deur eigenlijk betwist wordt. En waardoor de bluesmuziek eigenlijk weer voor te komen is. Black Lives Matter heeft alles te maken met bluesmuziek. En degene die in bluesmuziek geïnteresseerd bent, die bent eigenlijk, denk ik, ook automatisch in Black Lives Matter georganiseerd. Jim Crow Blues, dat is het nummer waar ze het in de eerste twee draait. En Jim Crow, dat waren de wetten die juist ervoor zorgden dat de zwarte mensen die op een gegeven moment uit slavernij vrijgelaten waren, maar die niet dezelfde rechten kregen. Het was in die tijd zo dat een zwart mens in Amerika, die had maar voor 60% stemrecht. Een blanke 100%, een zwarte iemand 60%. En de zwarte mensen die mogen niet op dezelfde plekken winnen waar als de blanke mensen waren. De segregatie. Nou, dat was allemaal het gevolg eigenlijk van wetten die door de verschillende staten uitgevaardigd worden. Apart onderwijs voor de zwarte mensen, aparte bussen voor de zwarte mensen, aparte. Nou, alles apart. Je kunt je niet voorstellen eigenlijk van dat in een land zo gebeurd is. En dat noemde men de Jim Crow-wetten. De rassenscheidingswetten. Dit is Led Belly. De man de zwarte man in Amerika die heel veel protestmuziek gemaakt heeft, zou je kunnen zeggen, die nogal strijdlustig was, door ook nog wel eens een keer voor in de bak terecht te kwam. Zijn versie, zijn eigen compositie, de Jim Crow Blues.

0: please get together, break up this old Jim Crow.
1: De Jim Crow Blues van Leadbelly, waarin hij de rassenscheiding aan de kaak stelde. De volgende ook, dat is Odetta. Odetta is ook een Afro-Amerikaanse gitariste, componiste, maar ook een hele militante activiste voor de burgerrechten. Ze is in 2008 overleden. Ze zit wat meer in de sfeer van de folkmuziek. Blues en jazz en negro. Dat hoort allemaal eigenlijk een beetje bij elkaar. Een beetje in de wereld van de jonge Bob Dylan, Joan Baez, Janis Joplin, dat soort mensen. Haar versie van de Jim Crow Blues, Odetta.

De Jim Crow Blues in de versie van Odetta, uitgebracht in 2001 van de CD Looking for a Home. En Jim Crow, dat was een figuur in een tentshow eigenlijk. Was een blackface man. Iemand die, een witte man die zwarte maakmuur en dan een beetje de domme neger speelde. Een beetje kromproden en dat soort dingen wordt Zwarte Piet ook heel sterk met geassocieerd wordt. En dat is dus een heel negatief, heel dom beeld wordt door neergezet van de zwarte mens. Vandoor dat men dat in Amerika ook de Jim Crow-wetten noemde. Die altijd negatief uitpakken voor de zwarte mensen. Iemand die door ook voor landen donen heeft, Leadbelly, die deed het in de 30e jaren, dat was George White. En hij werd over de 40e jaren, de naoorlogse jaren. Hij was een goed bevriend trouwens, George White, met Franklin D. Roosevelt, president van Amerika. Een activist, maar die wel geaccepteerd werd. Niet de lastpost die Leadbelly was, maar de wat meer gearriveerde, geaccepteerde activist. George White, met nummer 1941. Heel mooi spul trouwens, want het is het verhaal van de trein, de Jim Crow Train.

0: Damn that Jim Crow.
1: Ja, Damn That Jim Crow. Dat zei George White in 1941. Hij verzette zich ook tegen die rassenscheiding, die rassendiscriminatie. En dat leeft nog steeds in Amerika. Sterker nog, dat leeft steeds meer in Amerika. En geen wonder trouwens, want het verleden heeft dat ook uitgewezen. De grote burgeroorlog die in de 19e eeuw in Amerika west heeft tussen de zuidelijke staten die de slavernij niet wilden afschaffen, die wilden vasthouden aan de ongelijkheid, dat mensen niet gelijkwaardig geboren werden, en de noordelijke staten die dat wel wilden. Die burgeroorlog die heeft in Amerika meer dan 750.000 doden opgeleverd. Dus kun je nog een interne oorlog in Amerika met 750.000 doden. Het leeft nog steeds. Hold het in de gaten wat er in Amerika gebeurt. We gaan naar Kirk Fletcher, een geweldige gitarist. Nee, een cd is er van nu gekomen. De cd No Place to Go. Kirk Fletcher, No Place to Go.

Titelstuk van de Nee-CD van gitarist Kirk Fletcher, No Place to Go. De man die ooit speelde bij de Fabulous Thunderbirds en de Menace Boys, maar die ook vooral veel begeleidingswerk deed, onder andere voor Eros Ramazzotti en voor Joe Bonamassa. Kirk Fletcher. Vorige maand, 20 augustus om precies te wezen, overleed Justin Townes Earl op 38-jarige leeftijd. Zoon van Steve Earl. En net als zijn vader was hij ook ernstig verslaafd aan zowel alcohol als aan drugs. En door is hij waarschijnlijk ook aan overleden. Helaas in dit geval, de appel die valt niet ver van de stam. Maar ter herinnering aan de mooie muziek die hij nalaten heeft. Een nummer van de cd South Front Street. Dat is zijn jongste cd en door van de Harlem River Blues.

eerbetoon aan Justin Townes Earl, de man die op 20 augustus overleden is. En dit is het titelstuk van de cd Harlem River Blues uit 2010. Ik zei zo straks wat anders, maar ik had het even verkeerd. Justin Townes Earl, zijn middle name Townes, dit is een hommage aan de geweldige singer-songwriter Townes Van Zandt. Too Slim and the Tail Draggers, dat is een power trio eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen, van Tim Lamford, Zach Kessick en Jeff Fowlers. Samen met nog twee anderen erbij hebben ze een lekkere blues rock cd gemaakt, The Remedy, en daarvan Keep the Party Rolling.

Too Slim and the Tail Draggers van de CD The Remedy. En hun remedie in deze tijden van corona is Keep the Party Rolling. Zodat hij er een beetje schik in houdt, dat is misschien wel goed ook. De Mark May Band, een naam die me niet zo heel veel zei, maar toen ik een beetje ging kijken wat hij allemaal donen had. Hij verspeelt bij de Dickie Betts Great Southern Band. Hij heeft een goede band om zich heen verzameld van mensen die speelt bij de Black Crowes, bij John Mayall, bij de Allman Brothers. Een nieuwe CD is toch van nu te komen en dit is de titelstuk ervan. De Mark May Band met Deep Dark Demon. Dark Demon.

Uitstekend gitaarwerk van de Mark May Band van de cd Deep Dark Demon. We zijn er weer aan het eind van deze eerste aflevering van Harry's Blues in het 30ste seizoen. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. We hebben nog één nummer te gaan en dat is ook wel een speciaal nummer eigenlijk. Want Peter Green die overleed in juli, de man die Fleetwood Mac mede oprichtte. De man die geweldige nummers maakte als Albatross, Man of the World en ook dit nummer. Oh Well, Part 1, Fleetwood Mac.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Eric Gales en Derek Crux zijn twee geweldige gitaristen en ze duiken regelmatig samen de studio in. Dit is een compositie van Jimmy Page en Robert Plant van Led Zeppelin. Eric Gales en Derek Crux, Custard Pie.

Eric Gales en Derek Trucks, Custard Pie. De vorige week overleden zanger Scott Walker loopt vandaag als een rode draak door het programma. En Scott Walker leek de nieuwe Andy Williams of de nieuwe Frank Sinatra te worden. Hij was heel succesvol in Engeland, maar zijn geboorteland Amerika liet hem links liggen. En daarom vroeg hij na een tijdje de Engelse nationaliteit aan. En in 1970 kreeg hij zijn Engelse paspoort. Scott Walker, Just One Smile.

Scott Walker, Just One Smile. George Thorogood uit Delaware had grote hits. Bad to the Bone, I Drink Alone, Move It On Over. Maar hij doet eigenlijk zijn hele leven al hetzelfde. En hij heeft zijn hele leven al succes. Dit is een nummer van John Lee Hooker. George Thorogood, Ride Till I Die.

George Thorogood, Ride Till I Die. Scott Walker leefde eenzaam en teruggetrokken in zijn appartement in Londen. Hij raakte aan de drank en liet zich steeds minder zien in de muziekscene. Hij werd depressief en ondernam zelfs twee mislukte zelfmoordpogingen. Scott Walker, A Woman Left Lonely.

Scott Walker, A Woman Left Lonely. Joe Bonamessa kwam ooit lang geleden naar Nederland om in kleine clubs te spelen voor een handjevol publiek. Vervolgens kwam hij terug als voorprogramma van B.B. King. En intussen speelt hij louter in uitverkochte megazalen. Joe Bonamessa, So It's Like That.

Joe Bonamessa, So It's Like That. Op een bepaald moment kreeg Scott Walker een hekel aan optreden, maar hij moest contractueel verplicht wel in alle hoeken van Engeland opdraven. Om daar onderuit te komen, begon hij bewust kleine verkeersongevallen te veroorzaken op weg naar optredens, en dan had hij een goede reden om af te bellen. Scott Walker, That's How I Got to Memphis.

0: Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Walking to New Orleans van George Benson is het album van deze week. En dat album dat nam hij op in Nashville met echt topmuzikanten. Greg Morrow op drums, Rob McNally op gitaar en Kevin McKinray op orgel en piano. Het album komt overigens 26 april pas in de winkel. George Benson, Ain't That a Shame.

0: George Benson, Ain't That a Shame. In de tv-documentaire over Scott Walker, 30 Century Man, vertelt de zanger over alle verloren jaren die hij drinkend doorbracht, waardoor hij alle creativiteit verloor. En verder vertelde hij dat hij zich ontzettend ergerde aan het drammerige gedrag van zijn platenmaatschappij, want die heren die bleven maar zeuren om commerciële albums, terwijl hij haatte eigenlijk de commerciële albums. Scott Walker, Use Me.
1: My

0: Scott Walker, Use Me. Scott Holt, dat was een gitarist die jarenlang als tweede gitarist in de begeleidingsband van Buddy Guy speelde. En daarna speelde hij ook nog met Eric Clapton, John Mayall, Albert Collins, Jack Bruce, Carlos Santana en Richie Sambora. En nu probeert hij een solo carrière van de grond te krijgen. Scott Holt, I Don't Know.
1: Getting sick and tired of the way you do. Cool kind papa's gonna poison you. Sprinkle goober dust all around your bed. Wake up one morning and find your own self dead. She said you shouldn't say that. So what did the city make you mad?

Scott Holt, I Don't Know. Scott Walker weigerde nog langer commerciële albums te maken, maar hij organiseerde wel een reunie van de Walker Brothers om even snel veel geld te verdienen. En na die tour trok hij zich terug en liet 3 jaar niets van zich horen. Hij leek van de aardbodem verdwenen. Scott Walker, Frisco Depot.

desire. Here I sit with my head in my

0: for the links to the chain.
1: Scott Walker, Frisco Depot. Het blijft een vreemd verhaal. Coco Montoya was de drummer van bluesgitarist Albert Collins. En Albert Collins leerde hem een beetje gitaar spelen. En vervolgens werd hij ontdekt door John Mayall in een klein clubje in Los Angeles. Niet als drummer, maar als gitarist. En hij speelde ruim 10 jaar als gitarist bij John Mayall's Bluesbreakers en is nu succesvol als solo-gitarist. Coco Montoya, Can't Look Back.

Coca Montoya, Can't Look Back. In 1981 tekende Scott Walker een contract bij Virgin Records als een elitaire cultartiest. Het mocht geld kosten, want de studiomuzikanten waren Billy Ocean en Mark Knopfler en de producers waren Brian Eno en Daniel Lanois. En het werd geen succes en Virgin Records zette al snel een punt achter de samenwerking. Scott Walker, Where Love Has Died.

Scott Walker, Where Love Has Died. Peter Green was een geniale gitarist bij Fleetwood Mac, maar de man kreeg mentale problemen en was jaren uit de roulatie. Hij maakte zijn comeback met de band Splinter Group. Hij is nooit meer de oude geworden. Hij heeft nooit meer dat oude niveau gehaald uit zijn tijd met Fleetwood Mac. Maar hij is toch weer gaan spelen. En dit is een opname uit 2003. Peter Green, Cool Down.

heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. En Scott Walker, die was in de jaren 80 niet actief in de muziek. Niemand wist waar hij verbleef. Er bestaat uit de jaren 1 foto van hem fietsend door Londen. Begin jaren 90 werden zijn eerste 4 albums voor het eerst op cd uitgebracht en ook de oude albums van de Walker Brothers verschenen op cd. En toen stond Scott Walker plotseling op positie 4 in de Engelse albumcharts. En toen werd hij herontdekt door het grote publiek. Scott Walker, I'll Be Home.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
2: ontworteld
1: ben ik, nou ja. Ontheemd.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ook op deze avond voorkast giet Harry Musquet op pad met zijn gast en met de praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gingen deze maal naar Noord-Holland, naar Akersloot, een klein plekje ten zuiden van Alkmaar. En op een hele winderige dag stapte hij door in de auto bij Tine

0: de Schoenmaker, de zangeres van de bluesgroep Barrel House. Op weg naar haar geboortedorp Akersloot.
1: Je hoort altijd het knal over, ja, precies.
2: Ja. Nou, dat pontje ervoor, vroeger altijd een pontje.
1: Ja.
2: En nog steeds, dacht ik. Maar misschien alleen zomers of zo.
1: Jij bent hier geboren, Tineke?
2: Ik ben hier geboren in Gertogen. Kan ook zo, hè? Een toeristisch.
1: Maar er is wel veel veranderd al, natuurlijk.
2: Ah, gaat toch op. Wezenlijk. Ja, dit hele gebeuren hier.
1: Oh. Hoeveel mensen wonen hier?
2: Gaat maar met hart. Ik denk nu wel 10.000 of zoiets.
1: Het is nog een soort van...
2: Toen ik klein was, misschien 2 of zo, weet ik niet.
1: Suburb van Alkmaar, hoor.
2: Ja. Nou, er wonen ontzettend veel mensen, want het ligt natuurlijk vlak aan die snelweg. Er zijn heel veel, forensers natuurlijk gekomen. Te beginnen met de hoogovens. Maar er zijn nog een paar leuke plekjes. Ik had jullie eigenlijk ook mee willen nemen naar mijn geboortestek.
1: Maar dat is...
2: Maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben allemaal.
1: Oh nee, ik dacht dat het misschien ook al weg was.
2: Dat is ook weg.
1: Ten prooi gevallen.
2: Mijn geboortehuis is dus
1: aan de vaart der volkeren.
2: Ja, de mooiste plekjes van Akersloot was dat ook. Vlakbij het meer namelijk. Op 50 meter van het meer woonde ik. Dus dat was natuurlijk schitterend. Ik zag 's morgens de zon opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens en dan zo'n knalrooie bal, weet je, meester. Maar dat is een beetje aan de andere kant van het dorp. We rijden nu naar een andere oude kern. Waar het hervormde kerkje staat. Ook zoveel fijne herinneringen aan
1: die, hoe komt iemand die hier... hoe komt een jong meisje...
2: Ja, dat vraag ik me nou ook altijd af.
1: Uit Akersloot, hoe komt die...
2: Oh god, ik mag er niet in.
1: Uit bij...
2: Dierenvlaantje.
1: Bij de blues eigenlijk.
2: Ja, dit is toch een en al blues hier.
1: Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
2: Nou ja, de blues heb je, of je hebt het niet waar je op woont. Dat maakt niks uit.
1: Maar laat me zeggen, hoe komt iemand...
2: Zal ik mijn auto hier ergens zetten? Ja. Want hier is het om de hoek namelijk.
1: Ja. En hoe komt iemand... Hoe gaat iemand muziek spelen?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, muziek...
1: En waar dan later dan?
2: Zouden die mensen dat niet erg vinden? Nee.
1: Wie? Oh, nee.
2: Nou, ik zal het je laten zien, hoor.
3: Ja.
2: Ik moet even langs dit fraaie.
1: Ja, dat is nog een mooi huisje.
2: Ik heb mijn moeder nog gewoond.
1: Ja?
2: Ja. En daar ben ik altijd zo jaloers op geweest. Hier zou ik nou nog wel willen wonen.
1: Met hoeveel waren jullie thuis eigenlijk?
2: Met nog een zus en nog een broertje. Wij waren ook geen katholiek gezin. De katholieke gezinnen zijn, zoals iedereen wel weet, waren die
1: enorm. Waren veel, ja.
2: Hier woonde de dominee.
1: En... Maar waren jullie wel hervormd of zo? Of
2: nou,
1: was het erg gelovig?
2: In een hele lichte mate hierin. Mijn moeder was oorspronkelijk wel hervormd. Maar mijn vader was absoluut een agnost of een...
1: Ja, niet gelovig.
2: Nee, hij woonde absoluut, dat vond hij helemaal niks. Hij was geloof ik stiekem een beetje communist. En dat was echt geheim, weet je wel.
1: Ja,
2: en dat... Je mocht ook nooit vragen wat hij ging stemmen of zo. Want dat... Dat moest natuurlijk stiekem, want wij werkten bij zo'n klein bedrijf hier in Akersloot. En die baas was natuurlijk VVD, dus ja, daar kon je niet mee aankomen met die CPN. Nou, hier was deze bungalow of die bungalow, daar achter in die achtertuin, daar stond dus dat houten keetje. Een bouwkeet, die daar op de een of andere manier was blijven staan. En die wij dus ingepikt hebben en geschilderd en een barretje ingemaakt en een koffiezetapparaat ingezet. En daar zaten wij vervolgens zondagsmiddags tot groot verdriet van onze ouders. Hè, wat je zelf nu ook altijd roept tegen je kinderen. Ga toch naar buiten! Het is zo'n mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere Cubie te draaien natuurlijk.
1: En dat was hier?
2: En het was volgens mij, ja, hier stond die kleuterschool, ja, denk ik, naast, ja, dat huisje. En dan daarachter in die tuin, daar was dan de speelplaats, op die bouwketen. En dat hutje, dat heette dus On Top of All Cubies Inn.

0: Wat voor jaartal was dat ongeveer?
1: Dat was toen ik hier vanaf mijn 13e denk ik, dus 67.
0: 67, oh, ja. Toen maakten we net
1: hier. Nou, en hier, ja. Dat is dan toevallig, was dat allebei heel dicht bij elkaar. Ik hoop niet dat ze het erg vinden. Daar woonde de familie Krom. Of nee, die vrouw heette Krom. De moeder. Hey, god, hoe heette zij nou ook weer? Maar in ieder geval, daar heb ik vanaf mijn 7e gitaarles genoten.
0: Van deze mevrouw?
1: Nee, er was een meneer in Uitgeest. Die had een muziekwinkel en ja. Die gaf accordeon, klarinet en uiteindelijk ook maar gitaar. Want dat raakte natuurlijk vreselijk in op een gegeven moment. Iedereen wilde gitaar spelen en dus ook ik. Iedereen, dus ik was nog maar 7, maar ongelooflijk ambitieus in die tijd. En dan kwam die man hierheen, dat waren kennissen van hem, die ook allemaal heel muzikaal waren, met muzikale kinderen, die virtuose accordeonist. En dan aan de tafel, met zo'n plus tafelkleed, kreeg je gitaarles. Het was zo vreselijk leuk. Was het toch op de een of andere manier een hele geïnspireerde sfeer. Die man, die was namelijk, die heette Siem Hopen. En het was zo'n ontzettend goede
0: leraar.
1: Een goede leraar. Ja. Die straalde zoveel liefde uit voor de muziek. Dat daar werd je al helemaal door begeesterd, zeg maar. En ik zeker. Ik was bloedfanatiek. Tot mijn 11e heb ik dat gedaan. En toen, hij leerde ons ook liedjes daarbij zingen. Ja. En te begeleiden. Dus met de beroemde slag. Neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, op, neer. Middellandse Zee, souvenir.
0: Oh, ja.
1: Enkel al het woord. Nou, ik was verkocht, begrijp je? Ja. Spiegelbeeld, dat verhaal heb ik ook al heel vaak verteld. Ja. Ik kon vreselijk leuk gitaar spelen, was geloof ik. Maar op een gegeven moment wilde je dan toch ook zingen. En er waren dan uitvoeringen één keer in het jaar. En dan was er één uitverkoren en die mocht dan een liedje solo zingen. En ik wilde dat natuurlijk ook zijn.
0: Ja.
1: En toen moest ik Spiegelbeeld proberen, hier aan die tafel. Zo'n dramatische herinnering. Toen dacht ik echt van, nou, het wordt nooit wat. En toen moest ik Spiegelbeeld zingen met die gitaar. En was wel jong, maar toch Ben. Nou, en die Ben, die kwam er niet uit. Nou, ze vonden het vreselijk jammer voor me, maar het ging niet door. Het
0: ging niet door. Die vrouw die staat er te kijken, volgens mij, achter het mooie glas en lood.
1: Als ik kijk, raampje. Zou ik even zwaaien.
0: He? En twee kippen en een
1: de groot.
0: Theepotje.
1: Ja, de groot en een theepotje. Het staat verdomme op het huis.
0: Een heel oud huisje, een heel klein arbeiders.
1: Het lijkt nog weer veel kleiner dan het in mijn herinnering was, maar...
0: maar je bent ook groot, dat had ik ook hoor. Toen ik bijna onze buurt, toen denk je van... Het lijkt die huisjes veel kleiner, maar je was zelf...
1: Ja, ik was zeven.
0: Zo.
1: Maar ja, goed, dus toen dacht ik dat mijn zangcarrière wel nooit van de grond zou komen.
0: Maar je hebt ook over gitaar speeld. Er zijn maar weinig mensen die weten dat jij ook heel goed gitaar kan spelen. Of tenminste, daar een opleiding in gehad hebt.
1: Ja, dat uiteindelijk, toen ben ik in 9 jaar of zo, heb ik geen klassiek gitaar meer gespeeld. Zeg maar tot mijn 20e. En toen gelijk dat ik in Berrelhuis kwam, werd er in Alkmaar ineens een conservatorium opgericht. En tot mijn stomme verbazing deed ik daar een toelating voor en werd ik aangenomen. Ze hadden natuurlijk ook studenten nodig. Maar goed, het is goed afgelopen. En vanaf mijn 11e heb ik me meer op de zang. Toch, ondanks Spiegelbeeld, heb ik me toch... Hey, maar toen meer met de blues. Ja,
0: maar jij speelt geen gitaar. Je speelt thuis nog wel eens of zo?
1: Nou, nog wel eens. Maar niet echt heel veel, wegens tijdgebrek.
0: Ja.
1: Maar ik doe het nog wel, ja.
0: De lady... anders was jij misschien de lady Memphis Minnie geworden, hè? The lady with a guitar.
1: Ja, maar Lizzie Douglas. Dat weet ik, dat heb ik al vanaf kind af aan. Dat begeleiden of gitaar spelen, dat interesseerde me verder niet zo.
0: Nee?
1: Ik was eigenlijk meer gegrepen door dat klassieke gitaarspel. En zingen, dat stond daar verder gewoon los van die gitaar. Als ik nou maar een beetje, die blues komt natuurlijk ook. Dus
0: maar het is wel makkelijk als je een liedje in wil studeren voor je timing en zo, lijkt mij.
1: Ja, ik kan me ermee redden. Ja. Het is handig gewoon dat je een beetje muzikale kennis hebt. Ja.
2: Zullen we even verder lopen?
0: Ja. Ja, aan de andere kant loopt die snelweg, hè? De A9 volgens mij daar, richting Alkmaar.
1: Ja, die heb ik ook nog zien aanleggen.
0: Ja, we verder staan hier ook allemaal mooie nieuwe huizen.
1: Ja, dit is allemaal vrij recent hoor.
0: Ja.
1: Ja. Überhaupt was dit een heel erg leuk plekje.
0: Hoe lang heb jij hier gewoond, Tineke?
1: Tot mijn mijn 18e ben ik geloof ik in Alkmaar gewoond een paar jaar. En toen ben ik weer half een beetje thuis gaan wonen. Toen had ik verkering met iemand uit Berrelhout en die woonde in Amsterdam. En nou, daar bivakkeerde ik dan ook redelijk vaak. En ik zat in Alkmaar op dat conservatorium, dus dan sliep ik nog wel eens thuis. Nou, en toen ben ik uiteindelijk zelf in Amsterdam gaan wonen. Een jaar of 6 heb ik dat uitgehouden.
0: Ja, ja, ja.
1: Zullen we zo gaan? Dat is nog wel iets
0: leuk. Ja, dan moet je tegen kunnen natuurlijk. Ja, tegen Amsterdam.
1: Ja, ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
0: ontworteld
1: ben ik. Nou, ontheemd.
0: Ja, laat maar zeggen, maar toch wel een Noord-Hollandse.
1: Nog wel een Noord-Hollandse. Ja. Ja. Ik probeerde hier natuurlijk altijd wat te ontkennen eerst. Maar nee, ik ben toch bang dat ik hier wel echt uit de klei ben getrokken.

0: Maar hoe kwam jij terecht bij bluesmuziek eigenlijk?
1: Nou, dat is ja, een beetje op de klassieke manier. Ik kwam op de middelbare school, raakte ik bevriend met een jongen. En die woonde in vlakbij de Noever. Dat kennen jullie misschien ook, het café van Max.
0: Ja.
1: En die was een jaar ouder dan ik. En ook al wat meer in de muziek ontwikkeld. En die was een enorm jazz- en bluesliefhebber. En die wist dus dat ik ook wel van blues hield. Maar ik had dan alleen maar QB en John Mayall.
0: Ja.
1: En hij zei, oh, maar dan zal ik jou eens wat laten horen.
0: Ja.
1: En ik vond het bijvoorbeeld Eelco, vond ik helemaal het einde qua gitaar. Hè? Ja. Kijk, wat een beetje leuk om die kant op. En hij zei, nou, dan zal ik jou eens wat laten horen. Dat is het dan. En toen liet hij me dus Johnny Hooker horen.
0: Ja.
1: En dat
0: ja.
1: weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik er eigenlijk helemaal niks van begreep.
0: Nee.
1: Dat ik dacht, speelt hij nou zo goed gitaar?
0: Nee, dat is...
1: Ik vind Eelco veel beter.
0: Ja.
1: Ja, ongelooflijk, hè. Daar moet je echt van leren houden.
0: Ja, dat Johnny Hooker is natuurlijk gebeurd, een beetje... Is heel,
1: Die is nu een van mijn favorieten.
0: Ja, mij ook. Maar ja, het is natuurlijk ook de orale traditie.
1: Ja.
0: Hoe die man speelt ook en zo. Dus één akkoordje. Maar...
1: Ja, maar met zo'n ongelooflijk goede sound. En zo'n obsessieve manier van spelen. Ja, vind ik helemaal te gek. Maar ik was wat meer zo van iets... was mooi, weet je wel, mooi. Dat was helemaal niet mooi.
0: Toen ik het door... Ik werd er doorgegrepen, maar... Ik kon het niet precies thuisbrengen, weet je wel.
1: Nee.
0: Normaal gesproken hoor je dan, om de vier maanden hoor je dan iemand overgaan naar een ander akkoord, weet je wel.
1: Ja, precies.
0: Het AAB-schema, zou ik maar zeggen. He?
1: Ja, dan speelde die inderdaad met een band en die gingen allemaal op een andere plek over. Dat ik dacht, wat is dit?
0: Ja, want ze wisten, hij suggereert het wel een beetje dat hij overgaat, maar hij doet het niet.
1: Ja,
0: hij changed bijvoorbeeld op 5 of op 7 of zo, maakt hem niks uit, weet je wel.
1: Maakt helemaal niks uit, nee. Oh god, ik had net rechts gewild.
0: Nou ja, dan gaan we
1: het
0: doen.
1: Weet ik het helemaal. We zijn alweer bijna terug met de auto. Ja, maar dat is zo'n leuk straatje langs het kerkje.
2: Dan loop even terug.
1: Dat is nou nog het is een beetje toeristische route wat we doen.
0: En toen heb je het beetje toen...
1: Ja, nou toen wist hij ook dat ik gitaar speelde. Dus hij zei, nou kan je niet proberen ook een beetje dat te spelen. Nou, ik dacht, nou ja, dat moet kunnen, weet je wel. Dus dat had ik een beetje geprobeerd. En zo'n schema, dat leer je natuurlijk snel genoeg. En zingen, dat wilde ik natuurlijk toch al.
0: Ja.
1: En die jongen die stimuleerde ook wel dat ik inderdaad probeerde om blues zelf te gaan zingen. En op de een of andere manier ging dat toch al vrij snel. Kennelijk hoorde hij ook wel iets daarin. Dus dat ging ik wel doorzetten. En ik vond het vreselijk interessant ook. Hè, het was natuurlijk toch toen nog wel een beetje...
0: En ging jou toen, ging je toen, ja, toen was het echt een soort van cultmuziek.
1: Ja, een beetje cult. Ja, en dat vond ik vreselijk. Ik zette me natuurlijk als een gek af hier tegen alles, zo'n beetje.
0: Oh ja, dat klopt ook wel. Want de jongens die dat blues speelden, dat zijn toch allemaal mensen die geen zin hadden op de plantage te werken en die eruit wilden. En die dan ook door die plattelandsgemeenschap in Mississippi als een soort van outcast werden ervaren en zo van.
1: Ja, nou, maar het was toch ook wel in een soort amusementachtige sfeer. Wat ik nooit zo beseft hoor, wat je nu meer weet. Het was natuurlijk ook gewoon muziek om te vermaken en om op te dansen.
0: Het was een muziek die aan de ene kant mensen...
1: Je ellende te vergeten, zeg maar.
0: Ja, precies. En ze waren ook niet vies van een ander schemaatje hoor.
1: Nee, helemaal niet. Ze deden van alles, ja. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk. Ja. Gewoon alles door elkaar heen gooien.
0: Maar hoe ben jij in bandverband begin te spelen dan?
1: Nou, dat heeft eigenlijk heel erg lang geduurd, ja.
0: Ik bedoel, want toen was jij...
1: Dat is dan meteen eigenlijk heel snel gegaan. Toen raakte ik... Ik zat eigenlijk in een Alkmaars bandje.
0: Ja.
1: Een blauwe maandag. En ik heb laatst nog iets in de Vest gedaan. Met de opening van de Vest in Alkmaar. Was een soort, degene uit Alkmaar die dan landelijke bekendheid hadden behaald. Die mochten dan allemaal iets presenteren. En daar werd ik natuurlijk ook voor gevraagd. En de drummer die daar toen meedeed, dat was Ton Dijkman. Dat is de drummer van Marco Borsato.
0: En
1: dat was mijn eerste drummer.
0: Ja.
1: En die zei, jij zat ook in mijn eerste bandje toen we ons eerste optreden hadden. Belde je af, want toen zat je in Berlhaus. Heb ik ze in de steek gelaten. Hadden ze eindelijk een optreden weten te bemachtigen.
0: Oh,
1: en toen was ik inmiddels... zo snel ging dat eigenlijk. Ik denk dat ik een half jaar met die jongens gerepeteerd heb. En misschien op school een keer gespeeld. En toen kwam ik eigenlijk al in Berghuis terecht. Dus mijn carrière was begon gelijk goed.
0: Wie zat er toen in Berghuis eigenlijk? Dezelfde?
1: Precies dezelfde als die er nu in zit. Alleen Guus niet.
0: Oh, dat is dat. Dat is, dan
1: kijk eens wat een prachtige lucht eraan komt, jongens.
0: Ja. Maar dat is dan toch ook wel...
1: Ja, ik ben echt weer helemaal terug bij af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want dan speelden jullie toch ook al een hele, heel lang eigenlijk.
1: Ja, al vanaf 74. Hè? Dus dat is nu 26 jaar alweer. Nou ja, goed, we hebben 10 jaar niet samengespeeld. Dus
0: dat was toen...
1: Die trekken we er even vanaf. Oh god.
0: Ben jij opgehouden toen? Of,
1: Ja, ik ben gestopt. Nou, de band was al enigszins aan het onttakelen. Jan Willem was eruit al, bassist. En was toch ook wel een motor in de band, zeg maar. Ja, toen zijn we nog wel een jaar doorgegaan met een paar andere bassisten. Maar toen kreeg ik kennis aan Rob van Tonselaar uit Haarlem.
0: En Rob, die heeft de studio of zo.
1: Ja, die heeft nu een studio.
0: Maar dat heeft Skik opgenomen, hè? Ja, dacht ik wel. Ja,
1: ja, die kent Skik goed. Ja. Ja. En die zei van, god, mag ik eens wat liedjes voor je schrijven? Het lijkt me heel erg leuk. Toen dacht ik van, nou, dit wil ik. Hier gaan we mee verder. En toen, ik dacht 10 jaar Berghuis. Ja, waarschijnlijk wordt het toch niet meer beter dan wat we hadden. We zitten een beetje vast. Dus toen leek me dat buitengewoon aantrekkelijk. En dat was het ook even wel.

0: Maar ja, hè? Bloedkruip waar die gaat.
1: Ja. Ik begrijp het. Want ik heb ook wat zijpaden bewandeld.
0: Ja.
1: En ik voelde me er nooit zo in thuis op een of andere manier. Het was mijn muziek niet meer of zo.
0: Nee.
1: Of tenminste, net iets te ver van me af. Maar het heeft me wel geholpen bij...
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Ja.
1: Bepaalde dingen te ontdekken en met andere mensen te spelen, dan leer je toch wel
0: weer. Tuurlijk. En des te beter weet je ook weer waar je staat. Weet ja. Je kan toch alleen maar dingen ontdekken door ze ook weer fouten doen en zo. Niet waar. Nou ja, dit was ongeveer nog het leukste stukje van Akersloot.
1: Het is natuurlijk niet.
0: Dit was heel mooi vroeger. Ja. Oh, zo prachtig. Nou ja, het is niet helemaal meer wat het geweest is. Dit huis ook. Geweldig. De bakker.
1: Hoe ze... Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ja.
0: We zwaaien links en rechts.
1: Ja, dat is toch leuk, hè? Dat is in het dorp natuurlijk prachtig.
0: Hier heb ik van die herinneringen aan dit stukje van die sepia kleuren, weet je wel?
1: Ja.
0: In mijn zijn ze zo opgeslagen. Er zit een soort goudwaas overheen. Wat niet meer helemaal...
1: Nee, die niet meer klopt met het beeld wat je
0: nu hebt. Maar dat kerkje was ook wel... Vond ik ook geweldig. Met kerst. Zingen in de kerk.
1: Ja, heb je dat ook gedaan?
0: Ja, fantastisch. Ja? Dat is een van mijn mooiste jeugdherinneringen.
1: Ja? In die kerk?
0: In die kerk een enorme kerstboom. En dan deed je met de zonderschool een kerstspel. Met wat liedjes en zo. Nou,
1: die oefenen bij mij altijd wel een aantrekkingskracht uit. Niet in die zin dat ik...
0: Ik ben er laatst nog in geweest toevallig.
1: Niet zozeer dat ik iets met het geloof heb, maar wel met wat er om toe zit. De muziek wel.
0: En de muziek.
1: En de kunst.
0: Toch een hoop mooie dingen zijn eruit voortgekomen. Een hoop ellende.
1: Een hoop mooie dingen. En met die mooie dingen heb ik het eigenlijk wel.
0: Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik vind die gebouwen vaak gewoon zo prettig.
1: Dit is een houten torentje.
0: Het is heel oud.
1: Ja.
0: Het is een ontzettend oud kerkje. Ik geloof 16e eeuw. Het is natuurlijk vele malen gerestaureerd, maar is oorspronkelijk het is wel een behoorlijk oud dorp, Akersloot.
1: Het ligt ook een beetje hoger, hè? Een beetje zoals in Friesland, een soort van terpje of zoiets.
0: Ja, het is een heel mooi kerk met een prachtige akoestiek. Daar heb ik nog wel gitaar zitten studeren. Als een soort studeerkamer mocht ik het toen
1: gebruiken. Ja, dat mocht ook.
0: Ja, was hartstikke leuk. En nu houden ze er wel concerten natuurlijk. Meestal zo. Nou, mooi,
1: de gereformeerde federatie zelfs.
0: Schitterende kronkelwillig.
1: Eén dienst, hè? Zie je dat? Aanvangstijd, zondagdienst, 10 uur. Dus verder wordt niet echt frequent gebruikt.
0: Nee, maar dat was vroeger ook.
1: De gezamenlijke dienst in Uitgeest. Dus dat is de ecumenische dag anders, denk ik dan. Of niet?
0: Ik geloof dat ze het om de beurt doen hier. Er is zo weinig belangstelling kennelijk.
1: Nee, in Rolle hebben ze ook af en toe een gezamenlijke dienst. Dus ecumenisch dus. Maar de hervormde gereformeerde federatie, die heeft hier... Oh, dit is uit het geest Akersloot. Dat is aan de andere kant van de weg, zeker.
0: Dat is gewoon ietsje verder.
1: Ja.
0: Iets verder die kant.
1: Ja.
0: Ja. Ach, jongens.
1: Ja, mooie kroonluchter. Dat zien we dan net ook wel.
0: Ah, het is een schattig... Ik vind het een heel mooi kerkje. We gaan even lekker knisperen.
1: Ja, dit is een mooi punt zo in zo'n dorp nog.
0: Ja, dit hele stukje waar we net liepen, daar zit ook een soort meertje. Zo'n heel klein meertje. Een plasje, kan je het meer beter noemen. En daar werd geschaatst. Hè. Dat is geweldig. Nog kon je nog, waar de snelweg was, daar kon je dan gewoon doorschaatsen naar Limmen en een tocht maken. Dat is helaas niet meer mogelijk.
1: Ja, maar we hebben ook veel kerkhoven bezocht, hè. Muddy en Sonny Boy. Hè? Ja. En Memphis Minnie natuurlijk. Heb je daar wat mee met vrouwelijke blueszangeressen?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk.
1: Nee. Dat is vreemd eigenlijk.
0: Nou, maar ik moet zeggen dat toch ook, vind ik, de minder interessante dingen doen hoor.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel moeilijk, want het was toch wel een uiterste mannenwereld, hè?
0: Het was een mannenaangelegenheid. Ja. En Bessie Smith, ja dat... Ik hou gewoon niet zo van die stijl. Dat spreekt me gewoon niet zo aan. En, Memphis Minnie. Ja, het is goed, maar ik ben er niet kapot van, weet je wel. Zoals je van Howling Wolf of Johnny Hooker helemaal stuk was, weet je.
1: Dat heb ik wel, ja.
0: Die hebben toch iets aangrijpender performance. Jammer.
1: Maar waar luister jij nu naar dan, behalve dan dat je...
0: Oh jeetje.
1: Ook divers.
0: Die heel divers, ja. Enorm. Ik zeg altijd, maar er zijn er niet zoveel dingen waar ik een hekel aan heb. Behalve aan bijvoorbeeld hard rock of zo. Of funk, jazz, funk of zoiets.
1: Daar hou je niet van?
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Of zo van die mixstijlen, daar hou ik ook niet van. Ik geloof dat ik wel iemand ben die houdt van een beetje onversneden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: En helemaal niet van techno ding. Dat is eigenlijk wat ik niet van hou. Zo.
0: Nee, dat daar hou ik ook niet van.
1: De eentonigheid en de zonder enige liefde gemaakt en zo. Dat is een shame for the music.
0: Ja. Ja, je zoekt toch steeds dingen op waar gewoon
1: word ik altijd treurig van.
0: Zo'n soort van... wat je zelf ook probeert, een soort oprecht gedreven manier van muziek maken. Of het nou Spaans of Russisch, dat is ook allemaal mooi. Oezbeeks ook.
1: Ja,
0: soms kan je ineens zo getroffen worden door iets wat je totaal niet verstaat of wat je niet kent. Maar waar je gewoon dan meteen hetzelfde in hoort. Hè? Fantastische muzikanten uit het oosten. Die fanfare Gio Carlia en zo.
1: Ja.
0: Ik heb trouwens wel een beetje een ontluisterend verhaal over gehoord. Dat ze eigenlijk meer muziek maken omdat ze nu hier in het westen zo populair aan het worden zijn.
1: Ja, dat heb je vaak zo.
0: Dat ze eigenlijk
1: zo,
0: anders al lang niet meer hadden gespeeld met elkaar of zo. Iets dergelijks.
1: Dat heb je vaak met die
0: en wij maar denken dat we daar een authentieke...
1: dan word je toch...
0: Worden we toch een beetje blazen. Maar het is toch heel goed. Ik kan me niet schelen. Ik vind het toch hartstikke mooi.
1: Maar ja, je hebt ook mensen zoals... Dat meisje van Branco, hè?
0: Christina Branco.
1: Die Fado, dat is toch prachtig?
0: Ja. Alhoewel zij is niet mijn favoriete zangeres qua Fado, hoor. Als je Amalia één keer gehoord hebt...
1: Maar ja, die is er niet meer, dus...
0: Nee, al lang al niet meer.

0: In Nederland er zijn natuurlijk niet zoveel dames die blues zingen, Tineke, tenminste niet dat ik weet.
1: Nee, hoe heet ze, heb je nog wel?
0: Anne de Bruin had je
1: Anneke
0: vroeger.
1: De Bruin, ja, die van, zingt
0: maar, die is nou onlangs weer begonnen, maar verder zijn er niet zoveel, hè?
1: Nee, maar er woont nu een Joegoslavisch meisje, maar ja, die is dus niet Nederlands. Die woont dan wel hier en die heeft ook net een cd opgenomen.
0: En Niels de Lange, die heeft iets nieuws gemaakt. Dat vond ik eigenlijk, daar zat nog wel wat bij, een beetje in die richting. Die vind ik ook goed zingen trouwens.
1: Ja.
0: Die vind ik leuk. Dat vind ik een van de leukste nieuwkomers eigenlijk.
1: Ja, en die heeft ook wel een behoorlijke potentie.
0: Ja.
1: Jongen, jongen. En Anouk natuurlijk ook.
0: Ja, dat persoonlijk vind ik aan Niels weer wat, ligt wat meer in mijn...
1: Ja, mijn ook hoor. Maar ik vond van Anouk wel leuk dat ze mij in de oren over mij begon.
0: Nou ja, dat is en terecht.
1: Dan heb ik weer bij heel wat jongere nichtjes en zo een enorme indruk.
0: Ja?
1: Wat ik doe, dat zegt helemaal niks. Dat kennen ze helemaal niet. En ze weten wel vaag dat ik zing, maar... Ja. En toen hadden ze gelezen van het Anouk. Ja, Tineke Schoenmaker. Ja, die laatste cd van Perlhuis. Ja, je hebt net gekocht. Ja, dat was wel een enorme vooruitgang. Bedankt, Anouk.
0: Maar zijn wij ook... Zijn wij niet ambitieus genoeg als blues singers, zou ik maar zeggen? Gemaksalbum maak maar even.
1: Nou, ik weet niet.
0: Jij was wel ambitieus toen je
1: als
0: gitaar
1: kind,
0: ging spelen.
1: Ja. Als kind was ik verschrikkelijk ambitieus.
0: Is je dat ontvloden?
1: Dat is mij enigszins ontvloden, ja. Dat vind ik zelf ook heel vreemd.
0: Ja. Je zegt dan voor jezelf van nou, ik wil gewoon lekker spelen, that's it?
1: Ja, even denken hoor. Ja, misschien is het ook wel een beetje vrouwen-eigen. Een beetje verschuilen achter mijn vrouw zijn. Ik heb laatst gelezen van iemand die zei van... mannen die zetten dat, al hebben ze maar een flintertje talent. Dat zetten ze om in door hun enorme ambitie in de grootste daden. En vrouwen die doen een beetje hap, snap, dit. En net genoeg dat je het leuk hebt, zeg maar. Dat je ermee wegkomt. Zoals ik. Ja, god.
0: Maar je hebt wel heel veel boeken, maar vooral Amerikaanse vrouwen. Die zijn heel erg ambitieus. Hè?
1: Ja. Nee, het zit er bij mij niet meer zo in.
0: Zoals bijvoorbeeld als ik wel eens wat lees over die Leanne Rimes en zo. Dat soort kinderen die al... En zoals Barbara Streisand, dat is helemaal verschrikkelijk. Die wou er echt komen, weet je wel.
1: Ja, nee, er zijn er natuurlijk zat. Vrouwen ook. Die bulken van de ambitie. Maar
0: ja, dan praten we over ook een ander soort muziek, denk ik.
1: Ja, nou, het had ook wel met blues gekund worden. Ja. Maakt niet uit, denk ik. Maar en ik denk ook dat je snel genoeg merkte van... Nou ja, dat je nooit echt aan een soort super commerciële top natuurlijk komt. Met deze muziek.
0: Nee. De situatie is natuurlijk wel veranderd. Ik bedoel, je had in de 60e jaren was er zo'n bluesboom. En een beetje begin
1: ja,
0: de 70e jaren.
1: Ja, hebben wij nog een staartje van meegepikt.
0: En toen later kwam er nog eens... toen Robert Cray, toen werd het weer een beetje beter.
1: Ja, dat
0: en
1: was
0: nu,
1: wel een
0: nu
1: beetje...
0: Is het, nu, de muziek is eigenlijk helemaal niet zo onpopulair. Want nee. Qua live wordt er heel veel gespeeld. Ja. Alleen het wordt niet vertaald naar grote verkoop van cd's.
1: Nee.
0: En dat heeft natuurlijk weer te maken met de publiciteit en met radio's en zo.
1: Ja.
0: En misschien dat je dichterbij moet zitten. Misschien ga je in Amsterdam moeten blijven en allemaal slijm met dat soort figuren.
1: Nou, ik denk ook... je ontdekt ook op
0: heb ik ook wel eens gedacht, weet je wel. Alleen ik wou het niet inruilen voor mijn eigen identiteit.
1: Nee, dat wou ik net gezegd. Je ontdekt op een gegeven moment hoe groot de lol is als je gewoon dat je muziek kan maken, weet je wel, die je zelf te gek vindt. En dat wil je eigenlijk niet inwisselen voor. Het is toch niet in geld uit te drukken, weet je wel.
0: Nee.
1: Dat is
0: kijk
1: toch
0: eens
1: het hoogste
0: hier
1: goed.
0: Hebben, hier
1: he?
0: Hebben wij een parallel. Nou, er zit wel meer parallel.
1: Zullen we in die auto maar even zitten? Lekker in die auto. Nou, ik wil namelijk even zo hier aan het eind van het straatje, daar is het meer.
0: Ja.
1: Daar heb ik vele uren vertoefd.
0: Ja, nou, dan laten we daar nog even heen.
1: Zullen we daar nog maar even
0: heen? Dan wil ik toch even kijken. Maar het is toch zo.
1: Nou, hier ligt echt mijn dit bedrijf ook. Hier werkte mijn vader dus. Ja. Alleen het zag het er ook veel anders uit. Die houten schuur was er natuurlijk wel. Houten schuur, ja, het is een visverwerkingsbedrijf. Ze visten vroeger ook wel op het Alkmaarmeer.
0: Ja.
1: Nu niet meer, geloof ik. Ja, het is hier totaal, behalve dit huis dan. En dit huisje, dat stond er ook. voor de rest is er hier niets meer hetzelfde. Tot mijn grote, onuitsprekelijk ongenoegen. Kijk, en hier waar dus dat straatje loopt, dat voetpad, daar stond mijn huis. Een heel leuk klein, zeg maar zo'n puntdakhuisje. Hier precies op de hoek, aan de sloot. Hier zat ik vaak te spelen.
0: Is dit de Akersloot?
1: Nee, ik denk het niet. Nou ja, dan...
0: Ja, dat is toch wel even mooi.
1: Dit was mijn uitzicht.
0: Een hele loop.
1: Ja, dit was prachtig. Hier stond een schitterend oud huisje tot vorig jaar nog, geloof ik. Daar is nu dit voor in de plaats gekomen. Helaas. En nou, er is werkelijk geen één huis meer, geloof ik. Oh, dit huis was het vroeger wel, ja. Maar die mevrouw die staat te zwaaien.
0: Is dit hier ook toeristisch, hè, zomers?
1: Nou, door de watersport natuurlijk wel, hè.
0: Nou, dat wel, maar... Je hebt geen grote paviljoens en
1: nee,
0: zo?
1: Nee. Je hebt een paar jachthavens. Vroeger was er één kleine jachthaven hier. Maar nu zijn er een paar hele grote.
0: Kijk, er staan al enkele lieden om te kijken. Wie komt daar aan?
1: Nou, hier zwom ik altijd.
0: Kon je daar wel in?
1: Ja. Tenminste. Dat is gebleken. Ik leef nog. Nou, ik geloof dat...
0: Maar je kunt ook niet verder daar.
1: Oh, in de 60-jaren, eind 60-jaren, was het een tijdje heel vies. Maar
0: je kunt daar ook niet verder.
1: Nee. En toen, maar nu is het weer schoon. Nu mogen we weer. Dus jongens, neem een duik.
0: Tineke Schoenmaker. Eigenlijk mijn favoriete blueszangeres uit Nederland. Luisteraars mag gehoord worden. Tineke, hartstikke bedankt voor het interview namens de VBRO en Radio Drenthe.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tineke Schoenmaker, de zangeres van Battlehouse, de muziek op die hele winderige dag, die was van Paco de Lucia, Andalusia, Smokestack Lightning van Howlin' Wolf, The Country Gentleman met One Morning in May en een stuk, een wals van Brahms, nummer 12, opus 39, en die weer uitvoerde door de pianist Idel Biray. Van Akersloot gaan we door Achilles. Voetballen in Assen, aan de zuidkante van Assen. Harry Musquet is al jarenlang lid van Achilles. En volgens mij blijft hij die club ook altijd trouw. We gaan naar het veld.

Ja, luisteraars, waar lopen we nou? We lopen nou hier vlak achter de smelt. En wij lopen hier op Stadsbroek. En dat heet is het sportpark De Broeklaan. Dat ligt helemaal aan de uiterste rand van het Assenbos. En wij staan hier eigenlijk voor het originele voetbalveld van de AC en CV Achilles 1894. Toen is die vereniging opgericht. We starten nog voor het hek. Het is eigenlijk nog precies zoals het toen was, het sportveld. En we zullen eens even kijken of je daar langs kunt. Want nu speelt daar FC Assen. En kijk eens, een dikke hek. En we kunnen er wel langs. Kijk hier aan de linkerkant. Kijk die conifeer, die hele grote, die staat er nog allemaal. Hier heb je het voormalige hoofdveld van Achilles. En ja, zeg ze, hoe kon je dan bij Achilles? Je woonde in een arbeidersbuurt en waar iedereen lid van Assen Boys was. Ja, ik was toen naar de Noorder-Singelschool gegaan en al die mensen die daarop zaten, die gingen naar Achilles toe. Vandaar dat ik ook Henk Schokker, die toen ook later in het eerste zat, leerde kennen en al die andere mensen. Maar dit is, kijk, de oude tribune heet daar ook nog. En die is ook nog precies zoals het is. Eronder is, hebben ze nou het clubcafé of het van Azië. En hier vlak achter, dat was het zwembad van Azen. En daaronder, daar kon je dan ook omkleden. Voor de zwembad, helemaal van die kleedhokjes daar. En daar weer achter, daar had je dan zo'n gebouwtje waar wij dan als kinderen moesten wij daar eens, toen was ik nog C1 of B en zo. Moesten wij daar omkleden. Moest ik helemaal dwars door het bos heen komen op de fiets met een lampje. Dan was dat bos nog veel dichter. Dan was het ook nog. Ja, dan was het. S'avonds moest je dan. En dan moet je je voorstellen dat het zulk weer is. Nou, dan was het nat weer. En dan moest je als andere jongen moest je daar naartoe. Nou, dan moest je je omkleden in de kolen. Want verwarming en zo waren niet. En douchen, dat was ook niet aanwezig. Dat was gewoon kraan. En soms, dan dook wij al, ik ging onder de draaddeur, dat mocht wel niet, maar dan sprongen wij in het zwembad. Kijk, en die oude tribune, die is hier nog precies zo. Kijk, daar is het bordes, daar zat dan het bestuur van de vereniging. Maar dit is nog wel de grootste tribune en de mooiste van natuurlijk van Hulazen en zo. Het is nog een echte oude, zoals die in de meer en zo, Sparta, weet je wel. Nou, en dan moet je je voorstellen, hier kwamen ze dan uur. En hier heb ik Gutsin kwam onder andere nog Abel Lenstra. Die toen nog bij Heert Veen speelde met Abma en zo. En Hofman, hele goede voetbal. Die voetbalde hier ook tegen Achilles. En ik heb hier ook nog Ajax zien met onder andere Rinus Michels in de spits. Dus was ik 6 of 5 jaar. Dan ging je hier naartoe en was Achilles voetballen. Nou, dat was waar. Er stond hier gewoon wel. Ja, de grote ploegen uit Nederland kwamen hier, weet je wel. Nou, dan stond hier helemaal vol. Daarachter liep het een beetje omhoog en daar helemaal. En je kon daar dan ook wel stiekem tussen het prikkeldraaddeur dan. En je handige jongen was, dan kon je voor niks. Maar dan. Ja, en mijn oom Frits Biemel, die heb hier ook nog voetbal. In het eerste van Achilles. Die heb nog dat Nederlands B-elftal schop. De vader van de zwemster, Kleni Biemel, waar overigens een volle nicht van mij is. En. Ja, maar Achilles was vroeger een elitevereniging. Dat is de AC en CV, dat betekent de AC voetbal en cricketvereniging. En op zaterdagmiddag werd hier gekrikkerd. Er stonden hier allemaal mensen met witte pakken en dan vroegen wij ons af wat die mensen aan het doen waren. En daar begrepen we helemaal geen hout van, weet je wel. En wikkert en weet ik veel wat. En die lui die ging, en dan gingen ze weer van het veld af, gingen ze thee drinken. Wij begrepen helemaal niets van die spoor. Maar ik bedoel, het waren er ook niet zoveel die dat deden. Maar dan kun je toch even voorstellen wat voor vereniging dat was. Want vroeger moest je bij Achilles gebaloteerd worden. En het verhaal van mijn oom Frits is dat mijn oom Lammert die was bij het spoor. Zo werd het al gezegd, ja, bij het spoor, je was bij het spoor. Maar die was gewoon normaal perronbeambte en deed wel eens achter het loket. Maar heel af en toe dan mocht hij ook wel de trein laten vertrekken en had een rode pet op. En dat was dan, weet je wel, dat was een hoge functie. Dus op de dag komen twee lui om te kijken of mijn oom Frits er wel bij kon. En er was net een lange stap toen die pannenkoek omhoog. Dus oom Frits die kon wat, ja, goede baan, dus die kon wel bij Achilles. Zo is hij bij Achilles gekomen. Ja, dat is toch waar.

Ze binden hier nou weg. Kijk, want daarachter, daar het zeeveld, maar daar hadden we al die training van Jaapie Popken en zo. Maar daarachter, hij het veld van Azen Boys. En er was al een hele grote concurrentie tussen. Ja, ze mochten me. Het was, weet je wel, elite dan, zogenaamd. Tegen arbeiders, wat ik eigenlijk nooit begrepen heb, want ik kon goed met mensen van Azen Boys hoor. Maar toen ben we naar de andere kant gaan, naar de Lonenstraat, naar het Ameldter Bos. En daar is Achilles nou inmiddels ook al weg. Maar daar heb ik dan een hele leuke tijd gehad, want ik ben later een tijdje uit geweest en toen ben ik weer begonnen. En ik ben inmiddels ook alweer zo'n 40 jaar lid van Achilles, hoewel ik helemaal niet meer speel. Maar wij hebben toen met een, ze noemden het dan een artiestenelftal, maar volgens mij was ik de enige artiest. Maar die anderen, dat waren meer mensen uit de horeca en schoolmeesters. Hebben wij toen een elftal gehad waar jongens in zaten en die heel goed hadden kunnen voetballen. Of toen ook nog wel misschien met heel veel pijn en moeite in het eerste hadden kunnen spelen. Want op ditzelfde veld hebben wij Sportclub Assen, die speelde toen in de vierde klasse. KNVB, daar speelden wij met vijfde van de Gilles. Wij versloegen ze met 5-2, weet je wel. Dus dat waren allemaal jongens zoals Geert Lohman, Noordelijk Amateur elftal. Henk Schokker, het Noordelijk Amateur-elftal. Geert heb in het Drents jeugdelftal speelt Bertus de Vroom. Rennie Zandbeur, die de eerste van Halle Week speelde. De eerste van Sportclub en van M. Martin Verhaag, de eerste van de ACV. Dat soort. Jaapie Bloemenk. Op een gegeven moment vonden ze dat niet meer leuk. Dus toen hebben ze een stop afgekondigd. Niemand mocht meer bij lage voetbal, weet je wel. Bij ons in ieder geval, dat mocht niet meer. Die mensen die erin zaten, die mochten er blijven. Maar heel veel plezier mee gehad. Met de fameuze leiders zoals daar zijn. Sjoerd Brouwer. En later Luc Rengers. En Tieme van Veen die nou een beetje dat doet. Van de witte bal. En de prachtige tijd. Ik heb er ook nog geen minuut aan dacht om te bedanken. Zo. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om naar een andere club te gaan. Weet je wel. Ik bedoel, één keer leert altijd leren. En dat blijf ik ook wel. Maar dit was het fameuze complex van Achilles 94 en hier hebben zich nog wedstrijden afgespeeld tussen grote ploegen en zo. Lenstra, wie heeft nou Lenstra nog zien voetbal? Men weet helemaal niet meer, sommigen weten niet meer wie Lenstra is natuurlijk. Een prachtige omgeving. Ik heb nooit begrepen waarom ze hier weg moesten. En zondags kwamen al die mensen lopen op een fiets door die stad weg. De Broeklaanhaven en zo. En dan daar werd er gevoetbald. Hier nog van die taluuts. Alleen je stond wel een beetje ver van het veld af al die. En dat kan ik me nog herinneren. Het veld was wel nat. Het lag leeg. Misschien het werd vaak afgekeurd. Misschien ben ze daarom ook wel weggaan. Nou ja, dat is een groot complex. Achter komen hier het zwembad. Het was ook een hartstikke mooi zwembad. Ik heb daar zoveel in zwom. Het pierenbadje aan die kant. En dan had je 1,70 meter. Hey, dat was ook aan deze kant. Middenin naar 1,25 meter en dan het diepe. En dan bij Lautaal naar mijn zwemles. Ja, wie kan er zwemmen? Dat zo ging daar. Ja, ik had nooit de zwemles uit, maar ik kon wel zwemmen. Dus ik kan zwemmen, baf in het diepe. En dan wie de mooiste op zo'n duikplank, een salto maken en zo, dat soort dingen. Ik moet er nou niet meer aan denken, maar goed. En dat om de meisjes te imponeren. Achilles. Toch een van de oudste verenigingen, ook van mede van Nederland. En het is niet zoals het nu is. Wordt het gesponsord geloof ik door de schoen, hoe is het nog weer? Scapino, ja. En de mensen die toen aan het, zoals Oude De Geter, die voorzitter, was een hartstikke aardige man. En Netje Schuurt, daar kon je nog eens een keer mee lachen. En met Owe Vondeling en Kas Bielsma. En dan ging je nog voetbal op de fiets naar Fit Boys in Bijl en zo. Dat is nog helemaal weg, hè. En ook die mensen, die zijn er niet meer. Maar dat was wel een goede sfeer. We waren de echte amateurs. En ja, het wordt nou, kijk, het is nou hoofdklasse amateurs. Ik ben net kampioen. Het was wel een goede sfeer. We waren de echte amateurs. En ja, het wordt nou, kijk, het is nou hoofdklasse amateurs. Ik ben net kampioen.

0: En de muziek die jij hoorde tussen het gesprek in van Harry op het veld van Achilles, die muziek die was van QB and the Blizzards, Feeling Down Low. Dat was hem voor vandaag, mensen. Harry's Blues. Maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Het staat op het album Double Fun van Robert Palmer uit 1978. En het moest de opvolger worden van de hitsingle Every Kind of People. Maar het nummer deed helemaal niets in Engeland. Het werd wel een hit in Oostenrijk, België, Duitsland en Nederland. Robert Palmer, Best of Both Worlds.

Robert Palmer, Best of Both Worlds. Lobo, die komt uit Tallahassee in Florida. En daar speelde hij jarenlang samen met Grant.

Parsons in The Rumours. En Gram Parsons ging naar Californië en toen begon Lobo maar al een solocarrière. En dat verliep heel erg goed, want de man scoorde 25 hits in Amerika. En dit was zelfs een nummer 1 hit in Amerika, Lobo. Me and You and the Dog Named Boo.

Lobo, me and you and a dog named Boo. Henk Schietzo, dat is een singer-songwriter uit Zwitserland. Hij is al ruim 30 jaar bezig en maakt aan de lopende band albums. Die zijn altijd degelijk en goed en nooit verrassend. En het zoveelste album is onlangs uitgekomen. Dat heet Steady As We Go. Met Zwitserse muzikanten opgenomen. Americana uit Bern. Henk Schietzo, Californië.

Hank Shitsu, California. The Neck, dat was een band uit Los Angeles met zanger Doug Feger uit Michigan. En plotseling had deze band een nummer 1 hit in Amerika. Maar in 2006 werd bij zanger Doug Feger een hersentumor aangetroffen. En in 2010 is hij overleden. Hij werd 57 jaar. The Neck, My Sharona.

de Nek en My Sharona. Daniel Sahuleka was in de jaren 87 heel populair in Nederland. De man heeft Molukse roots en is heel groot in Indonesië. Hij is zelfs ereburger van Jakarta. Voorheen woonde hij altijd in Winterswijk. Tegenwoordig woont hij in Huizen. En dit komt van het album The Loner. Daniel Sahuleka, My One and Only Love.

Daniel Sahuleka, My One and Only Love. Redbone, dat was een band uit Californië. En dat was de band van Pat en Lolly Vegas. Twee broers met Indiaans bloed, maar dat waren al ervaren studiomuzikanten die meewerkten aan platen van Tina Turner, Sonny and Cher, James Brown, Little Richard en Aretha Franklin. Maar die begonnen toen eigenlijk min of meer voor de grap een bandje. En daar scoorden ze een hele serie hits mee. Redbone, The Witch Queen of New Orleans.

0: Redbone, The Witch Queen of New Orleans. Hey Scarl, dat is een singer-songwriter uit Texas. Hij debuteerde in 2002 met het album Flowers and Liquor. En het zesde album komt eraan, What It Is. En het werd geproduceerd door Brad Jones in samenwerking met de zangeres Alison Mora. Hey Scarl, Jesus and Elvis.
1: Jesus and Elvis, painted on velvet, hanging at the bar here every night. It's good to be back again, oh, me and my old friends, beneath the neon cross and the string of Christmas lights. Lola built this joint in 67.

Hayes Carl, Jesus en Elvis. Joe Jackson kwam voort uit de band Arms and Legs uit Londen. En in 1979 kwam zijn soloalbum Look Sharp uit. Vervolgens trok hij naar New York en daar heeft hij alweer 27 albums gemaakt. Maar dit is zijn eerste hit uit 1979. Joe Jackson, Is She Really Going Out With Him?

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: October in the Railroad Earth van Tom Russell is het album van deze week. En deze Tom Russell is ook heel succesvol als songwriter. Zijn nummers werden al opgenomen door Johnny Cash, Doug Sam, K.D. Lang, Dave Elvin, Iris DeMent, Dave Van Ronk, Tom Paxton, Ian Tyson en Joe Eli. En hij profileert zich ook steeds nadrukkelijker als auteur. Er zijn inmiddels 6 boeken van hem verschenen. En de man is ook nog kunstenaar. En zijn schilderijen gaan werkelijk als warme broodjes over de toonbank. Maar hier is hij als singer-songwriter. Tom Russell, Backstreets of Love.
4: There's a hawk high above the interstate. He's the lord of all things down below. And here we are, babe, trapped down on the interstate, guided by a voice on the telephone.

Don Russell, Backstreets of Love. Eind jaren 50 en begin jaren 60 was de Indo-rock heel populair in Nederland. De Crazy Rockets werden in 1960 opgericht in Den Haag door zanger-gitarist Woody Brunings. En de band bestaat nog steeds. Dit komt van het album Still Nuts. Het nummer is van Merle Haggard. The Crazy Rockers, Tonight the Bottle Let Me Down. Tonight.

The Crazy Rockers, Tonight the Bottle Let Me Down. Jeff Wayne komt uit New York, is zanger-componist en kwam naar Engeland. En daar werd hij de producer van David Essex. En hij heeft in Engeland intussen 4 soloalbums gemaakt. Justin Hayward volgde Danny Lane op als leadzanger van de Moody Blues. En hij begon goed, want hij begon met de wereldhit Nights in White Satin. En die twee, Jeff Wayne en Justin Hayward, hebben ook het een en ander opgenomen. Forever Autumn.

Jeff Wayne en Justin Hayward, Forever Autumn. Syl Johnson ging vanuit Mississippi naar Chicago en daar werd hij de gitarist bij Magic Sam, later bij Junior Wells en ook nog bij Howlin' Wolf. En toen maakte hij een soloplaat met Freddie King als studiogitarist. Syl Johnson, Steppin' Out.

Phil Johnson en Steppin' Out. Blueszanger Harry Musquet had een hekel aan popmuziek. Dat vond hij liedjes, maar hij voegde er altijd wel aan toe dat hij van mening was dat Elton John de mooiste popliedjes componeerde en vertolkte. Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Elton John. Sorry seems to be the hardest word. In 1963 was het een hit voor de soulzanger Garnet Mims. Het werd geschreven door Bert Burns. En in 1970 werd het nog eens een keer gecoverd door Janis Joplin voor haar album Pearl. En uiteindelijk werd het in 1971 postuum uitgebracht. Janis Joplin, Cry Baby.

Janis Joplin, Cry Baby. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. En we gaan eruit met O.V. Wright, Into Something.

0: muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met een collega, muzikant uit het noorden. Een man die als geboren is in mei 1931 en al meer als 50 jaar de saxofoon bespeelt. Muzikanten onder mekaar.
2: Wij praten vandaag met Jenne Meinema. En Jenne is, die is eigenlijk al, die heeft een heleboel dingen gedaan, maar hij is vooral saxofonist. De Westerling die zult jou misschien niet zo goed kennen, maar in het noorden ben je natuurlijk wel een legende op de sax.
0: Ja, dat is wel gezegd dus.
2: Maar de mensen die echt iets van jazz af weten in het Westen, die weten ook drommels goed wie jij bent natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Maar de mensen die echt iets van jazz af weten in het Westen, die weten ook drommels goed wie jij bent natuurlijk.
0: Ja,

0: Duurtning Blok. Waar we dus ook alle jazzclubs mee afreisden. Maar ik heb mijn zetel altijd gehad in Groningen. Dat beviel me prima. Dus het was ook niet zo dat ik landelijke bekendheid nastreefde.
1: Ben jij net zoals ik? Ja, ik, als ik naar het westen zou, zeggen mensen dat tegen mij, hoor. Dan zou het voor de business beter zijn geweest en al dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar jij wou Groningen eigenlijk ook niet ruilen voor het westen.
0: Ik wou dat in ieder geval niet ruilen. Maar daar kwam bij natuurlijk dat muziek maken, in dit geval saxofoon spelen, een van mijn bezigheden was. Hè. Ik had tenslotte overdag ook werk.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb 10 jaar in Assen gewerkt.
1: Bij het boven ons?
0: Jazeker.
1: Daar weet ik alles van. Want
0: ja.
1: Jij speelde dan al toen in het Noorderballroomorkest.
0: Ja.
1: Met ik weet niet of Lex Jaspers er in het begin al in zat.
0: Nou, Lex kwam er later bij, ja. Maar in
1: en
0: het begin.
1: En Moos de Groot.
0: Ja.
1: En dan speelden jullie al. En Jacques Scholten niet te vergeten. Want Jacques was geloof ik de commercieel man.
0: Commercieel directeur, ja, jawel. Ja. Ja.
1: Dus Jacques blies dan een unisonootje mee. En even later zag je hem achter, met een wijntje. Met een paar dames naast zich al aan de bar hangen en zo.
0: Ja, nou, het was zelfs zover dat er ooit eens een advertentie van de Gouden Leeuw, waar we veel optraden, in de krant stond. Ja, ja. En daar stond bij Noorderballroomorkest extra attractie aan de bar, Jacques Scholten.
1: Ja.
0: Dus.
1: Maar hoe ben je eigenlijk aan de saxofoon gekomen, Jenne?
0: Nou,
1: dat is nou iets waar ik niet weet namelijk.
0: Nee. Ik weet het ook nauwelijks meer, want het is 50 jaar geleden, maar ik dacht dat het zo gegaan was. Ik ben groot geworden in de oorlogsjaren en luisterde toen veel naar de Ramblers, die ondanks het verbod wat er was, toch nog iets maakten wat op jazzmuziek leek. En zondagsmiddags luisterde ik naar een programma over de Hilversumse zender, over de draadomroep dus, die ook jazzmuziek bevatte. Ik dacht dat die uitzending De Gil heette. In elk geval, na de bevrijding was de muziek van Glenn Miller hier heel populair. En ja, er kwamen saxofoons in voor. Onder andere het liedje In de Mood. Met 2 saxofoons als solisten. En ik dacht, ik ga saxofoon spelen. Ik begon met een klarinet die ik kocht vrij kort na de oorlog. Dat was een miskoop. Het bleek namelijk dat ik een klarinet gekocht had die vol scheuren zat. Maar dat wist ik niet. En die scheuren waren dichtgestopt met schoensmeer. Dus iedere keer als ik klarinet gespeeld had ik zwarte handen. En toen vroeg ik eens aan iemand, hoort dat erbij? Nee, zei hij. Dus je bent bij de neus genomen. Ja, nou toen klarinet verkocht.
1: Toch niet door Van Ewijk, hè?
0: Nee, dat is zeker niet. Maar het was wel iemand anders daar vlak in de buurt. Goed. En een jaartje later kocht ik saxofoon. Ik heb mezelf aangeleerd. En 10 dagen na aankoop had ik mijn eerste optreden in het Boshuis in Groningen. Samen met een paar vrienden die op de muziekvakschool in Groningen zaten. Dus het was nog geen conservatorium, maar het was een uitbreiding van de stedelijke muziekschool. Die speelden piano en contrabas, trompet. En dat waren mijn eerste wankele schreden op het muziekpad. En eigenlijk voel ik me nog net zo, alleen ik kan al wat meer dan in die tijd. En ik heb natuurlijk al die jaren alle soorten muziek gemaakt. Dat het begon bij jazzmuziek. Maar het werd al gauw amusementsmuziek en dansmuziek natuurlijk. Strik danstempo voor dansscholen. Maar daar was ook muziek bij, dat zou je nu betitelen als stemmingsmuziek. Dus Jordaan, potpourri en
1: maar helemaal als autodidact?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is wel knap of zo. Ja, goede oren aan de kop dus.
0: Dat is het, hè?
1: Ja.
0: We zeiden vroeger wel eens, je kunt goede oren hebben of je hebt zwienoren aan de kop. Ja. Maar ik had dus kennelijk goede.
1: Ja.
0: Maar zo is dat gegaan, domweg op het gehoor. En als ik nu nog eens leerlingen heb, die laat ik ook alles op het gehoor doen. Dus de bladmuziek weg van de lessenaar, alles uit het hoofd spelen. En ook vanaf de grammofoonplaat stukken leren.
1: Ja, ja, gewoon mee kunnen zingen. Dus,
0: ja, dat was voor mij denk ik de beste leerschool. Want in die jaren, en dan praat ik over zo rond 1950, waren er ook nog niet direct die leraren die het jazz konden leren.

0: Pardon me.
1: I suspect that was a new version of Lester Leipzig.
2: Je bent natuurlijk ook wel een liefhebber van Charlie Parker. Want ik ken weinig saxofonisten die daar geen liefhebber van zijn.
3: Nee, daar begon het natuurlijk allemaal mee.
2: Ja. Ja.
3: Maar dat was ook weer zoiets bijzonders. Ik zat in een clubje van scholieren. En dat clubje heette de G.I. Jam Club. En wat het betekent, ik weet niet meer, iets van Groninger Interscholaire Bond of zo. In elk geval, daar belegden we één zondagmiddag in de maand en muziekmiddag mee in een restaurant in Groningen. Dan draaiden we platen en die werden dan besproken. Want een grammofoonplaat, toen zelfs, een 78 toerenplaat nog, was iets bijzonders.
2: Waar ging je heen? Naar Roel Hemmers?
3: Ik ging naar Roel Hemmers. Ja. En daar had ik 4 platen uitgezocht. Waarvan ik dacht, nou, de kast kan het net dragen. Dat was geloof ik 3,90 gulden per plaat. Er was iets bij van Lucky Thompson. En er was iets bij van Sir Charles Thompson. En iets van een man die ik verder niet kende, Charlie Parker. En dat vond ik de mooiste plaat, dus die kocht ik. Maar informatie over die figuren was er ook niet. Dus dat heb ik pas allemaal later ervaren hoe belangrijk of hij was. Maar ik had hem dus toch al als favoriet uitgekozen. Maar zo ja, in de komende jaren, na 1950, kwam er steeds meer informatie los. En kwamen er ook steeds meer platen. Dus toen ben ik gaan verzamelen het hele oeuvre van Charlie Parker. En daar ben ik nog mee bezig. Dan ontbreken nog een paar plaatjes.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hoeveel heeft hij eigenlijk gemaakt?
3: Kan ik je niet zeggen, maar...
2: Maar hoeveel opnames denk je ongeveer?
3: Nou, dat zijn er vele honderden. Maar de moeilijkheid was met die platen. Aanvankelijk kwamen alleen de beste takes op een plaat.
2: Ja.
3: Maar naderhand, toen hij overleden was, kwamen alle takes, dus alle foute takes of alle afgebroken opnames, die kwamen ook weer op de markt. En de moeilijkheid was ook dat de oorspronkelijke platenmerken verdwenen en het werd weer overgenomen door een andere maatschappij. Ja. Dus die plaat kwam weer onder een andere titel in een andere hoes op de markt.
2: Ja, ja.
3: Dus het was donders goed uitkijken dat je iedere keer dezelfde plaat kocht. En er is ook nodige spraakverwarring geweest omtrent titels van nummers. Dus hetzelfde stukje muziek had op verschillende platen, ook weer een verschillende titel.
2: Ja, ja, nou, dat ken ik van John Lee Hooker. Die ging dan iedere keer, omdat hij vast zat, onder een andere naam iets opnemen. Zo.
3: Ja, ja. Maar, nou, Parker is ook wel iets ook wel onder een andere naam opgenomen. Ja. Maar dat was dan bij een maatschappij waar hij niet onder contract stond.
2: Ik heb nog zo'n EP'tje op Londen. Dat, had hij dus, er waren 4 bellers. Ik ben Don't Blame Me, Out of Nowhere, Love a Man en nog één, geloof ik.
3: Ja.
2: Dat is prachtig. Dat is later, omdat mijn moeder ziek was, we hadden een hulp. En die is toen, ja, zo, dat was al vinyl. Ja, daar kon ze ook niks aan doen. Is er met een karretje overheen gereden. Was dat ding kapot. Ja, dat vond ik zo erg. De 4 nummers van Park. En die oude nummers, weet je wel. Of die ballads vind ik vaak heel mooi van.
3: Ja, die waren ook geweldig. Ja. Hè? Hij pakte dat op zo'n bijzondere manier aan. Super muzikaal. En toch heel anders dan wat er tot dat moment gebeurd was. Hè? Dus wie had je voor hem? Benny Carter. Je had Johnny Hodges. Ja, dat waren allemaal stilisten ook weer. Maar Parker die zette iets totaal anders neer. En ja, dat greep me toch wel aan. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk in mijn dansorkest alle soorten muziek heb gespeeld. Die...
2: Had je in al die dingen evenveel plezier?
3: Ja, ja.
2: Kijk, ik kan me voorstellen dat jazz wat meer... Vooral als je een uptempo ding speelt. En je hebt een goede bezetting. Dat swingt natuurlijk wel ontzettend.
3: Ja, maar
2: had je daar in die dansorkesten?
3: Het is zo, die jazz, de bebop dus, was moeilijke muziek.
2: Ja,
3: en
2: gewoon voor het publiek sowieso.
3: Voor het publiek al moeilijk, maar voor de muzikanten ook moeilijk. Hè? Dus als je het ideaalbeeld in je oren had van zo moet het klinken, zo kan het klinken. Dan wist je hoe ver je er nog af stond. En dan dacht je, god, er moet nog heel wat gebeuren, eer ik dat kan. Terwijl je bij populaire muziek, dus laten we zeggen toen de tijd Jordaan Potpourri en dergelijke,
2: ja.
3: Die had je gauwer in de vingers en dat klonk ook beter. Dus zeg maar, daar had je je doel eerder bereikt dan met die jazzmuziek. En dat is ook wel zo gebleven, want naarmate je verder ontwikkelt je gehoor zich ook weer verder. Zet je de horizon weer wat verder weg. En ja, Het blijft dus steeds streven naar het beste. En je weet dat je dat hooguit is bereikt op uitzonderlijke momenten. Als letterlijk alles mee zit.
2: Ja, ja, ja. Ja,
3: dat... Je medemuzikanten, ja. De akoestiek, het publiek. Nou, dan heb je eens een keer kans, zeg ik dan, dat je 9 scoort.
2: Ja.
3: Een 10, daar wil ik niet eens over praten.
2: Daar doe je het voor, hè?
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Ja.

0: Wat Jenne zegt, dat klopt precies. Je kunt soms ergens staan, dan zijn de omstandigheden perfect, denk je.
1: Ja.
0: En het is niks. En ik heb wel eens ergens gestaan en dacht ik van, hoe kunnen we hier nou staan? En alles zat dicht op elkaar en dan op een of andere manier klikt het. En dan denk je van, nou, dit is één van die twee keer in het jaar dat het echt is zoals het moet wezen.
1: Als je zegt twee keer in het jaar, dan zeg ik, als ik dat haal, twee keer in het jaar, dat ik zeg, nou heb ik gespeeld wat ik graag zou willen. En zoals ik het maximaal zou kunnen, dan ben ik al tevreden met 2 maal een minuut in een jaar.
0: Ja. Ja.
1: Terwijl ik 1000 uren heb gespeeld, snap je wel?
0: Ja,
1: gaat dat. Maar het streven is ook mooi. En het is natuurlijk ook zo dat het publiek accepteert het op een bepaalde manier toch. Dus het is niet zo dat je iedere keer teleurgesteld naar huis gaat. Nee, je hebt best avonden die heel leuk zijn. Waar je misschien, om wat voor omstandigheden ook, minder goed gemusiceerd hebt. Hè? Dus,
0: maar je hebt er altijd wel plezier in.
1: Ja, iedere keer weer. Ja. Dus, kijk, je legt de lat iedere keer hoger en daar weer overheen.
0: Ja. Maar het publiek is vaak ook... ik bedoel, als het publiek een goede avond hebt gehad, dat doe je natuurlijk ook voor. Ik bedoel,
1: tuurlijk, dat is... Kijk,
0: dat zijn, ik zeg altijd, ja, ik ben helemaal niet zo commercieel, maar ik zeg altijd wel, ja, dat is eigenlijk de enige aan wie je verantwoording hebt af te leggen.
1: Ja.
0: Dat zijn misschien je klanten of zoiets.
1: Zo moet je het ook zien. Ja. En er was altijd een gevleugeld woord, keep the customer satisfied. Dus de klant moet tevreden gesteld zijn. En dat betekent dat je op sommige avonden misschien de gekste verzoekjes krijgt, muzikale verzoekjes. Waar je dan toch aan voldoet en waar je gelukkig gewoon kunt voldoen. Hè? Dus dat kan een wals van Strauss zijn, maar het kan ook een Argentijnse tango zijn of wat er maar is. Nou, de kracht van het orkest ligt erin dat je dit allemaal in huis hebt. En dat je simpel gezegd een laadje opentrekt. En daar is het.
0: Ja. Daar konden jullie wel met Noorder Ballroom, hè?
1: Ja, daar konden we wel veel. Ja. Maar je bleef natuurlijk toch in de tijd van de Beatles... bleef je achter voor wat betreft de klank van de samenzang van de Beatles.
0: Ja, ja, ja,
1: wij konden wel iets vierstemmig zingen. Ja. Maar het klonk niet zoals het zou moeten klinken.
0: Nee.
1: En daarmee is het eigenlijk al gedegradeerd.
0: Kon jij dat altijd combineren eigenlijk? Ik bedoel, want ik herinner me dat ik dan ook gespeeld had. En dan naar Amersfoort moest, waar ik in dienst lag. En dan zei ik, joh, met een trein vanuit Groningen om zo weer naar het bouwfonds de Nederlandse gemeenten hier.
1: Ja.
0: Ik bedoel, en jij hebt later natuurlijk, je hebt de uitleen...
1: Ik heb 7 jaar voor de provinciale bibliotheek gewerkt.
0: Ja, precies. Had
1: ik
0: en 10 jaar directeur van het
1: conservatorium.
0: Financieel directeur van het conservatorium Groningen.
1: Nou, adjunct.
0: Adjunct.
1: Ja. Maar ja, dat...
0: Wat wilde dat allemaal?
1: Nou, kijk, ik kon het doen omdat ik met 3-4 uur slaap toe kan. Hè? Toe kan, van de Valk. Maar het is wel zo dat ik nachten had ik 2 uur sliep, natuurlijk. Ik heb maanden per jaar in Sassag gespeeld, in de nachtclub, tot 4 uur. Dus Erik thuis was 5 uur. Nou, ging ik op bed, 7 uur eruit, had ik 2 uur geslapen. En het is nog zo, elke morgen sta ik om 7 uur op, hoe laat ik ook thuis kom. Ja, god, het ging allemaal. Dus dan kun je ook echt wat doen zo'n dag.
0: Ja. Terwijl, ja, dat vind ik toch wel knap. Je hebt veel energie dan.
1: Ja.
0: Ja. Dat Groningen in die tijd vond ik wel een leuke tijd, overigens. In die 60e jaren. Ik bedoel, je had die jazzclub bij de Lucky Star, dat moet jij ook nog weten.
1: Ja,
0: zo.
1: Lucky Star.
0: En later boven de Mambo Bar.
1: Ja, maar je had natuurlijk ook jazzclub De Koffer.
0: Ja.
1: En dat was ook een heel belangrijk ontmoetingspunt voor muzikanten. En daar heb ik bijvoorbeeld ontmoet 2 Drentse muzikanten. Dus... Martin van Dijk, oorspronkelijk uit Plazinaveen.
0: Ja.
1: En Jan Groening uit Emmen.
0: En Klaas, dat is zijn broer.
1: Daar ben ik later mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Maar daar bouwde je wat op. Hè. Je speelde elke week 1 avond. En op laatst had je een heel repertoire. Dus je kon overal terecht met zo'n orkestje. Dus we speelden ook op diverse plaatsen in jongerencentra. Maar daarnaast heb ik natuurlijk altijd mijn dansorkesten gehad en stemmingsorkesten en dan jazz.
0: Ja. Met Lau ook af en toe.
1: Met Lau erbij, zeker. En met Lau speel ik nog regelmatig. Ik heb vorige week nog met hem gespeeld in De Spiegel. Met weer een jonge, goede saxofonist, Jan V. van Strien. Nou, dat is toch bemoedigend, want dat ik het nog kan. En dat hij het al kan. Hè?
0: Maar jij speelt ook vaak met, maar ook geregeld met Hans Dulver. En Hans die, geeft altijd, want ik spreek Hans nog wel, die geeft altijd hoog van jou op. Dus,
1: Nou ja, we hebben zeg maar 10, 12 optredens in een jaar. En daar zijn heel wat plekken bij waar we van jaar op jaar weer komen. En wat ook iedere keer uitverkocht is. Dus dat is ja, leuk, dankbaar werk. En dat is weer een andere manier van muziek maken natuurlijk met Hans. Ja. Ja.
0: Passen jullie wel bij elkaar? Want Hans is echt iemand die... ik kan wel goed met hem hoor, maar... ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen van... Want als Hans weet je wel, je weet wel hoe Hans is, weet je wel.
1: Ik
0: zal het wel even regelen en zo, weet je wel.
1: Ja, nou, ik vind het altijd prima als iemand het regelt.
0: Ja.
1: Maar ik ben Drent, ik pas me wel aan.
0: Ja.
1: Maar dat gaat best.
0: Ja.
1: Ja.

0: spelen, dat is, ondanks het feit dat je je inspant, is toch een vorm van ontspanning. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Waarbij je zelf gevoed wordt door de muziek. Maar je wordt ook gevoed door de reacties uit het publiek. Hè? Dat kan dus applaus zijn of wat er maar gebeurt. Een zoen van de juffrouw. Of... Maar in elk geval, dat geeft je de kracht. En overdag zat ik dus veel achter mijn bureau en op kantoor en wat ik allemaal maar deed. Maar daar is niemand die applaudisseert, ook al doe je nog zo je best. Er is niemand die met bloemen voor je aankomt. Een kus van de juffrouw is er niet. En een kus van het personeel mag niet. Dus ja, daar is niet veel eer te behalen.
1: Nee.
0: Maar
1: dat was in de muziek wel zo. Ik bedoel, ja. Ik kan niet zeggen dat wij... We hebben heel wat vrouwelijk schoon aan ons voorbij zien trekken. Hoor.
0: Nou, ik niet eens voorbij zien trekken. Ze bleven wel eens staan.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, dat weten we wel. Weet je
0: ja,
1: wel.
0: Ja, God, ja,
1: dus
0: Harry.
1: Het zal bij jou net zo gaan wezen als bij mij en zo.
0: Nou, ja. Ik ken jou nog niet zo goed, maar nee. Maar in elk geval, we hebben ons plezier er wel aan
1: ja,
0: gehad.
1: Ja, ja, ja. Maar waar speelde jij mee in die jazzclub toen in die tijd? Ik weet dat jij ook nog met Roel Hemmers en Eduard Nierblok bij ons op Trip to the Midnight Blues
0: juist, geblazen. Ja, dat klopt.
1: Ja, Roel speelt hij eigenlijk nog? Of,
0: ja, nee, Roel speelt alleen piano.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zie je nog wel eens?
0: Jawel. Eduard heb ik dus afgelopen weekend gezien en die speelt nog voortreffelijk trompet. En buiten het feit dat we toen die Tripping Through in Midnight gedaan hebben... waarvoor Eduard geloof ik het arrangement had geschreven. Zat daar ook nog bij Tony Vos.
1: Ja, Tony, ja. Ja,
0: ja. Ja. Dat hebben we opgenomen bij Phonogram.
1: Ja, ja, en in de Honingstraat, naar de oude studio. Ja.
0: Juist, ja, herinner ik me nog. Maar ik speelde natuurlijk ook wel één keer per jaar... ik dacht vanaf 1970... met jullie mee,
1: ja.
0: Kerstvolleybaltoernooi.
1: Ja, en nou wil het noodlot, luisteraars, ja. Of het toeval, kan je ook zeggen, dat wij daar aan wij staan aan de Hettenkamp in Assen, moet u luisteren. Daar zie je dan tegenover zie je waanzinnige appartementen staan, die ik weet niet hoeveel kosten, en een projectontwikkelaar die zal er weer geweldig veel geld aan verdiend hebben. Maar juist waar Jenne het over wil hebben, juist die prachtige mooie zaal die daar stond, dat was Bellevue. Die is weg. Dat had voor mijn gevoel nooit mogen gebeuren hiernaast. Dat vind ik
0: dat zegt men ook van de harmonie in Groningen
1: een beste
0: natuurlijk.
1: Steek laten vallen hier.
0: Ja.
1: Maar daar kwam jij een keer. Dat had je al eerder een snabbel gehad. Dan had je het kerstvolleybaltoernooi.
0: Ja, joh, ik weet er alles van. Het was zelfs zo. Vanaf 1970, ik denk dat we het 4 jaar gedaan hebben, dat ik door jullie bemiddeling overal uit de Noord werd opgepikt. S'nachts om 12 uur, waar ik ook maar was. En ik meen dat, hoe heet die, Rengers?
1: Luc
0: Rengers, ja. Juist. Die haalde mij dan op, waar ik ook maar was. En sleepte mij naar Bellevue, waar jullie dan al net begonnen waren met muziek.
1: Ja.
0: Maar soms zat er ook Golden Earring.
1: Ja, die hebben toen ook met ons meegedaan.
0: Ja.
1: En die vonden het nog zo merkwaardig dat ineens een man in een gabardine regenjas zich door het publiek heen wurmde. En riep, waar staat het in? En onmiddellijk een chorus of 12 pakte. En die luidde en haar zei, ja, wie is dat eigenlijk? Ja, ik zeg, ja, we hebben in Noord ook nog wel goede muzikanten.
0: Ja.
1: Dat was nou ja, Barry en George en zo waren daarbij. Ja.
0: Maar dat herinner ik me nog goed en ik vond het ook heel leuk. Kijk, qua muziek, soort muziek, verschilden we natuurlijk nogal van elkaar. Maar wat de blues betrof, daar ontmoet je elkaar.
1: Ja.
0: Alleen voor... jullie als orkest wat overwegend met gitaren werkte.
1: Ja.
0: En ik die het van de saxofoon moest hebben, kwam ik altijd in de moeilijke positie dat ik in 4-kruis, 6-kruis terecht kwam als jullie in A, E of wat ook speelden. Dus het was voor mij altijd een heidense opgave. Maar,
1: och, ja, maar jij redde je wel.
0: Ik redde me wel.
1: Ja, wij hebben laatst Hans Dijkstal, die wijst voor. Die moest ook meedoen. Alleen het best, hè, weet je wel. Dus,
0: ja,
1: wat anders dan lag je aan het gas natuurlijk.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus, maar dat was me te min om dat te vragen. Dus ik ploegde me er wel doorheen. Maar het was inderdaad weer een leerschool.
1: Ja, en maar daar heb jij gespeeld. En dat gebouw is weg. En zo ben er natuurlijk veel gebouwen. Zo langzamerhand in Groningen.
0: Ja.
1: Concertzaal de Jong. Noem maar op. Dommering in Winschoten. Daar hadden we het laatst met Jan Mulder nog over. En een heleboel Slot en Trabel en Gasselte, de grootste Vlaamse dansvloer.
0: Als we alleen nog bij Assen blijven, ja, Boelegeersweg,
1: ja.
0: Waar ik ook veel speelde.
1: Ja.
0: Dan speelden we bij Jappie Dekker.
1: Ja, is ook weg.
0: Ook verdwenen. Nou ja, god, mensen die het kunnen weten, die vertellen, maar als je langs 52nd Street komt, dan is er ook niks meer wat op jazzclub lijkt in New York.
1: Ben je er tussen haakjes wel geweest, hè?
0: Nee, ik ga deze zomer voor het eerst heen.
1: Maar dat is toch ook wel heel frappant, want ik moest altijd naar Mississippi toe en ik wou dat altijd zien, waar die oude bluesjongens vandaan kwamen. Nou, ik ben ook voor het eerst 10 jaar geleden gegaan. Nee, in 93, 8 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ze vroegen ook altijd, waarom ben je daar nooit geweest en zo. Maar wij zijn er nog geweest, hè, in de Greensville. We hebben nog gezocht naar Phil's Vanguard, maar het was hartstikke duur. $35 of zo alleen.
0: Ja, het is prijzen geworden.
1: Coupure en dan krijg je er ook wat
0: je eten, zult ook zien, die hele industrie daar, de jazzindustrie, die draait voor een groot deel op toeristen.
1: Ja.
0: En dan is die $35, als het dat is, is niet zo'n probleem. Nee. Want die komen er ook maar één keer van hun leven.
1: Nee, dat is met de blues ook zo. Als je in Memphis komt, de straat, waar Beale Street, waar vroeger alle muziek werd gemaakt. Dat is nou net, dat is net als je hier met de T in de markt staat lopen of zoiets.
0: Ja, ja.
1: En dat is een soort van tourist blues hebben ze daar.
0: Ja.

0: Lee Konitz die blijft altijd zeggen, de blues is niet voor de blanken. Dat is exclusief zwart. Nou, het mag zo zijn.
1: Ja, nou, ik kan me misschien wel bij voorstellen als je de hele oude blues hoort van vroeger. De echte country blues, zoals die jongens zoals Muddy en zo daar speelden en zo.
2: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch anders dan dat je dus een blues en een jazz speelt. Dat is veel rudimentairer, weet je wel.
2: Ja, ja.
1: Maar die muziek is er eigenlijk, die is er eigenlijk ook niet meer.
2: Nee.
1: Die wordt niet meer gemaakt, die wordt alleen nog gedupliceerd eigenlijk.
0: Ja. Nou, en dat duplicaat, dat is nooit zo goed als het origineel.
1: Nee, en de zwarte mensen in de Delta, die, als je daarover blues begint, die vinden het maar Uncle Tom music. Tom music, weet je wel.
2: Ja.
1: Dus die vinden daar weer niks aan, want het moet gewoon rap wezen of zoiets, weet
0: ja,
1: je wel.
0: Nee, dat klopt wel. Ik heb diverse verhalen gelezen over zonen van bluesgitaristen, bijvoorbeeld, ja, blueszangers. En die zeggen, waar die vader van mij mee bezig is, dat lijkt wel gek. Ja. Dat is helemaal niks.
1: Nee.
0: Ja, dus dat gebeurt.
1: Ja, het is heel raar dat ze hun eigen cultuur in Amerika een beetje verloochenen en zo. Vooral de zwarte mensen ook, vind ik jammer, want dit is toch een groot goed. Ik bedoel, de jazz,
0: ja,
1: en de blues en zo.
0: Dat is wel zo, maar ja, kijk, ik vind, het moet leven in de maatschappij. Je moet het niet kunstmatig in stand moeten houden. Als het verdwijnt, om wat voor reden ook, en muzikaal gezien is er natuurlijk momenteel alle reden voor, want muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Nee.
0: Ja, dan kun je zeggen, het is gedegradeerd, het is weg. Nou, jammer dan.
1: Maar het thema aan zich blijft wel bestaan. Ik bedoel,
0: jawel,
1: die 12 maten, dit is natuurlijk ijzersterk. Dat,
0: ja,
1: dat is net als onkruid tussen de teel, dat komt wel niet weer.
0: Daarom, ik zeg ook niet dat het als vorm verdwijnt.
1: Nee, precies.
0: Ten slotte, de barokmuziek houden we ook in stand.
1: Ja.
0: Maar het is toch zo dat jazz geen levende muziekvorm meer is. En daarmee bedoel ik maar, als je naar onze tv-programma's kijkt, nou dan moet je wel heel goed zoeken om nog een klein stukje jazz op tv te vinden.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Onze radioprogramma's,
1: ja,
0: is ook weinig jazz te vinden. En het is ook niet meer de muziek van de opgroeiende jeugd. Het is niet meer de muziek van schoolfeestjes.
1: Nee.
0: En dat is het allemaal wel geweest. Alles komt en alles gaat. Dus,
1: je kunt op een synthesizer prachtige muziek maken. We hebben ook zo'n ding, maar we gebruiken hem wel als muziekinstrument en niet als... Alleen
0: nee,
1: maar...
0: ik snap het.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk een bepaalde ontwikkeling in de muziek. En muziek die vandaag de dag gemaakt wordt, ja, daar is uiteraard veel elektronica in, maar ook heel veel vocaal.
1: Ja.
0: En die oude blues, nou, daar was het vocale natuurlijk, het invullen van een bepaald geraamte. Het was eigenlijk allemaal textueel hetzelfde.
1: Yeah.
0: When I woke up this morning, nou, vul het verder maar in.
1: Maar dat heb ik veranderd. Langzaam ben ik heel andere teksten gaan schrijven. Die meer in de wereld staan nu.
0: Ja.
1: Want daar kun je eigenlijk niet meer mee komen.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel het standaard nog, hè. Nou, en kom dan eens met een wat moeilijke tekst. Dan loop je de gevaar dat de mensen zeggen, god, is dat nou die simpele blues? Je maakt het veel te moeilijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel. Daar zit wel weer wat in. Het publiek is natuurlijk ook wel vaak wat conservatief. En dan heb je nog een zogenaamde bluespolitie. Je had in Nederland ook op een gegeven moment de jazzpolitie, toch?
0: Ja.
1: Ik weet dat Hans Dulver onder andere oprichter was van het Bimhuis. Maar op een gegeven moment daar niet meer mocht komen. Omdat hij ook rock'n'roll speelde, weet je wel.
0: Ja,
1: dat had je ook
0: nog. Ja. Maar je krijgt natuurlijk dat al die genres door elkaar heen gaan lopen.
1: Ja.
0: Dan mag je het fusion noemen. Of je mag doen wat je wil. Maar ik kan maar zeggen, dat gebeurt gewoon.
1: Jenne, jongen, we bent weer terugkomen bij het gebouw van Radio Drenthe.
0: Ja.
1: Je hebt onlangs een jubileum van 50 jaar gehad. Ik net van 35.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat jij nog heel verschrikkelijk lang hele mooie muziek kunt maken. En ik zou zeggen, vriendelijk bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe.
0: Nou, Harry, jongen, het is me het hart gegrepen. Maar hey, ik hoop... Ik zal geen 50 jaar meer worden, hè?
1: Nee.
0: Dat er nog bij komt, maar... Mijn gedenkboeken over de eerste 50 jaar die liggen met het Nederlands Jazz Archief. Dus wie ze in wil zien, die gaat maar even naar Amsterdam. En ik begin nou met de tweede 50 jaar.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jenne Meinema, de saxofonist, die was van Count Basie, Lester Leaps In, Toet Stielemans, Vai Passar, van het Lex Jasper trio You and the Night and the Music en het orkest Arie Ribbes met Ai Cosita Linda. Wij gaan verder met Harry's historie en op nee een paar nummers bij de kop.
1: Een van de teksten die ik geschreven heb heet Traveling with the Blues. En dat gaat een beetje over waar ben je overal wel niet geweest met die band. En ja, dus zijn een aantal autobiografische dingen bij. Bijvoorbeeld Got My Rocks Off Down in Vienna. Daar ben ik geweest. Ik heb daar eens een keer gespeeld. En toen was ik, toen waren we redelijk in de lorem. Ik was toen niet met de band, maar met daar privé. I made it down to Rome. Dat heb ik maar gewoon genomen als rijmregel. Went up to Hamburg. En Frankfurt was my home. Hamburg heb ik bijvoorbeeld ook gespeeld in het concertgebouw. En in Frankfurt heb ik gespeeld op de Hessische Jazztagen. En het leuke is om daarvan te vermelden dat ik daar ooit... En er staat hier ook. When Alexis was there. Oh nee, ja nee, daar heb ik Alexis Corner eigenlijk ontmoet. En dat was wel leuk. Ik hoorde daar op een gegeven moment iemand spelen in de kleedkamer naast ons. En ik wist niet wie die man was eigenlijk. En wij zaten ook wat te spelen. En op een gegeven moment gingen we naar hem toe. En hij vertelde dat hij uit Engeland kwam en dat hij Alexis Corner was. Dat hij ook al een hele tijd met de blues bezig was. En op die manier zijn we eigenlijk vrienden geworden. En dan staat hier dus ook nog in. Want wij zijn daar dan in Londen geweest. I was down in London when Alexis was there. Laid down my tired bones. You know that I still care. Yeah. Die man die toen wij daar waren, heeft hij ons heel veel geholpen met zijn wetenschap hoe het in Londen in elkaar zat en wij wisten eigenlijk niks. Dus het was een soort van vader voor ons. Dan gaat het verhaal gaat verder. Het refreintje is dat I was traveling with the blues, no matter how hard the news, just got enough fuel to take it real cool. Dus je moet maar een beetje gewoon jezelf blijven en de boel een beetje bij elkaar houden en niet overal op ingaan wat je aangeboden wordt, zoals verkeerde dingen en zo. I was down in Prague in the spring of 68. Daar ben ik ook nog geweest, moest ook met de band naartoe. En dat was natuurlijk een fantastische reis. Ik bedoel, door allerlei rare... ik heb het verhaal wel eens vaker verteld, door een rare afsperring. Toen die mensen er nog net waren. Die Russen en zo. En ja, jumped on the Berlin Wall. Ik ben toen nog een keer met Rudy Leukveld apart naar Berlijn geweest. Om daar nog een paar stukken van te zien. This Icon of Hate. En ja, je bent naar Londen gegaan. Ik heb daar gespeeld in de Marquee, when the Marquee was still there. En ja, zo worden hier een aantal plaatsen in genoemd. Waar ik geweest ben en die door die tijd heen toch een beetje een markstone geweest zijn op mijn weg naar waar we nou zijn. Dus Traveling with the Blues. Ik zal het nog eens even voordragen. Even kijken waar je bleef is. Even in het boek kijken. Hier staan ook al dingen in waar je niks van kunt draaien. En waar het wel teksten van zijn. Got my rocks off down in Vienna. And I made it down to Rome. Went up to Hamburg, baby. And Frankfurt was my home. I was over in London when Alexis was there. Lay down my tired bones. You know that I still care. I'm traveling with the blues. No matter how hard the news. I just got enough fuel to take it real cool. I was down in Prague in the spring of 68. Jumped that Berlin Wall, that icon of hate. I was there in London when the Marquee was still there. Lay down my tired bones, you know that I still care. Traveling with the blues. Start op de CD, Sky Songs from the Spot. Is later nog wel op een andere manier, een paar keer op een andere manier uitvoer. En meestal is de tekst dan anders dan de originele tekst, omdat ja, ik hou er wel van om soms dingen te veranderen. Soms op het toneel. Dus dat was Traveling with the Blues.

We hebben nog een stukje dat heet Bluesman. Nou, dat is eigenlijk, dat staat ook op de LP Sky Songs from the Sport. Eigenlijk zou je het alleen maar voor moeten dragen en de muziek verder moeten horen, want er is eigenlijk niet zoveel over te vertellen, omdat het verder, ja, er zit verder niet zoveel achter. Als tekst analyseren kun je hier eigenlijk niet op. Het gaat gewoon als volgt. Bluesman, sing your song, no matter what you're doing, right or wrong. Bluesman, shuffle your feet, pick up your guitar, when you got nothing to eat. Dat gaat natuurlijk over armoede, hè? Ik bedoel, het zijn toch zwervers. Bluesman, you've been around. The road is your calling and your hobo bound. Bluesman, keep on playing your songs. If you stop singing, the words will be gone. En als straks de blues ophoudt, dan... ja, als er niet meer gespeeld wordt, dan vervalt die cultuur in de vergetelheid. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Bluesman, let it all out. If they don't listen, you better shout. Bluesman, show me your sign. Before you are on the end of the line. Dus laat me je nog eens horen voordat je helemaal aan het eind van je leven bent. Of voordat de muziek eigenlijk misschien voorgoed verdwenen zou zijn. En dat mag eigenlijk niet. Want het is toch het begin van de goede soorten muziek, zou ik maar zeggen. Van de rhythm and blues in Amerika en van de jazz en van de alle andere. Vooral van de zwarte muziek natuurlijk.

0: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur. Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Muske. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: In 1971 schreef Harry Muske een autobiografisch nummer over een jongen uit een volkswijk die zijn best niet deed op school en daarom maar muzikant werd. QB and the Blizzards, Backstreet.

QB and the Blizzards, Backstreet. De Stumble, dat is een bluesband uit het Engelse Preston. En dat is een iets wat onderschatte band. De band komt voor het eerst naar Nederland om op te treden in oktober tijdens het New Blues Festival in Assen met zanger Paul Melville, saxofonist Simon Anthony Dixon en de Schotse gitarist Colin Black. Dit komt van het album The Other Side, The Stumble, Freedom Like a Woman.

The Stumble, Freedom Like a Woman. De Notting Hillbillies, dat was een project van Dire Straits frontman Mark Knopfler met gitarist Brendan Crooker. Dit is een nummer van de Delmore Brothers uit 1949. Het werd 118 keer gecoverd, onder meer door B.B. King, Jeff Beck, de band en Hans Stasing samen met Terry Evans en Ry Cooder. De Notting Hillbillies. Blues Stay Away From Me.

The Notting Hillbillies, Blues, Stay Away From Me. Luther Allison veroverde Chicago als live artiest. Hij bleef 20 jaar in Parijs hangen na een tour door Frankrijk. Hij keerde terug naar Amerika, maar bleek toen ernstig ziek en overleed. Dit komt van het album Blues Streak, Luther Allison, All the King's Horses.

Luther Allison, All the King's Horses. Michael Burks uit Arkansas keerde na een tour door Europa terug op het vliegveld in Atlanta en werd daar getroffen door een hartstilstand. Hij overleed voor de ogen van zijn bandleden. Dit komt van het album Make It Rain, Michael Burks, Heartless.

Michael Burks, Heartless. Coco Montoya was de drummer bij Albert Collins, die hem leerde gitaarspelen. En als gitarist werd Coco Montoya ontdekt door John Mayle. Vervolgens speelde hij ruim 10 jaar bij John Mayle's Bluesbreakers en toen ging hij solo verder. Dit komt van zijn album Can't Look Back, Coco Montoya, Same Old Thing.

Coco Montoya, Same Old Thing. Albert Collins nam zijn album Cold Snap op met zijn favoriete studiomuzikanten, organist Jimmy McGriff en gitarist Mel Brown. Albert Collins, Lights are on, but nobody's home.

Albert Collins, Lights Are On But Nobody's Home. Tinsley Ellis uit Georgia levert eigenlijk jaarlijks een goed bluesalbum af. En dat doet hij bijna altijd met toetsenist en producer Kevin McKinray. Op het album Storm Warning doet gitarist Derek Trucks als gast mee. Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime.

for a dime. Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime. Sun Seals, dat is een bluesveteraan uit Chicago. Hij nam zijn album op in zijn hometown voor het blueslabel Alligator Records, ook al uit Chicago. En hij deed eigenlijk zijn hele leven hetzelfde. Maar dat deed hij jaar in jaar uit heel erg goed. Dit komt van het album Nothing But The Truth. Sun Seals, I Can't Hear Nothing But The Blues.

Sean Seals, I Can't Hear Nothing But The Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Winter nam zijn Guitar Slinger op met studiomuzikanten uit Chicago, drummer Casey Jones, basgitarist Johnny B. Gaden, mondharmonica-speler Billy Brands en saxofonist Gene Bach. Johnny Winter, I Smell Trouble.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues, live vanuit het Drents Museum, vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Een tentoonstelling die verlengd is nog tot 5 juni. En dat betekent ook dat Harry's Blues tot 5 juni doorgiet vanaf de tentoonstelling. Moet er wel in bij zijn dat de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld, dat die met ingang van morgen, dat die gestopt is. Maar Harry's Blues schiet gewoon deur en de muziek ook. Cuban in the Blizzard, Simple Man.

0: Applaus voor Harry Musquet, opgenomen in de oude Luxor in Rotterdam 2005. De laatste formatie van Harry Musquet van QB and the Blizzards. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues is Henk Erkelens. Welkom Henk.
1: Goeiedag.
0: Je bent snel even hier naartoe gekomen, want je hebt een cafetaria, een snackbar in de Kleine Marktstraat hier in Assen. Al 24 jaar vertelde je net.
1: Klopt, ja.
0: Zo. Heel druk punt, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed punt.
1: Goed.
0: En op een echte blueslocatie zou ik bijna zeggen, want het is vlak bij de Witte Bal, of niet?
1: Absoluut, ja. Ja. Inderdaad, waar Harry altijd kwam, ja.
0: Ja, daar heeft hij veel gezeten.
1: Ja. Het is een hoofdstuk, hè?
0: Ja.
1: De Witte Bal.
0: At the End of the Bar en Brother Boos, dat
1: inderdaad.
0: Zijn nummers die wel herinneren ook aan de Witte Bal, denk ik.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Hoe oud ben jij? Hoe herinner jij Harry Musquet eigenlijk?
1: Nou, ik ben 45 en... Nou, Harry kwam dus altijd bij mijn ouders in het café.
0: Jouw ouders?
1: Team van Veen, Guur Erkelens.
0: Ja.
1: Dus die kwam daar als gast altijd in Café de Witte Bal. En ja, en dan op een gegeven moment groeide daarmee op.
0: Ja, ja. Als klein jongetje heb
1: als
0: je
1: als klein jongetje, ja.
0: Ja, ja.
1: En het begon eigenlijk van dat Harry op tour was of moest optreden. S weekends of wanneer ook maar. En toen had hij nog de herdershondkas.
0: Ja.
1: En die moest ik dan uitlaten.
0: Oh, grappig, ja. De hond genoemd naar Kas Lux.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja?
1: Dus en zodoende, ja, dan krijg je al meer van die man te weten en te horen. En dan ga je erin verdiepen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel interessant.
0: En de muziek die hij maakte, was die ook direct interessant?
1: Ja, ik hoorde toen de LP The Legend.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik echt een verrassende LP, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik had van QB ook wel alles gehoord van vroeger. Maar The Legend was natuurlijk een totaal ander dingetje. Ja. Dan,
0: nee, maar omdat jij nu begint met een nummer, hè, want de muziekkeuze is van jou in dit programma, met Simple Man van...
1: Ja, ik heb deze nummers een beetje van Musquet uitgezocht, om wat in mijn periode wat ik ook mee heb gemaakt met hem qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus een Simple Man en dat nummer dat is van Luxor uit Rotterdam. Ja, dat was echt de tweede QB, zeg maar, met Erwin Java er dan bij.
0: Ja.
1: Ja, fantastisch.
0: Hele goede live band natuurlijk, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Heel goed, ja.
0: We praten zo verder. We gaan eerst naar de volgende muziek. Dat is een nummer van die LP The Legend, die je net al even noemde. Grappig trouwens, een paar dagen terug was ik bij Paul Smeenk in Roosendaal. De man die alle muziek heeft gemaakt, hè, voor The Legend. Die toen de solo-gitarist was van Musquet. Dit nummer heeft waarschijnlijk ook die herinneringen die jij net noemde, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, dit nummer was ook een nummer wat gewoon opviel van die plaats voor mij dan. En muzikaal gezien zit dat zo lekker in elkaar. En echt een geweldig nummer.
0: Ja, wat spreek je er muzikaal in aan? Wat...
1: Nou, die verschillende patronen in het nummer.
0: Ja.
1: En gewoon de bas, de drums. En het zit gewoon muzikaal gewoon heerlijk in elkaar, vind ik.
0: Het was een periode, weet ik dan toevallig, dat Harry ook nogal geïnteresseerd was in de, zeg maar, in de Indiaanse cultuur. Hè? In de cultuur en de problematiek ook van de Indianen.
1: Ja.
0: Daar gaat dit verhaal eigenlijk ook over.
1: Geronimo,
0: de Indiaan die naar de stad gaat en... Geronimo Weeps.

Geronimo Weeps van de LP The Legends uit 1983. Opgenomen in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. Onder leiding en afgemixt door Tom Barrelager. En Paul Smink die vertelt erover in de nieuwe tentoonstelling in het Cube in the Blizzards Museum in Grollo, die vanaf 29 april open is. Als jij naar de muziek van Harry Musquet luistert,

0: Henk Erklens, hou je dan meer van zeg maar, de oude blues of ook van de wat nieuwere muziek die hij in die tachtige jaren maakte?
1: De muziek in de jaren tachtig, dat spreekt me dan wel wat meer aan om.
0: Ja, ja.
1: Maar er zijn natuurlijk fantastische nummers gemaakt wat QB heeft gedaan vroeger in Blizzards natuurlijk.
0: Ja, maar juist die tachtige jaren met de Harry Musquet Band, Musquet Gang en Musquet, dat was een periode van dat... Ja, de echte QB-liefhebbers zeiden van, is dat nog wel blues en moeten we dat nog wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Kun je dat herinneren?
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik was meer van de leeftijd van wat strakker en wat moderner en ik ben natuurlijk een stuk jonger. Dus,
0: ja, nee, maar dat is een andere generatie natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, dat is het ook.
0: En die sprak dat wel aan, denk
1: ik. Ja, maar ja, absoluut wel, ja.
0: Een beetje de funk-achtige muziek.
1: Absoluut. Ook. Met Gino Jans op de bas, Hannes Lanker op drums.
0: Ja.
1: Ik heb nog een paar lessen drummen, want ik drum zelf ook.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus daar heb ik nog les van gehad in Groningen. Nou, en ik zat in Groningen op school, dus ik ging tussen de middags naar Gino Jansen toe. En, ja, dat...
0: Nou, je had dus duidelijk verbinding met die
1: setting. Ja, ik heb wel een
0: setting,
1: andere, ja.
0: Roy Cusiel op
1: Roy Cusiel
0: toetsen
1: op fluit.
0: Erbij,
1: ja. Toetsen.
0: En op fluit inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Hele fluit. Interessante periode eigenlijk van Harry Musquet.
1: Ja, toen kwam Erwin erbij. Maar ik heb ze nog gezien met Jelle Kleinsma toen.
0: Oh, ja.
1: Of Melle Kleinsma, sorry.
0: Melle, ja. Ja.
1: En met Gelling.
0: Ja, ja.
1: En dat ging toen niet goed en toen kwam Erwin erbij. En,
0: ja, 86 is Erwin erbij gekomen.
1: Ja.
0: Ja. Goh, grappig dat jij dat van een andere generatie, dat jij dat op een andere manier weer hebt gevolgd. Hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, wij gingen toen een keer naar Deventer, naar Musquet. Dus, want Tieme die ging wel eens Musquet rijden en dan mocht ik dus mee.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag ik dus Musquet voor het eerst daar in Deventer.
0: Ja, in die setting waar we het nu over hebben.
1: Ja, dat was met Melle Kleinsma toen, Gino Jansen. Hannes Langkamp,
0: Joke
1: Gelling.
0: Yeah.
1: En David de Krandeur op toetsen nog.
0: Ook nog, ja, die Fransman.
1: Ja.
0: Goh,
1: ja.
0: Leuk man.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om die periode ook eens wat te belichten. Omdat het gaat vaak over, of over de hele oude QB, of over de QB na 1995.
1: Ja, vandaar dat ik dus een beetje deze nummers ook heb uitgezocht.
0: Ja.
1: Want het is allemaal QB en met alle respect. Maar ik vind dit ook wel een mooi hoofdstuk uit...
0: Goeie keus.
1: Ja.
0: Hoor ik graag. Cadillac Assembly Line, dat is het volgende stuk. Dat is uit 91, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook nog een bepaalde reden of gewoon?
1: Nou ja, als je het gaat horen, dan hoor je wel van hoe lekker strak en funky dat in elkaar zit.
0: Ja.
1: En met name de bas van Gino Jansen.
0: Dat is...
1: Dat vind ik, daar hou ik wel van.
0: En het slagwerk van Hannes erbij,
1: ja. Ja, super strak.
0: Dus, precies, ja. Cadillac Assembly Line.

0: De Cadillac Assembly Line van Musquet Live uit 1991. Als ik dan naar deze muziek luister, dan denk je van ja, Harry had altijd wat met blazers. Dat vond hij prachtig om blazers erbij te hebben. Hij had op de een of andere manier ook wel iets met die fluitmuziek. Vroeger was het Bas Munningsma. Nu doet in dit nummer deed Roy Couchel die deed dat. En ja, dit is de elektrische blues waar wij ooit in 1999 in Amerika naartoe zijn geweest. Van Clarksdale naar Chicago en Detroit. En jij bent ook naar Amerika geweest.
1: Ja, dat klopt. Ik ben in 2015 met 5 vrienden ook naar Amerika geweest.
0: En daar naar de blues?
1: Naar de blues, ja. Naar de wortels van de blues. En dat is echt magnifiek.
0: Wat heb je zoal bezocht?
1: Nou, we zijn begonnen in Nashville. Vanuit daar naar Memphis. Nou ja, dat is ook een fantastisch Beale Street, Elvis, Sun Studios. En vanuit daar zijn we naar beneden gegaan langs de Mississippi naar uiteraard Clarksdale.
0: Ja, tuurlijk. Kan niet mis.
1: Ja.
0: Ik wil niet zeggen daar begon het, maar daar is Muddy Waters en in een beetje zuidelijker naar B.B. King en noem ze allemaal maar op. Hè?
1: Ja, inderdaad. Je komt ook aanrijden. Je rijdt dwars door die katoenvelden heen. Je rijdt echt door de wortels van de blues, van de muziek gewoon. Ja. En vanuit daar zijn we doorgereden naar Indianola.
0: Ja,
1: waar B.B. King het museum heeft en waar hij ook ligt begraven. Ja, en dan ga je die geschiedenis daar ook bekijken en horen en zien. En ja, je voelt het echt daar.
0: Ja.
1: En vanuit daar zijn we doorgegaan naar New Orleans.
0: Ja, daar is weer een nieuw soort muziek ontstaan eigenlijk. Hè? Deels geworteld in de blues, maar ook met een hele prominente rol voor de blazers erbij.
1: Ja.
0: Hey, jij bent opgegroeid in een café eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Dat kun je wel zeggen, de Witte Paal.
1: Ja, mijn ouders hebben eerst het café al gehad aan de tunnel. En vanuit daar hebben ze de Witte Bal overgenomen.
0: Mm-hmm. De Witte Bal heeft een hele historie. Ooit begonnen door de broer van Jan Dekker, dacht ik, hè? Lucky Dekker,
1: ja.
0: Daarna kwam degene die ooit chauffeur was bij Harry Musquet.
1: Klopt, Bertus
0: de Vrome.
1: Ja. Ja.
0: En daarna?
1: Daarna kwam Timmy erop.
0: Timmy van Veen, ja. En dat was een legendarisch figuur hiernaast.
1: Ja.
0: Heel veel betekent voor de blues. Inderdaad.
1: Absoluut, voor de hele muziek wel hiernaast.
0: Ja, precies,
1: absoluut.
0: Ja. Nou, misschien dat je die ook wel een beetje eert in het volgende nummer. The Bar is a Beautiful Place van Ryan Adams. Ik weet niet waarom je het gekozen hebt, maar...
1: Ja, de tekst slaat gewoon helemaal op hem. Gewoon, van, over een persoon waar het eigenlijk niet goed mee gaat. En de rest eromheen ziet dat. En niet willen luisteren.
0: Ja, zo gaat het dan.
1: Ja.
0: Maar het was wel mooi, hè. The Bar is a Beautiful Place.
2: Hang my head down on Hollywood. See the way up and down, it's just stars. And I'm making my way down to Cherokee to get drunk in a bar.

0: Ryan Adams. De Bar is a Beautiful Place, op verzoek van mijn gasten vanmiddag Henk Erkelens van de cd Gold uit 2001. In een bar, in een café als de Witte Bal. Daar zit ook de nodige tragiek altijd in, hè? Dat hoort ook een beetje bij een café, denk ik.
1: Ja, absoluut. En met name, dat is echt een dingetje wat de Witte Bal al bij zich draagt, hoor.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, wat daar allemaal gebeurd is en wat er allemaal... Ja, dat komt ook met name door Harry en zo. Dus die neemt ook wel zijn mensen mee. En ja, en dan de Geert Lohman en Rudy Leukveld. Alles liep daar vroeger. Aadje Doek. En ja, dat was echt zo'n...
0: Het was het bluescafé van Aarschot,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En het team is overleden, een jaar of 3, 4 geleden?
1: 4 geleden, ja.
0: 4 geleden.
1: 17 januari, ja. 4 geleden.
0: Ja. En dan verandert het toch wat, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Dat merk je ook wel qua programmering, wat hij op en top goed in was. En
0: ja. Ja.
1: Ja, dat was gewoon een gave van hem. Dat kunnen wij niet zo doen als hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dat was uniek in.
1: Uniek, dat, echt. Dat kon je ook zien met Take Root later, met Johan. En,
0: ja. Dus met andere woorden, jij hebt ook heel veel live muziek gezien in de Witte Bal.
1: Ontzettend veel, ja. Ja. Ontzettend veel.
0: Zijn er bepaalde dingen die jou bijgebleven zijn, waarvan je zegt van goh...
1: Die komen straks nog wel voor.
0: Oh, die komen zo nog op het lijstje. Ja. Oh, oké. Okay. Nou dan.
1: Ja, want ik ging ook met Tim en Johan Kleine van Take Root en zo.
0: Ja.
1: Ben ik een paar keer in Austin ook geweest, in Texas, bij het South by Southwest Festival.
0: Het is jou helemaal met de paplepel ingegoten.
1: Ja.
0: Dat merk je wel. Je speelt zelf ook, hè?
1: Ja, drums. Ja. Drums, ja.
0: Ja. Met een mooie foto op de achtergrond? Of,
1: Hoe bedoel je, een mooie foto op de achtergrond?
0: Ik dacht dat jij eens een keer een hele mooie grote foto van Harry had gekocht, of niet?
1: Ik heb dat is dezelfde foto die ook aan het museum hangt in Grollo.
0: Precies.
1: Die werd toen tentoongesteld ook in, tijdens de Bluesdag, geloof ik, in Assen, op het gemeentehuis. Ja, die zag ik. Ik denk, kijk als dat haalbaar is. Dat was dus haalbaar, dus die heb ik gekocht toen. Ja. Ja,
0: hartstikke mooi. Mensen, u luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En op donderdagavond tussen 10 en 11 ook op Radio Drenthe. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes, die verlengd is tot en met 5 juni. En ik zie, de belangstelling vandaag is ook weer groot. Ik zie allerlei bekende mensen. Frans Stubbe zag ik en zijn broer zag ik. En ook jonge mensen trouwens, vind ik ook wel erg leuk. Jouw volgende muziek is eigenlijk een beetje, ik wil niet zeggen de voortzetting van QB, maar wel, dat heeft er wel mee te maken.
1: Absoluut.
0: King of the World.
1: King of the World, fantastische band is dat geworden de afgelopen 3, 4 jaar. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. En die hebben gewoon zo'n goede band gevormd. Die klikkers, dat hoor je er ook, straalt er vanaf.
0: Muzikant, kwaliteit.
1: Absoluut.
0: Eigen repertoire.
1: Ja.
0: Dus niet op de oude roem voortborduren van QB.
1: Nee, klopt.
0: Ik bedoel, want Erwin heeft al 25 jaar met Harry Musquet samengespeeld, maar hij is een nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, en dat is heel goed gelukt, moet ik zeggen, hoor. Waanzinnig.
0: Ja. Ja. Nummer van de laatste cd die live opgenomen is in Paradiso. King of the World, Beating of My Heart.

0: beating like a drum. King of the world. The beat of my heart, zei ik aan het begin. Maar daar gaat het eigenlijk wel over, hè? Over een hartslag die zomaar kan stoppen.
1: En dat is dus inderdaad gebeurd.
0: Henk Erkelens, ja.
1: Ja, mijn zus is in 2014 door een hersenbloeding overleden. Ja. 46-jarige leeftijd.
0: Heel plotseling, ja.
1: Heel plotseling.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam dit nummer voorbij en dat, nou, dat was duidelijk voor mij.
0: Ja, precies, ja.
1: Die heb ik verbonden, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is wel het mooie, hè. Dat hoort ook bij muziek en zeker bij de blues waar het gevoel zo'n belangrijke rol in speelt.
1: Ja, klopt. Ja, en vooral met dit nummer ook en dan het nummer ervoor, The Bar's Beautiful Place voor Tieme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, de periode Musquet is voorbij. Harry is in 2011 overleden. Op wat voor manier leeft hij nog in jouw leven voort eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een soort virus is. Het zit in je bloed en het gaat er gewoon nooit meer uit.
0: Ja, ja.
1: Ja, en ik bedoel, nou met de hele commotie hier, met de tentoonstelling en alles. Dus veel bezoekers ook bij mij op het werk die hier geweest zijn. En
0: dat merk je ook.
1: Ja, dat merk ik zeker, ja. Ja.
0: Oh, grappig is dat, ja.
1: Ja. Ja. Dus ja. Elke dag komt het wel een beetje naar voren weer.
0: Ja, ja. Dus. Nou, dan ook helemaal terecht dat je een keer hier in de uitzending bent. Meer natuurlijk, want de aanleiding was eigenlijk van dat jij een fototentoonstelling hebt gewonnen.
1: Ja, klopt. Ja? Ik zag op Facebook een wedstrijd over leg je bluesgevoel vast met een foto. En
0: ja.
1: Ja, net wat ik al zei, ik was in Amerika geweest en natuurlijk heel veel foto's genomen. Ik denk, laten we eens proberen.
0: Ja, om even de foto te schetsen. Ze hangen bij in het Warenhuis van de Veen hangen alle genomineerde foto's, zeg maar. En uiteraard de prijswinnaars. Jouw foto mooi in het midden daarvan. Je zit op een... Is het een schommelstoel of niet?
1: Nee, ik zit gewoon op een stoel. Op een veranda.
0: Op een soort veranda.
1: Ja.
0: Maar, en je kijkt wat weg. En aan de ene kant is het wat donker, aan de andere kant is het wat lichter. Dat is wel een heel mooi gevoel dat je daar...
1: Ja, die is genomen in Indianola naast het museum van B.B. King.
0: En, oh, oké.
1: Okay. Nou, en Indianola is zo'n klein, gewoon negen stadje, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en dan ben je het museum door geweest en dan kijk je, dan ga je wat drinken en dan zit je daar en... Ja, dan komt alles even...
0: Dan laat je dat even op je inwerken, wat dat allemaal is natuurlijk.
1: Ja. En wat er dan gebeurd is in het verleden. En...
0: Ja. Ja.
1: Dat was echt wel een momentje, hoor, moet ik zeggen. Ja.
0: Nou, waarschijnlijk niet toevallig trouwens dat de volgende muziek ook van B.B. King is daar.
1: Nou, ik bedoel, dat is toch ook zo'n man, hè?
0: Ja, toch. Dus,
1: en als je daar dan bent. En, je gaat het museum door, die geschiedenis met die katoenvelden en het rassende haat wat er dan geweest is.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, dat is wel heftig hoor daar geweest. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Je hoort het allemaal wel via televisie en media, maar als je daar dan komt en je voelt het en je proeft het.
0: Ja.
1: Ja, dan vandaar dat ik dit nummer ook gekozen heb.
0: B.B. King heeft enorm veel invloed gehad. Harry was ook een geweldige fan van hem, vooral als zanger ook. Als gitarist heeft hij natuurlijk veel invloed gehad. Dit is van een LP, Dutch is Wild, van waar andere mensen ook met hem meezingen. Tracy Chapman, die hoor je op dit nummer. Maar het gaat er om B.B. King, The Thrill is Gone.

0: Thrill Is Gone. B.B. King samen met Tracy Chapman uit 1997. Terug naar de tijd van vandaag. 2016, de tentoonstelling Window of My Eyes hier in het Drents Museum. Die nog doorloopt tot en met 5 juni. 29 april gaat de nieuwe tentoonstelling in het Kiwi en de Blizzards Museum in Grollo open. En die gaat over de muziek, over de liedjes van Harry Musquet. Over de live muziek, zeg maar. Die onder andere werd gespeeld in de Witte Paal. Henk Erkelens hier aan tafel is opgegroeid in de Witte Paal, zou ik bijna zeggen. Veel muziek op het podium van de Witte Paal zien staan. Want voordat Keerpunt er was in Spiekeboer, de Amer er was, nou, Van Slacht er was, was de Witte Paal er al. Hè?
1: Ja, gebeurde toen al. Ja.
0: Daar begon het eigenlijk, ja.
1: Ja,
0: ja. En de volgende, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, Ian Parker.
1: Nou, dat is ook zo'n dingetje van Tieme gewoon. Die haalt dan Ian Parker naar Nederland en die interesseert er dan in Assen. En nou, dan sta je gewoon met verbazing te kijken van, hoe verzin je het? Hoe kom je hieraan? En
0: ja, heb ik me inderdaad vaak afgevraagd. Ik denk van, hoe haalt hij die mensen toch naar de Witte Paal?
1: Ja, absoluut. Hij kon gewoon iemand gaan volgen.
0: Ja, ja.
1: Als hij in het bandje A zat en de gitarist ging daar weg en die ging met het bandje B verder, dan bleef Tieme hem volgen. En
0: oh, op zo'n manier.
1: En vandaar kreeg je dus van die specials van naartoe. Hij bouwde er ook een soort vriendschap mee op. Hè? Dus het was niet eenmalig, maar het kwam ook altijd wel weer terug.
0: Maar dat is denk ik wel vaker de kwaliteit van dit soort wat kleine podia.
1: Ja.
0: Van de mensen die erbij betrokken zijn, van dat die met de artiesten ook heel close zijn vaak.
1: Ja, als er dan een band op tour was en ze hadden al eens in de Witte Paal gespeeld en er was dan een data vrij.
0: Ja.
1: Dan gingen ze liever spelen. En dan werd Tieme wel eens gebeld stiekem van,
0: zo, heb je nog een plekje?
1: We zijn in de buurt.
0: Ja.
1: En dat is Ian Parker dus ook zo'n jongen van geworden.
0: Nou, laat hem laten horen. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Ian Parker, Your Love is My Home van de CD Where I Belong uit 2007. Bijna de laatste muziek van Henk Erklens, de gast in deze uitzending. Henk Erklens van de cafetaria in de Kleine Marktstraat, waar hij al 24 jaar zit. Vlakbij Café de Witte Bal en eigenlijk ook vlakbij het Drents Museum. Wanneer je van het Drents Museum de binnenstad inloopt, dan, zeker naar de Nieuwe Kolk, dan kom je er langs.
1: Ja, het cultureel hart, hè, noemen ze het.
0: Het cultureel hart, ja. Ja. En daar vlakbij zit Warenhuis van de Veen, waar de fototentoonstelling is. Klopt. En waar jouw winnende foto ook bij aanwezig is. Ja. Henk, we gaan naar de laatste muziek in deze aflevering van Hard is Blues. Volgende week zijn we weer hier in het Drents Museum, zo rond de klok van 2:30 met de opname. Techniek in handen van Ruben Esther van deze uitzending. Samenstelling en productie Albert Haar. Jouw laatste muziek is van die Imperial Crowns.
1: Ja, dat is ook weer zo'n team dingetje of zo maar te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Los Angeles, California.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt een vriend van Jimmy Wood van Team geworden.
0: Ja.
1: Ook via de mail en... Maar ook weer, als ze in Nederland zijn, kwamen ze altijd bij Team op de koffie, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: En ja, en er staat in het najaar misschien nog iets leuks te gebeuren met deze band.
0: Dat ga je nog niet helemaal vertellen, maar er gebeurt een hele hoop in Drenthe dit jaar. In het kader van de blues, omdat Drenthe Bluesjaar 2016 is. Er komt nog een conferentie in het najaar bij Verslag in Borgen. Er komt een nieuw festival hier in Assen.
1: Ja, 8 oktober. Ja.
0: 8 oktober.
1: Nieuw blues.
0: Misschien dat het daar wel wat mee te maken heeft.
1: Ja.
0: Goed, we besluiten deze uitzending met muziek van The Imperial Crowns, Little Death. Met heel veel dank aan jouw aanwezigheid hier, Henk Erklens.
1: Graag gedaan.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De formatie Dem uit Belfast met een piepjonge Van Morrison als zanger maakte slechts twee albums. Angry Young Dem en daarna Dem Again. Maar de band was razend populair in Nederland. Dem, I can only give you everything.

Them, I Can Only Give You Everything. De band begon als The Contours en later heette de band The Ellen Price Combo. En na de komst van zanger Eric Burdon werd het The Animals. En ze veroverden natuurlijk wereldfaam met House of the Rising Sun. Maar voor House of the Rising Sun hadden ze ook al een hit in Engeland. The Animals, Baby Let Me Take You Home.

The Animals, Baby Let Me Take You Home. John D. Loudermilk was een geniale songwriter. Hij schreef een prachtig nummer voor zichzelf, maar zijn single flopte. Daarna werd het opgenomen door Rare Earth, flop. The Animals, flop. En ook deze band uit de Bronx in New York had geen succes met de single. Het was wel een hele goede band met zanger Emil Tielhelm en gitarist Mike Esposito. Maar het werd uiteindelijk een hit voor een Engels bandje. Dat bandje stelde niet zoveel voor, de Nashville Teens. Maar deze uitvoering van The Blues Magoos had wel wat meer verdiend. Tobacco Road.

Barry voor een solo-carrière met commerciële onzin pop als This Strange Effect. En daar is hij uiteindelijk rijk mee geworden. Maar dit is Dave Barry uit zijn bluesperiode met de Cruisers, Memphis, Tennessee.

Dave Berry en The Cruisers, Memphis, Tennessee. The Who nam ooit een single op met twee nummers van de Rolling Stones, als B-kant Under My Thumb en als A-kant The Last Time. En dan vraagt u zich af, waarom deed The Who dat? Nou, dat was om de Rolling Stones te steunen. Keith Richards en Mick Jagger waren in Engeland net veroordeeld voor drugsbezit en The Who vond het wel gepast om daarom openlijk partij te kiezen voor de jongens van de Rolling Stones. The Last Time.

0: The Who, The Last Time. De Hollies uit Manchester die stonden bekend vanwege hun messcherpe vocalen. En dat was de verdienste van Graham Nash en Alan Clark, die voordat ze in de Hollies zaten samen een Every Brothers-achtig duo vormden. Dus die hadden het samen zingen uitgevonden. In de jaren 60 scoorden de Hollies 21 hits. En dit was de allereerste. De Hollies, Just Like Me.
1: Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was

The Hollies, Just Like Me. The Sorrows, dat was een band uit Leicester rond zanger Don Farden. En deze Don Farden was later heel succesvol als solozanger. En de band, The Sorrows, die verhuisde toen met z'n allen naar Italië. En die hebben nog jaren overleefd in het Italiaanse nachtclubcircuit. Dit was de enige hit voor The Sorrows, Take a Heart.

The Sorrows, Take a Heart. Begin jaren 60 had de directie van Decca Records uit Londen nog de mogelijkheid om één grote band te contracteren. En uiteindelijk moesten ze kiezen tussen de Beatles en Brian Poole en de Tremolos. En ze kozen voor Brian Poole en de Tremolos omdat dat een band was met een frontman. En ze vonden dat Cliff Richard en de Shadows het grote voorbeeld gaven in Engeland. Een band moest echt een frontman, een zanger hebben. Ze hebben natuurlijk later ontzettend veel spijt van die keus gehad, maar dat doet niet toe. Het was niet zo dat Brian Poole en de Tremolos een lullig bandje was. Die band had 8 grote hits in Engeland. Maar het vreemde was dat alle Britse bands ook succesvol waren in Amerika. Maar Brian Poole en de Tremolos hebben nooit 1 hit gehad in Amerika. Brian Poole en de Tremolos, I Want Candy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: War in My Mind van Beth Hart is het album van deze week. En Beth Hart overwon een drank- en een drugsprobleem. En ze kan tegenwoordig leven met haar manische depressies. En het album ligt op 27 september in de winkel. Beth Hart, Without Words in the Way.

Bethard, Without Words in the Way. Joe Cocker uit Sheffield begon als Vance Arnold en The Avengers. En hij werd de koning van de cover. En zelfs zijn debuutsingle als soloartiest was een cover van de Beatles. Joe Cocker, I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. De Mojos uit Liverpool, dat was de band van zanger Stu James. Later verhuisde de band naar Londen en daar waren ze nog jaren populair in het chique nachtclubcircuit. Dit was een top 10 hit voor de Mojos. Everything's Alright.

The Mojos, Everything's All Right. Toen de zombies uit elkaar vielen, ging zanger Colin Blunstone verder als Neil McCarter. En hij coverde meteen de grootste hit van de zombies. Dat duurde maar één single trouwens, want de tweede single, het door Danny Lane, de voormalige zanger van de Moody Blues, geschreven Say You Don't Mind, dat werd een grote hit en toen heette die weer gewoon Colin Blunstone. Maar hier is hij als Neil McCarter. She's Not There.

Neil McCarter, She's Not There. De Rockenberries, dat was een band uit Birmingham, en ze hadden een grote hit met het nummer He's in Town, een cover van de Amerikaanse Tokens, maar ook dit werd een top 10 hit, en dat was een cover van de Amerikaanse Reflections, en zanger Chris Lea was later ook nog succesvol als solozanger onder de naam Jefferson, en had hij een grote hit met The Color of My Love. Maar hier is hij nog met de Rockenberries, Poor Man's Son.

The Rockenberries, Poor Man's Son. Manfred Mann uit Londen was een bluesband, maar de band scoorde een wereldhit met een niemendalletje, Doa Diddy Diddy, en dat smaakte naar meer. En daarom werd er opnieuw een commercieel nummer opgenomen en dat werd ook weer een top 5 hit in Engeland. Zanger Paul Jones zingt intussen al jaren bij de bluesband. Manfred Mann, Shalala.

Manfred Mann, Shalala. De Knickerbockers uit New York, dat was eigenlijk de eerste Amerikaanse band die de Beatles-sound onder de knie kreeg. Het nummer Lies werd een grote hit, maar ook dit nummer ruikt erg naar de Beatles. De Knickerbockers, One Track Mind.

De Knickerbockers, One Track Mind. De Mercy Beats, die kwamen natuurlijk uit Liverpool. Dat was de band van Tony Crane en Billy Kinsley. En die twee die waren ook nog succesvol als de Mercy's. Ze hadden een geweldige hit met het nummer Sorrow. Ze bleven eigenlijk hun hele carrière in Liverpool in de schaduw van de Beatles. Maar ze hadden wel grote hits. It's Love That Really Counts, Wishing and Hoping, and I Think of You. De Mercy Beats, I Stand Accused.

De Mercy Beats, I Stand Accused. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Nester deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. De Moody Blues uit Birmingham. Dat was tot de wereldhit Nights in White Satin een bluesband, hoe gek dat ook klinkt. En dat was vooral de verdienste van zanger Danny Lane, die later opdook bij Wings met Paul McCartney. En de Moody Blues die coverde evenals de Rolling Stones een nummer van Irma Thomas uit New Orleans. De Rolling Stones hadden er een grote hit mee. De Moody Blues niet. Time is on my side.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Misschien ken je nog wel het nummer Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down, Don't Bring Me Down. Nou, drie uitvoeringen straks in drie keer is scheepsgericht. Verder muziek van Charles Wesley Godwin, Bob Stroger, man van 90 ondertussen al, Caroline Wonderland en van de nieuwe CD van King of the World. Maar ook nog muziek van Charlie Murray en Tyler en de Train Robbers. Maar we beginnen met Muskee 1991, Going Down.

Maske op zijn beste. Maske op zijn beste als hij live is. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij zag er altijd ding op om op te moeten treden. Maar als hij er één keer stun, dan, ja, dan was dat de magie van Harry Maske. U neemt die 191 van de cd Live. Maske. We gaan naar Big Head Todd and the Monsters. Dat is een band uit Amerika die in de 80e jaren in Europa toerde en zich door eigenlijk ontwikkeld heeft door het eerste album opnemen in Londen. Maar het is wel degelijk een band uit Amerika die ondertussen gewoon doorgegaan is, bijna 30 jaar lang. En er is nou een nieuwe single van u te komen van Big Head Todd and the Monsters, The All True Man.

0: Man.
1: Precies, All True Man, Big Head, Todd and the Monsters. Muziek die duidelijk op de blues geïnspireerd is. Klopt toen wel trouwens, want begin van deze eeuw hebben ze ook een cd uitgebracht, Rocksteady, waar ook nummers op staat van Howling Wolf bijvoorbeeld. Later ook van Robert Johnson, Charlie Musselwhite, nou, Cedric Burnside, neem ze maar op. Best een hele leuke band eigenlijk, Big Head, Todd and the Monsters. We blijven in de sfeer van de bands. The Band of Gringos. Dat is een groep die komt uit San Diego. Het zuiden van Californië. Tegen Mexico aan. Vandaar die naam waarschijnlijk ook. Gringo, dat is een Mexicaanse benaming voor een cowboy volgens mij. The Band of Gringos. Een driemanse band. I'll play the blues for you.

De band of gringo's van de Beach Area in San Diego, daar speelt ze heel veel. En bent u het zuiden van Californië dus. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, want Tyler and the Train Robbers, dat is ook een band uit Amerika. En dat, ja, die zit wat meer de country kant op. Dat is toch anders dan de vorige, de Band of Gringo's. Van hun nieuwe CD Non-Typical Find, de Tyler and the Train Robbers met Staring Down the North.

Een nummer van de derde cd van Tyrer and the Train Robbers, de cd Non-Typical Find. Een cd die trouwens geproduceerd is door Cody Brown van Reckless Kerry. Dit is een familieband, de Tyrer and the Train Robbers, want Tyler Stietveur, Tyler Ketchum. Er zijn twee broerspul erin en de schoonvader van een van die broerspul erin. Dus het is echt een family band. We gaan naar Nashville, naar de traditie van de zangeressen. De Dolly Partons, de Bobby Gentry's, Lynn Anderson en Tammy Wynette, dat soort mensen. Een nieuwe in de rij, dat is Charlie Marie, een jonge dame. En dit is de debuut-cd van haar, de debuut-cd Ramble On. En daarvan de Soul Train.

The Soul Train van Charlie Murray van de CD Ramble On. Nou, laten we nog maar wat rondreizen. Het is wel heel erg Nashville trouwens. Maar ook dat hoor je in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Andere koekkries straks, maar we blijven in eerste instantie nog een klein beetje in de Nashville-sfeer. The Shootouts, dat is een leuk bandje die twee cd's gemaakt hebt. Quick Draw, dat was de eerste. Bullseye in vorig jaar uitgekomen. En die heeft nou een single uitgebracht en dat bracht mij een beetje op het spoor van deze drie versies van de nummer Don't Bring Me Down. Het origineel is van de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne, maar je hoort eerst de uitvoering van The Shootouts.

Ja, 40 jaar, meer dan 40 jaar na datum giet het nummer van de Electric Light Orchestra, giet dan over de oceaan, giet naar Nashville toe en komt door bij The Shootouts. En die maakt er een single van, met eigenlijk een beetje een mix van, het is duidelijk Nashville, maar er zit ook wat Texas Swing bij en er zit wat Bakersfield Bravado zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie uit 2022, een single van The Shootouts. Het origineel doffen werden weer terug naar 1979 naar Engeland, Electric Light Orchestra. Een Electric Light Orchestra, dat was eigenlijk een, het overblijfsel van een Engelse band, The Move. Die hadden ooit een grote hit met Flowers in the Rain. En daar speelde Jeff Lynne in en Roy Wood en Bev Bevan. En nog een, maar die ben ik vergeten. Maar die drie, Roy Wood, Bev Bevan en Jeff Lynne, die gingen over in Electric Light Orchestra. Maar Roy Wood die ging er al vrij snel uit. En dit is van de... dit is een cd uit, een album uit 1979. Het album Discovery. En het laatste nummer erop, dat was nummer 9. En dat was Don't Bring Me Down.

En dan gewoon de deuren dicht. Dat was het bekende geluidje waarmee dit nummer eindigde. U 1979 van de Electric Light Orchestra, de band van Javelin. Het origineel van Don't Bring Me Down. Nou, nog een derde versie. Er zijn wel meerdere versies van gemaakt. Maar ik kies voor de versie van Blackstone Cherry. Dat is een band uit Amerika. Dit is uit 2020 van de CD The Human Condition. En dan zit je wat meer in de sfeer van, nou, van Aerosmith, zeg maar, van dat soort muziek. Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. En dat was de versie van Black Stone Cherry. Drie versies dus van de muziek uit Engeland, uit Birmingham, van de Electric Light Orchestra, 1979. En dan twee versies die uit Amerika komt. Eigenlijk beide uit Nashville, maar de ene duidelijk de country kant van de Shootouts. En de andere toch wat meer in de hard rock sfeer van Black Stone Cherry. Don't Bring Me Down was dat. Nou, tijd voor wat rustige muziek. We gaan de barring in, de Appalachians in West Virginia, die omgeving zeg maar. Dat is meer de folkmuziek, meer de muziek van de verhalenvertellers, de storytellers. En Charles Wesley Godwin is door een voorbeeld van. Dit is zijn tweede cd, How the Mighty Fall, en daarvan het nummer Lying Low.

Charles Wesley Godwin van de CD How the Mighty Fall, Lying Low. En dan, ja, die Appalachians, dat is een gebied waar in het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken zijn. En de sfeer van die muziek, zo, dat is toch heel duidelijk bleem hangen. Mountain music neemt ze dat ook wel. En de banjo en de viool speelt daar een belangrijke rol in. En vandoor die eerste sound, denk ik, die ook in dit nummer duidelijk te horen was van Charles Wesley Godwin. Heel andere muziek is van Bob Stroger, een man die al 90 jaar is. Een zwarte zanger uit Amerika die onder andere gewerkt heeft met Otis de Rus, met Ellie Tale, Carrie Bell, Snooky Pryor, Sunny Land Slim, dan neem ze allemaal maar op. En die 90 jaar heeft heel veel gedaan en hij is nog steeds bezig. Hij heeft een album gemaakt samen met een band uit Brazilië, de Headcutters. Dat album dat heet That's My Name en hij zingt over... Talk to me mama.

Talk to Me Mama van Bob Stroker. Of zoals hij zelf zegt, you can call me Bob Stroker, but my real name is The Blues. Man van 90 jaar, nee, cd, That's My Name. Iemand die een stuk jonger is, dat is Carolyn Wonderland. Geboren als Carolyn Bradford in Houston in 1972. Een Texaanse dus, een hele goede gitarist. Die in 2018 in de lijst weer in de band van John Mayall. In de Blues Breakers, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Daar heeft ze denk ik een jaar of drie bij gespeeld. Want Mayall die is er nou met de stop met de optredens. Op de laatste cd van Mayall, daar speelde ze ook op met. Dit is van haar eigen solo cd, Tempting Fate, van 2021. En daarvan het nummer Honeybee.

Ja, ze beheerst verschillende stijlen. Dat is duidelijk te merken. Er zit blues in, er zit rock in, er zit zydeco in. Maar het is uitstekende muziek van Carolyn Wonderland van haar laatste cd, Tempting Faith. We hebben toe aan ons laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste nummer dat is van King of the World. En gelukkig mag de man van King of the World mag ook weer op tournee. Ze zullen in Aam wezen eigenlijk, maar dat ging nog niet duur. Dat wordt 26 juni, dan speelt ze in Aam. Maar als je wilt zien, dan kun je naar Drachten toe. In Duna in Drachten, dat treedt ze op 1 april op. En dan speelt ze werk van Diner CD van de CD Royal 10. En dan met bestuurder bij King of the World met Alice of a Child.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Magnum, dat is een Engelse rockband uit Birmingham. De band van gitarist en songwriter Tony Clarkin en zanger Bob Catley. Het is de huisband van de nachtclub Rum Runners. En Clarkin en Catley hebben ook nog een duo, Hard Rain. Ze hebben intussen 22 albums gemaakt. Magnum, I Will Decide Myself.

Magnum, I Will Decide Myself. John Lee Hooker uit Mississippi begon als de onbekende neef van Earl Hooker aan een avontuur in de muziek. Hij verhuisde naar Detroit, want daar had hij zekerheid. Er was altijd werk in de autofabrieken. En toen het hem wat beter ging, kocht hij een huis net buiten San Francisco. Hij werkte met Bonnie Raitt, Carlos Santana, Miles Davis, Van Morrison en Los Lobos. En vlak voor zijn dood, in 2001, nam hij nog een nummer op met Sucuro. John Lee Hooker, Wednesday Evening Blues.

love me one Wednesday evening. When the sun was sinking low,

0: of one long yesterday. I think about it every Wednesday. Yeah, baby. Yeah, this time. Would you? Oh, I think about him.
1: John Lee Hooker, Wednesday Evening Blues. Petra, dat is een christelijke rockband uit Indiana. De band speelt in de stijl van Foreigner, Styx en Journey, maar de heren zingen louter religieuze teksten en ze verkochten toch al 10 miljoen albums. Petra, I Love the Lord.

Petra, I love the Lord. Coco Taylor overleed in 2009 in Chicago op 80-jarige leeftijd. Zij was de Queen of the Blues en er zijn nog steeds geen opvolgsters opgestaan in Amerika. Bonnie Raitt en Shamikia Copeland en Susan Tedeschi doen hun best, maar Coco Taylor is eigenlijk nog steeds de Queen of the Blues. Coco Taylor, Walk in the Back Streets.

Coco Taylor, Walking the Back Streets. Lowen en Navarro, dat is een duo uit Los Angeles. Dat zijn Dan Navarro en Eric Loden. En Eric Loden is intussen overleden en daarom moest Dan Navarro wel solo verder. En Dan Navarro is weer een neef van Dave Navarro, die we kennen van de Red Hot Chili Peppers. Lowen en Navarro, The Best of Me.

Loan and Navarro, The Best of Me. Johnny Copeland uit Louisiana werd samen met Albert Collins groot in de blues scene van Houston. Hij verhuisde echter naar New York, waar hij overleed na een hartoperatie. Hij was 60 jaar. Johnny Copeland, It's My Own Tears. Don't you

Johnny Copeland, It's My Own Tears. Michelle Wilson uit Boston werd ontdekt door Ron Levi. Dat was de producer van Bullseye Records en hij was jarenlang de toetsenist bij B.B. King. Samen maakten ze het album So Emotional met gitarist Ronnie Earl, saxofonist Greg Piccolo en mondharmonica-speler Sugar Ray Nausea. Michelle Wilson, My Heart Is Mended.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Water Valley High van Eleganza is het album van deze week. En Eleganza is een band uit Minneapolis. En de heren reisden helemaal naar Mississippi om daar in de studio van Matt Patton, de basgitarist van de Drive-By Truckers, het nieuwe album op te nemen. Eleganza, Even If There's One.

Illegenza, Even If There's One. Zanger-gitarist Ed Williams komt uit Chicago en hij heeft een hard werkende band die razend populair is in Japan. En voordat Ed Williams van de muziek kon leven, werkte hij in een wasstraat. Little Ed and the Blues Imperials, Car Wash Blues.

Little Lead and the Blues Imperials, Car Wash Blues. Corey Hart is een topartiest in Canada, maar ook in Amerika heeft hij al 9 hits en daarom mag hij dure studiomuzikanten gebruiken. Drummer Kenny Aronoff, gitarist Michael Landau en mondharmonica-speler Jimmy C. Corey Hart, Diamond Cowboy.

Corey Hart, Diamond Cowboy. Trudy Lynn, dat is een blueszangeres uit Texas. En haar oeuvre bestaat uit 17 albums en ze hoort in het rijtje te staan met Coco Taylor en Etta James. Ze begon overigens in het voorprogramma van Ike en Tina Turner. Trudy Lynn, Trudy Sings the Blues.

Trudy Lynn. Trudy sings the blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Freek Medendorp. Greg Brown, dat is een singer-songwriter uit Iowa. Hij was de eerste artiest op Red House Records en hij werkt altijd met gitarist Bo Ramsey. Zangeres Pita Brown, dat is een dochter uit zijn eerste huwelijk en Greg Brown is nu getrouwd met singer-songwriter Iris DeMent. Greg Brown, One Big Town.

0: Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dag luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met oude muziek en met nieuwe muziek. Met Elmore James, met John Mayall, met Musquet. Maar ook met Aslan Craft, Justin Rutledge, Anaïs Mitchell en John Mellencamp. Maar we begonnen met een hele bijzondere cd, namelijk van Edgar Winter. Over zijn broer, over Brother Johnny, de nieuwe cd. En het nummer dat is Johnny Be Good.

Ja, Johnny Be Good. Gezongen door Edgar Winter van de cd Brother Johnny. De cd die maar nog uitkomt. Dit is een voorproefje, maar het belooft een geweldige cd te worden. Want kijk maar eens welke mensen er allemaal aan midwerken. Joe Bonamassa, Doyle Bramhall, Robin Ford, Billy Gibbons van ZZ Top, David Grissom, geweldige gitarist, Warren Haynes, Steve Lukather, Cap Moe, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks en Waddy Wachtel en ook nog Joe Walsh. Nou, ga er maar best aan. 17 nummers hebben ze opgenomen met elkaar. En dat is een tribute voor de man die op 16 juli 2014 overleed. Johnny Winter en Edgar Winter, dat is zijn broer. En ze kwamen met zijn beiden uit Port Arthur in Texas. We gaan naar Aislinn Craft, een zangeres die in 2021 een nieuwe cd uitgebracht heeft, The Traveling Kind. En dat gaat over de staat Georgia, want daar komt ze vandaan. Make it past Georgia.

Macon Pest, Georgia van Ashland Craft. En ja, dan hoor je weer toch typisch Amerikaans die achtergrond van mensen, de staten waar ze geboren bent, waar ze woont hebben, waar ze vaak naartoe gaan, dat die regelmatig de revue passeert. Zoals hier ook Texas, Mississippi, Carolina en uiteraard Georgia. Van de cd Traveling Kind. Ja, hij gaat reizen dan. Ik hoor nog eens ergens. Justin Rutledge, dat is een singer-songwriter uit Canada, uit de buurt van Toronto. Man die eigenlijk schrijver had willen worden. Maar ja, misschien dat hij nou ook wel schrijver is, maar schrijver van liedjes. En dit is een cd die vorig jaar uitgekomen is, de cd Islands. En daarvan het nummer Good Man.

Gewoon een mooi liedje. Mooi liedje van Justin Rutledge, Good Man van de CD Islands. Nou, mooi liedje weer, blijf een beetje in die sfeer. Want we gaan naar muziek van Anaïs Mitchell. Dat is een zangeres uit Amerika. Die speelt bij de band Bonnie Light Horseman. Maar die komt ook uit de wereld van de schrijverij. Haar vader was een schrijver en ook een professor aan de universiteit in Vermont. De cd die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar debuut, dacht ik, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een nieuwe cd die nog uit moet komen. Want dit is alvast een vuurproefje ervan. Anaïs Mitchell met Backroads. Thank you.

Anaïs Mitchell van de nieuwe CD die dit jaar uitkomt, nummer Backroads. En het is niet haar debuut-CD, want ze heeft ondertussen al stukken van 8 studio-CD's gemaakt. Dus ze is al een tijdje bezig. Nou, ene die dat zeker ook al is een tijdje bezig, dat is John Mellencamp. Dit is zijn 24e studio-CD die hij uitgebracht heeft. Dat is de CD Strictly a One-Eyed Jack. En daarop zingt hij een aantal nummers met Bruce Springsteen. Dit nummer ook, Wasted Days.

John Mellencamp samen met Bruce Springsteen, The Wasted Days. Harry's Blues, doorluister die naar op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Sun Is Shining, dat is het nummer van Elmore James uit 1960, waar ik drie versies van laat horen. Niet zo'n hele bekende, denk ik. Angela Straley, dat is de eerste. Dat is een blueszangeres, een bluesgitariste uit Austin, Texas. Uit de stijl van Clifford Antones, van het bekende label Antones. En ook de bekende club Antones, waar Luan Barton en Marcia Ball en dat soort mensen vandaan komt. En ook nog een versie van Fleetwood Mac. Maar we beginnen met Angela Straley van de cd Blonde on Blue uit 1993. The Sun Is Shining.

Angela Strelley op de slidegitaar in 1993 van de cd Blonde on Blonde. Hun versie van dus The Sun is Shining. Het origineel is van Elmore James. De man, zeg maar, van de slidegitaar. De man van Dust My Broom bijvoorbeeld. Een van de beroemdste gitaarnummers die eigenlijk iedere beginnende gitarist wel moet kunnen spelen. Elmore James, die eigenlijk... hij heette anders, Elmore Brooks heette hij. Want hij was een onecht kind van Leola Brooks. Maar waarschijnlijk was zijn vader Joe Willie Frost James. Vandoor dat hij die naam anoniem heeft van Elmore James. En door is het origineel van The Sun is Shining.

Ja, wat is het nou precies? The sun is shining of the sky is crying? Je kunt er beide kunt er eigenlijk wel in horen. Elmore James, dat is in ieder geval zeker. Die was het op slidegitaar en op zang. 1960. Nou, nog een uitvoering. Die komt er een klein beetje achteraan. Niet eens zo heel veel. Want die is van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, de Engelse band, die in die beginjaren zeker. Leen die heel veel van de Amerikaanse bluesmeisjes. Shake Your Money Maker, zeg maar dat soort ding. En dit is van de LP The Pillsbury of Good Omen. Een hele bijzondere titel, maar dat heeft te maken met poëzie en weet ik veel wat, dat soort ding. En het heeft te maken met een grote hit, Albatross. Was het een akoestisch of een instrumentaal nummer? Denk het wel, hè? Met Peter Green op gitaar. Fleetwood Mac, heurversie van The Sun is Shining.

Dat waren de drie versies van The Sun Is Shining. Het origineel van Elmore James uit 1960. De versie van Angela Straley uit 1993. En van Fleetwood Mac, die was wat eerder, 1962, ergens in die buurt in ieder geval. Ik zal hem veel nog meteen precies aan te geven van wat als het vandaan kwam. 1969. We gaan naar Sari Shore. Dat is een zangeres die niet uit Duitsland komt. De naam doet het een beetje veronderstellen, maar ze komt uit New York, gewoon uit Amerika. Uitstekende blueszangeres die op 3 april optreedt in Grollo bij Café Hofstegen in de Sunday Blues. Dit is van een cd die ze uitgebracht heeft in 2018. Mooi nummer. Schreef door Ian McLagan van de organist van de Small Faces. Ooit in het verre verleden. Ondertussen overleden. Never Say Never.

Ja, schitterend nummer. Schitterende compositie van Ian McLagan, de keyboard player van The Small Faces. Sherry Shore was dat van de cd, gelijknamige cd, Never Say Never in 2018. En ze treedt op 3 april op in Grollo, Café Hofstede. Dan Pedlensky. Ik heb wel eens vaker wat van hem daar. Het is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. Dat is niet het meest geëigende land voor de blues. Alhoewel, Brum eigenlijk ook niet. Maar er komt goede muziek vandaan. Dit is van de cd Feeling Fine, 2018. Dan Pedlensky met Hounslow.

Hounds Loose van Dan Patlansky van zijn nieuwe cd Shelter of Bones. De cd die dit jaar uit moet komen. Ik zei dat hij 2018 was, maar dat was verkeerd, want in 2018 bracht hij de cd Perfection Kills uit. Maar dit is de nieuwe cd Shelter of Bones, Dan Patlansky. Nou, nummer van de laatste cd van John Mayall. Inderdaad, de allerlaatste cd die hij, denk ik, uitbrengt. Als hij woord houdt in dat geval. Hij loopt ook tegen de 90, dus kan ook bijna niet anders. Een cd waarop hij samenspeelt met Melvin Taylor. Een uitstekende gitarist uit Mississippi. Die wel vaker met Mayall samenwerkt heeft. Dit op het nummer Driving Wheel. My baby.

John Mayall samen met Melvin Taylor op gitaar van de cd The Sun Is Shining Down, het nummer Driving Wheel. Ik wil nog even terug naar die cd van Angela Straley. Niet zo'n hele bekende naam, de Angela Straley, de cd Blonde on Blue in 1993. Dat was volgens mij haar tweede cd, want haar debuut was in 1987, Soul Shake op Antones, het label van Clifford Antone. En later kwam dus die Blonde on Blue, een cd waar Clifford Antone zelf ook aan meewerkte, maar ook mensen als Kim Wilson op mondharmonica, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. En daarna in 1998 heeft ze nog Deja Blue en Blue Highway in 2004 gemaakt. En Donna is eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Ze is ook uit Texas naar Californië verhuisd. En door runs met haar man, tegenwoordig een, ja, moet ik zeggen, van een restaurant, in een outdoor restaurant, met een podium erbij. Ja. Er treedt wel artiesten op. In Nicasio, Marin County in Californië. Maar de muziek, Angela Straley, van die cd Blonde and Blue uit 1993, I'm Just Your Fool.

Nou, een klein beetje een tribute voor Angela Straley. Twee nummers heb ik in deze uitzending gedraaid van de cd Blonde on Blue. De ene was The Sun is Shining en de andere I'm Just Your Fool. Het is Blues, door Reno Rullestert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Musquet uit 1991, alweer een hele tijd terug. Toen speelde Musquet met Erwin Java op gitaar, met Gino Jansen, met Roy Couchel, Hannes Langkamp op drums. En ik denk dat Jean Legrand toen ook al meespeelde. Het bent live opname die als maakt bent in Ahoy, in Rotterdam en in Vredenburg. En er stond een hele bijzondere uitvoering op van Window of My Eyes. Maar wederuit vandaag het nummer wat gewijd is eigenlijk aan de auto-industrie in Detroit, waar veel bluesmuzikanten naartoe getrokken bent, de Cadillac Assembly Line.

0: you much, ladies and gentlemen. Thank you much. Is a little tune from the
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trenten. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: David Duke uit Georgia maakte in 1971 zijn enige single, Gimme Some Lovin', een cover van de Spencer Davis Groep. En dit was de B-kant van deze single. Daarna is er nooit meer iets van David Duke vernomen. Is it over?

David Duke, Is It Over? Bobby McClure uit Chicago zat samen met Sam Cooke in de Soul Stirrers. Later speelde hij in de band van Little Milton, bij Fontella Bass, Otis Clay en Shirley Brown. En hij had nog een paar hits als soloartiest bij Checker Records. En in de jaren 70 ging hij in een gevangenis werken. En daarnaast bleef hij wel platen maken. Bobby McClure, Love Trap.

Bobby McClure, Love Trap. Jerry J. uit Arkansas had een groot hit in Amerika met Hello Josephine. En dat was voor hem een reden om een eigen platenlabel te beginnen. Connie Records. Maar hij bleek een one-hit wonder te zijn, want daarna mislukte al zijn singles. Jerry J., Long Black Veil.

Jerry J. Long Black Veil. Tommy Tucker uit Memphis had een grote hit in Amerika. High Heel Sneakers. En vervolgens was hij betrokken bij een ernstig auto-ongeluk waarbij 4 dodelijke slachtoffers vielen. En in het ziekenhuis bleek dat hij veel te veel gedronken had, waardoor hij een paar jaar in de gevangenis doorbracht. Tommy Tucker, The Wild Side of Life.

Tommy Tucker, The Wild Side of Life. Narvel Feltz uit Arkansas was een rockzanger met het bereik van Roy Orbison, maar zijn singles werden voortdurend uit de Amerikaanse hitparade verdreven door de Beatles en dat frustreerde hem zo dat hij zich wanhopig op de countrymuziek stortte. Narvel Feltz, Since I Met You Baby.

Nardal Fells, Since I Met You Baby. The Adlibs uit New Jersey. Dat is een band met vier heren van een andere band, The Creators, en een zangeres, Mary Ann Thomas. En samen scoren ze een top 10 hit in Amerika als The Adlibs, The Boy from New York City.

The Athletes, the boy from New York City. Joe Tex uit Texas groeide op met gospel en country. Hij won een talentenjacht in Houston en de eerste prijs was een optreden in het Apollo Theater in New York en een platencontract. En deze eigen compositie werd meteen een top 5 hit in Amerika. Joe Tex, hold what you've got.

Joe Tex, Hold What You've Got. The Impressions uit Chicago, dat was de band van zanger en componist Curtis Mayfield. Ze hadden grote hits. Gypsy Woman, It's Alright, I'm So Proud en Keep On Pushing. Maar in 1990 raakte Curtis Mayfield verlamd tijdens een concert in Brooklyn in New York. Er viel namelijk een zware lamp naar beneden die de zanger in zijn nek raakte. En vanaf dat moment was hij invalide. The Impressions, People Get Ready.

0: the impressions people get really. Otis Redding schreef het nummer samen met Jerry Butler en nam het op met Booker T en the MGs en de Memphis Horns, bestaande uit Wayne Jackson en Andrew Love. En het werd een 2-hit op de Amerikaanse hitparade. En dat is altijd frustrerend, want ze willen allemaal een nummer 1-hit hebben. Otis Redding, I've been loving you too long.
1: I've been

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tinfoil Hat van Papa Chubby is het album van deze week. En Papa Chubby werkt in het verleden al met de beroemde producer Tom Dowd bij OK Records. Later maakte hij platen voor belangrijke blueslabels als Shanaghi, Blind Pig en Provoke. En tegenwoordig maakt hij albums in eigen beheer, want ze worden ook allemaal zakenman. En deze albums die worden tegenwoordig in Europa uitgebracht door het Franse blueslabel Dixie Frog. Papa Chubby, 1968 again.

Papa Chubby, 1968 again. Milton Campbell uit Mississippi werd naar zijn vader genoemd. En zijn vader noemde ze daar Big Milton. En toen werd de zoon Little Milton, terwijl hij helemaal niet klein was. Maar het was wel een goede artiestennaam. Little Milton, we're gonna make it.

Little Milton, We Are Gonna Make It. Lee Dorsey uit New Orleans had er al een carrière als profbokser op zitten, onder de naam Kid Chocolate. Maar toen dat niet helemaal lukte, werd hij maar automonteur en in de avonturen zanger. En gelukkig ontmoette hij producer, pianist en songwriter Alan Toussaint, want deze Alan Toussaint voorzag hem van de juiste nummers. En hij schreef die nummers niet onder zijn eigen naam, maar onder zijn pseudoniem Naomi Neville. Dit werd een top 10 hit in Amerika. Lee Dorsey, Ride Your Pony.

Lee Dorsey, Ride Your Pony. Steve Cropper, de gitarist van Booker T en EMG's, was tevens producer bij Stax Records en hij kreeg te horen dat hij een plaat moest maken met een zanger uit Alabama, Wilson Pickett, de voormalige leadzanger van de Falcons uit Detroit. Maar Steve Cropper kende die zanger helemaal niet en is toen een paar singeltjes gaan kopen in een platenzaak om hem iets wat te leren kennen. Maar de samenwerking verliep voorspoedig, luistert u maar. Wilson Pickett in the midnight

Wilson Pickett in the Midnight Hour. Billy Stewart, dat was een gospelzanger uit Washington D.C. en hij werd ontdekt door Bo Diddley, die zo enthousiast over hem was dat hij deze zanger onderbracht bij Checker Records in Chicago. Dit is een eigen compositie. Het werd een top 10 hit in Amerika, maar even later kwam deze zanger om bij een auto-ongeluk in North Carolina. Billy Stewart, Sitting in the Park.

Billy Stewart zitten in de park. James Brown was aan het toeren in North Carolina, maar wanneer hij een nieuw nummer had, dan wilde hij het ook meteen opnemen, en daarom huurde hij in de middaguren een paar uur de studio van countrygitarist Arthur Smith en nam het nummer op met zijn vaste begeleidingsband, met de nieuwe gitarist Jimmy Nolan, en het werd weer een top 10 hit in Amerika. James Brown, Papa's Got a Brand New Bag.

James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Jimmy McCracklin uit Arkansas begon na zijn militaire dienst in San Francisco de band The Blues Masters. En deze eigen compositie werd geweigerd door Checker Records in Chicago. Maar hij werd wel uitgebracht door Imperial Records in Los Angeles. En het nummer eindigde als 2 in Amerikaanse hitparade. Jimmy McCracklin, Think.

Jimmy McCracklin, Think. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Smokey Robinson, de zanger van The Miracles, was een geniale componist en dat leverde een hele serie hits op. Ook dit was weer een top 10 hit in Amerika. The Miracles, The Tracks of My Tears.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Toen begon het van Mozart en... Hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozart-liefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè? In Praag.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet we over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
2: Ja, de generaal is een... Dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst naar, gewoon 200, 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral, want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stampvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is ter ziele. De belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baarn zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is,
4: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
2: Ja, dat is dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Maar is het een trein? Ja, dat heb jij beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
4: Nee, Albert heeft dat, die dacht dat het iets met Van Heurs te maken had, maar omdat het aan de Van de Heurslaan lag. Maar
2: de generaal was een trein. Dat, ja. Dat hoor ik nou weer voor het eerst. Dat heeft Jan me altijd onthouden, terwijl ik hier altijd kwam. Ja. Altijd hier binnen. En Jan zat er dan altijd al. Meestal, via afspraken. Altijd met witte wijn. Maar niet eten, wel witte wijn. Ja, dit zijn de foto's. Dat is echt de erfenis van Jan Dittel. Deze prachtige plaatjes, die hingen allemaal in dat hok, zoals hij dat noemde. Dat is een soort garage of schuur achter zijn huis, waar hij woonde. Apart van zijn vrouw. Hoewel hij zag er wel veel. En daar hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En die baas die viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, is uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
4: En Jan Tittel, dat was eigenlijk de echte naam van...
2: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat. En ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Vliek. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat. Echt als een wagenmeester.
4: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
2: Ja, dat was het. Ja. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien. Ja. En je ziet hoe mooi die... Het was echt een unieke verzameling, hoor, die hij had. Dus ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb, die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar ja, je ziet dat er dan toch een kennelijk nieuwe wind waait, want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat is een mooie interieurtjes hangen. Dit in God, ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
4: Ja.
2: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan, hè.

0: Han Reiziger, natuurlijk muziek binnen Nederland. En dan heb ik het vooral over muziek die de mensen, of tenminste een bepaald soort mensen wat zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Han, jij bent natuurlijk een muziekliefhebber en ook een muziekkenner bij uitstek. Hoe lang doe je dat op tv? Ook al 10 jaar, dacht ik toen uit niet.
1: Ik ben nu in mijn 11e jaar, ja. Zit ik alweer dik.
0: Dat is natuurlijk heel lang. Maar jij bent als radioman begonnen.
1: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
0: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
1: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
0: Ja.
1: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng in. We kunnen zo naar het station geloven, ja. Hoeven we niet zo'n end om.
0: Dat lijkt me mooi, ja.
1: Dat is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
0: Ja, hier zo, daarachter bij de fiets.
1: Maar dat was toch een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt, in dat nieuwe gebouw... waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen... Ja, ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is, dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963. Want toen konden we zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
0: Ja, ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
1: Wim die zit er nog steeds. Jan Donker zit er nog steeds.
0: Wim Bloemendaal doet af en toe
1: nog wat. Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd als ik enigszins kan naar de treintjesbeurs in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
0: Ja. Han, iets wat ik niet van jou is, dat was, is die tijd voor 63 eigenlijk. Dat jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
1: Ja, ik ben in mijn studententijd eigenlijk. Ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs al liedjes maakte met een vriend van mij. En die is later hoofdredacteur van de Telegraaf geworden, Jan Langerijs. Hij is nou ook alweer gepensioneerd. En wij hadden, we waren een soort dikke en dunne. We stonden op het toneel. Hij was veel groter dan ik, dikker. En ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader, die begeleidde ons dan. Want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op het toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad, Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor en speelde ik piano. En ik had een pianoleraar, klassieke pianoleraar, Sas Bunge. Die pianoleraar, die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium, je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren, want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren, maar ja, ik ben eigenlijk al op piano blijven spelen en componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn, die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch... Ja, ik heb ook dingen voor Jasperine de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
0: Ja, ja.
1: Die allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus... dat was mijn vak, pianist.

0: Maar hoe kwam jij dan terecht bij de VBRO als radiomaker?
1: Nou, het heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al, van stel nou als ik een jaar of 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden. En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei. Vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk met Peter Flik ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk, je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, maar jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van... vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot aan, nou weet ik veel wat, tot aan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen, als Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen was er, ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke dat je dan zo'n wijde belangstelling hebt. Krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja. Het is de tijd, het werd toen opgenomen op een soort systeem wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelden er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is er meer bewaard gebleven.
0: Ook dat
1: optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noord ook goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een... In jouw oude eend naar dat optreden toegereden. Dat,
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En nou ja, hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deux Chevaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid en wij zitten hier op het station van Baarn. En dat heeft toch ook een speciale reden, want treinen die speelden een belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt, vooral over klassieke muziek. Kijk, De conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jerzy was ik geloof het. Hè?
1: Ja, Jerzy Benda. Ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheim en Schule.
1: Dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan staat hij hier, met stationschef, zat hij altijd te lullen. Stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie kon hij uren zitten.
0: Veel drinken vooral. Je zit bij picturaal ook helemaal in mijn hoofd. Van, die film die Asgraven Zander gemaakt heeft. Daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés... hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging en dan zich nog één borrel inschonk en dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart opzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie en Jan was, ja, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik en daar waren we trouwens allebei weg van. Er was een soort zangspel. Half gesproken, half gezongen. Van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozartreizen in Praag. Bij Jarmila Kozdergova, een pianiste. Hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen. We waren zo ontroerd. We vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, ja, het was toen nog bezet, hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hier over en die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik naar Jan toegestapt. Maar dat is dus een reuze, daar hebben we reuze ruzie over gehad. Hij wilde dat niet en nee, Benda niks. En dan kwam ik weer met plannen en dan maakten we de grootste heibel in dat huis van hem. En dan praten we het weer bij in de generaal. Want op een gegeven moment heb ik hem toch zover gekregen dat we dat gingen doen. Maar waar we ook waren, de naam Mozart kwam altijd wel ergens in een uitzending voor. Hij kon er geen afscheid van nemen van Mozart.

0: Dat was een strijdpunt, die band daar met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel. Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Ja, dan liep het dus mis. Dan, hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Leopold. En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei hij dan.
1: Hij heeft ook nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Of zo. Hoewel hij een heel behoorlijke stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar ja, het was toch die
1: Mozart,
0: vader.
1: Ja, ja.
0: Had het altijd over die vader. Ja. Dat was een slechte man.
1: De neus.
0: De neus. Maar dat als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was, dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daar vooral, was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, nou ja, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt, zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12:00, dat vond hij belachelijk. Hé, hey, kleine man, doe nou iets. Kijk, waar heb je dat in?
1: Ja, ja, ja. Ja. Dat is de Intercity, hè?
0: Ja, dat deugde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen nog. Ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak met een strikje.
1: Ja.
0: Dat was zijn kleding. Hij had nooit wat anders aan. En in dat pak zat hij dan ook hier. Maar altijd met die fles sherry. En wat hij in de uitzendingen deed. Hij had het altijd. Ik weet niet. In mijn tijd had je stand titel. Dat betekende.
1: ik voel hem aankomen.
0: Dat hij dus. De luidsprekers. Hij hoorde gewoon niets wat er in de uitzending was. En dan zat hij ondertussen. Zat hij altijd bandjes te kopiëren met Mozart. En in al die hokken die leeg stonden, die niet gebruikt werden, zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal. En ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd. Dat de uitzending al was afgelopen. En dat ze zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren. Want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk. Aan elkaar, tot elkaar veroordeeld zou ik bijna willen zeggen. Maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger. Hè? Moest je een stuk lezen. En je moest ook zelf een tekst maken voor een concert. En voor nog andere testen moeten doen. Dat was dus vroeger. Hè? Moest je een stuk lezen. En je moest ook zelf een tekst maken voor een concert. En voor nog andere dingen.

0: En toen was het meteen het ijs gebroken. Ja. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk. Hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd. Niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijke stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel close. Meer dan in Wenen. En daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik vind nog steeds, ik heb het aan Huub van der Lubbe laten zien en dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Atstra Verzanden. Dat jullie daar op dat, wat was het, het Centraal Friedhof of het andere?
0: Nee, het Sint-Markse Friedhof.
1: Dat jullie daar door die laan terugliepen. Jij zo met die microfoon en hij daar met het verfonfaaide pak. Dat ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, toen hadden we echt afscheid genomen we hebben een nachtuitzending gedaan vanaf dat Sint-Markse Friedhof. Dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flick had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april, en het was steenkoud, hebben we een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat, een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4 uur 's nachts was het, toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds, hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. En dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou, dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja. Dat
0: hier in Baarn. Ja. Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baarn op het kerkhof een hele... Ja, nou, iedereen was er natuurlijk bij het afscheid van Jan. En... Die is toen hier, is hij begraven. Een heel klein, sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest. Maar ja, op een gegeven moment verslijt dat, hè? Dan doe je dat niet meer. Maar Jan, die gaat natuurlijk prima. Die hoort al die treinen.
1: Die hoort al die treinen gaan.
0: Langs razen, ja. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben. Want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nou even naartoe, naar die Villa Betranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet ze nou, van mevrouw Dusek, hè?
0: Ja, daar zijn we. Dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën en ik ging zitten. En ik moest van Jan, daar aan het eind, want dat eindigde ook de uitzending mee, moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart spelen. Ja, nou komt je grote moment.
0: Mijn grote moment kwam daar. Ja. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor. Want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen zei hij, nou Jan, zit er bijna op, Han.

0: gaan afscheid nemen. En toen draaide het AV4 om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En de kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend, en hij ook, naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En de en toen was, wie was dat nou? Die Pieter van Boogaard of zo? Wie?
0: Johan, nee.
1: Oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan. Niet over Haydn.
0: Ja, met Boogaard, ja, ja. De pianist. Ja.
1: Dat was waarschijnlijk na Jans en dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja. Ja. Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van. Dat jullie daar in Burgenland zijn. In de Rossas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rossas meen ik. Of dat het was niet.
0: Dat heb ik altijd erg leuk gevonden. En dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n... Ja, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn, Burgenland terecht. En je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Boogaard en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland en
0: op
1: zo.
0: Op Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort... een rare vrouwelijke rol erin speelde. Die deed toen mee. En die vloog ons naar Normand toen. Waar Georges Sand ook. En zij was een beetje Georges Sand-achtig figuur. Dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pipercupje zijn we toen van Hilversum naar Normand gevlogen. En toen in Parijs toen raakte de benzine op. Toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Normand gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca. Ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... En ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met hetzelfde toestelletje waar wij hebben gevlogen zich te pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... Het afmaken in Mallorca.
1: God.
0: Dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel als ik een boek zou schrijven. Dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt. En die je dan achter het stuur van de dingen hebt zitten. En jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een Tessel vliegen. Is nooit meer gebeurd.
1: Jeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van... Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. En er zat namelijk een stukje in... Het is maar 1,5 minuut geloof ik. Die intro van de Krakowian suite.
0: Ja.
1: Die.
0: Ja.
1: Dit vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin. Een van zijn eerste werken. Van die Krakowian suite of zo. En dat heeft mij door tussen 4 witte, een soort van catalogus heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan. Ja. Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg, kijk ik doe dat natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar. En op zich, kijk, dan komt echt een treintje met Jan binnen.
1: Ja, de hondenkop.
0: Ja, de hondenkop. Dat mooie ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Remmen piepen zo, wacht maar. Nou, het valt mee.
1: Ja hoor. Ja.
0: Dat is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doen. Het is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. 1 spoortje straks. Dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik... vind van de radio is, en dat heb ik altijd gevonden, het is echt het medium van de verbeelding. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten, nou, zoals jij dat ook hebt. Ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten, helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën, met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben er een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal, bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou... Nu loop ik er weer na een tijdje. Of na een hele tijd, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets van het... San Marcos Friedhof. Waar natuurlijk... Ja, dat is nog drukker. Want daar rijdt die grote snelweg. Die trouwens is een snelweg. Het zou weg moeten, dat San Marcos Friedhof, waar Mozart lag. En daar is zoveel commotie over geweest. En waarom? Omdat zogenaamd Mozart ligt er dan. In dat massagraf.
0: Ja, ze wisten dat niet.
1: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar je hebt je toch dat beeldje. De plek van de nachtuitzending. Waar een stuk film... Kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
0: Ja, dat is
1: nieuw,
0: ja.
1: En er is zo'n... en het schuldgevoel van de Weners alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch altijd slecht behandeld. Dus... San Marcos Friedhof, ja, is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, de entree hier van dit, ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die leisteen dakbedekking en die kleur van het gebouw.
1: Ja.
0: Het
1: deed een beetje aan... Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar zoeken, hè. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
2: Hier staat hij
1: erop. JWA-titel. Wie heeft dat vliegtuig?
0: Den Haag, geboren in Den Haag in 1923... En 1989 overleden in Praag.
1: We hebben Jan gevonden.
0: Ja.
1: Dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken. Ja.
0: Ja.
1: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
0: Ja.
1: Zie jij, wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
0: Ja.
1: Alweer 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij. 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
0: 66
1: was hij.
0: Ja.
1: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
0: Ja, want die
1: party was een jaar ervoor.
0: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
1: Ja. Dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè? Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
0: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs.
1: Ja.
0: Wat ik gezien heb, ik vond het...
1: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
0: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
1: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
0: ja.
1: Maar kijk, die huizen zie je, dat ja. Weet ik zeker. Dat kan me herinneren, dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou?
0: Ja.
1: Ja. Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè, dat een Hagenaar was een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
0: Nou, maar... Het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleefd in ieder geval.
1: Ik heb alleen maar, buiten alle ruzies, heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken, dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken. Ook daarna, met Jacob Bogaert. Ik was natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan-Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Titel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, ja, dat zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
0: Ja.
1: Hij heeft ook het eerste televisiejaar heeft hij meegemaakt, hè? Ik ben in 89 begonnen. En hij is eigenlijk, dat was een ontzettende klap voor me, dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest. En toen, hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd. Heel kort. 89 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon in 89.
0: 89, ja, precies, ja.
1: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
0: Ja.
1: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen, zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Dat is toch te dol voor woorden? En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus, en dat geeft hij soms ook wel commentaar op nog, zo ziek als hij is, hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen, ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos laat niet iemand in de zieke auto dat het bandje nog mee lopen.
0: Nee.
1: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
0: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Titel nog, hier bij zijn graf, met zijn grote vriend Han, de kleine man, reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man. Han Reiziger, ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
1: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Han Reiziger, die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart, Udevoer de Murray Pariah en Radu Lupu. Het Alla Turca, Udevoer de Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto, ook weer van Murray Pariah en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda, een van de twee broers, de andere was Jitsi, Sonate in G.

0: We gaan verder op pad met Harry Musquet. En daarvoor deze keer naar een romance in Norg.
1: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar staat weer tegenaan hier. 10 uur dienst, de Nederlands hervormde kerk. Een hele oude kerk, een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het kijken. Maar ja, en Norg heeft voor mij ook nog een andere betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad en dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen moest. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon er toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af. En mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier. En die kwam later wonen in een verbouwde Saksische boerderij. De Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drentse Schildersgenootschap en zo, die heb daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar. Die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen. Die nou in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heb daar ook nog geëxposeerd. Maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover heette toen het Wapen van Norg. Legde ik nog wel eens een biljartje met de broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier met de een. Ze hadden 2 honden, de een en de ander. Maar de ene. Ja, dat was het ander, was daar. En dat was een ontzettend lief hond. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat de chauffeur en die heette Job. En soms zat er geen mens in die bus. En dan hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond, dat was op de hoek. Was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. Ik heb ook nog wel gered uit de muil van de grote Bouvier. Maar... ja, ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel. Hè, dan, zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas, of ja, in die tijd is dat toen. Dat is uitgegaan. Niet door mijn schuld, want ik heb daar nooit een verkeering gemaakt. Zo, als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek alles net als vergenteloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens verveeld. Maar ja, ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zo als Say That Window of My Eyes. En Somebody Will Know Someday. En Time Passed Me By. Dus ja, die ruttigheid, die heb ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat me dat maar zien als een ode aan Miep dan.

0: Dat is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw komen. Die S aan de zuidkant die hebben ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zo wie het was dat het gewoon helemaal dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat ergens in de 60e jaren was. In zo'n hele strenge winter, dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling, met een heupflacon cognac, gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar het zal nou niet meer in me opkomen. Maar dat werd toen gedaan. En ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op, alle, op een alle Benelli en zo, die ten leen had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren. Hoor. Die Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man. Helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg weinig lucht meer. En, maar wij waren allebei gek van jazz. En wij lagen dan vaak, zoals middags hij die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij voor zijn alle radio, was Thelonious Monk erop, was of Charlie Parker of Miles Davis. Dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. En, en die mensen die hadden toch wel veel, voor die tijd hadden die heel veel begrip voor zo'n figuur als mij. Ik bedoel, dat waren kunstenaars, die kwamen uit het Westen, die waren toch wat losser als de autochtone bevolking in Drenthe. Maar ik weet niet waar ze bleven, maar ze schijnt getrouwd geweest later en ergens in Almere of all places te zitten. Nou ja, ben ik toch blij dat ik in Drenthe bleef, man. We hebben hier ooit nog een keer gespeeld, ja, Elsinga of zo, hotel iets verderop, met een zaal erachter. Ja, we hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje gehad. S'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in P-stem aan bij Café Winter inderdaad. En als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje en dan, de jong die daar aan de baas zei, graag in, die kende je ook wel. En dan ging ik weer wieder. Maar ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Het was niet verveeld in die tijd, nee. We bieden ook nog wel eens op de motor van Erik Nordholt. Destijds op het gymnasium in Assen, maar die kwam altijd met een motor van Abelscha, want die had verkeerd met Annie van Leeuwen. En met Dries van Leeuwen was ik mijn vriend, die speelde klarinet. En hij had zijn alle NSU Max, stond er in de schuur. Maar Alfred Luiker, die had hier ook verkeering. Met het meisje met die winkel daar. Daarachter was vroeger een boekwinkel. Ik weet niet meer precies hoe ze heette. Het was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Niemand riep weer, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapen aan en met drie man, één achterop, één voorop en zo naar die wichten toe. En s'avonds kwam ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik nog wel, bij Andries. En ik kwam Erik eraan, die was toen al een beetje, het was wel funny. Hij had wel veel humor, maar hij was ook wel soms wel erg. Ik denk wel bedonderd dat we die modder pakken zonder wie. Het was wel leuk. Ja. Later commissaris van politie te Amsterdam. Ons toen maanden van. En niet weer, jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: The Animals uit Newcastle was een perfecte bluesband dankzij de aanwezigheid van zanger Eric Burden en organist Alan Price. The Animals, Worried Life Blues.

The Animals, Worried Life Blues. Barry McGuire werd wanhopig, want iedere single flopte en daarom probeerde hij het een keer met een popsong. Het was al een grote hit geweest voor de jeugdige band The McCoys met zanger-gitarist Rick Derringer, maar ook dit werd geen hit voor Barry McGuire. Hang on, Sloopy.

Barry McGuire. Hang on, Slobby. Joe Grusecki produceerde al 21 albums, maar hij is nog steeds een local hero in Pittsburgh en omstreken, terwijl Bruce Springsteen er als producer alles aan deed om hem landelijke faam te verschaffen. Het album heet American Babylon en Bruce Springsteen is niet alleen de producer, maar tevens de gitarist van Joe Grusecki. Dark and Bloody Round.

Grushaggy, Dog and Bloody Ground. Nadat de single Hang On Sloopy flopte, probeerde Barry McGuire het nog één keer met een oude hit, geschreven door John Sebastian. Het was een nummer van de Lovin' Spoonful. En toen dat nummer ook flopte, was hij zo teleurgesteld dat hij een contract tekende bij een label dat louter christelijke muziek uitgaf. Barry McGuire, Do You Believe in Magic?

Barry McGuire, Do You Believe in Magic? Ryan Bingham uit New Mexico werkt en woont in Los Angeles en brak door met de soundtrack van de film Crazy Heart. Hij heeft zijn eigen band, The Dead Horses, en hij maakte ook al 7 soloalbums. Dit komt van zijn album Roadhouse Sun met Mark Ford van The Black Crowes als extra gitarist. Ryan Bingham, Rollin' Highway Blues.

Ryan Bingham, Roland Highway Blues. Barry McGuire moet een einde raad geweest zijn, want als laatste hoop coverde hij Yesterday van de Beatles, maar dat nummer was al door ruim 1000 andere artiesten gecoverd en niet door de eerste de beste, zoals The Supremes, Willie Nelson, John Denver, Patti LaBelle, Ray Charles, Tom Jones, Tammy Wynette, Frank Sinatra, Bill Medley, Elvis Presley en Neil Diamond. Maar hier is Barry McGuire met Yesterday.

Barry McGuire, Yesterday. Mark Cohn uit Ohio had een band in Cleveland, Downbrook Hotel. Maar in 1991 verscheen zijn eerste soloalbum en daarop stond de mega-hit Walking in Memphis. Hij is intussen 11 soloalbums verder en dit is het verhaal van zijn vader, die idolaat was van een bepaald merk auto. Mark Cohn, Silver Thunderbird.

Magone Silver Thunderbird. Barry McGuire maakte een serie christelijke albums voor Sparrow Records en het album Cosmic Cowboy stond maar liefst 45 weken op nummer 1 in Amerika in de gospel charts, want gospel is daar heel commercieel. Dit is een eigen compositie, Barry McGuire, Don't You Wonder Where It's At.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Settler van Malcolm McWatt is het album van deze week. En Malcolm McWatt is een grote fan van de Amerikaanse singer-songwriter Gretchen Peters. En hij was dan ook dolblij dat zij een bijdrage wilde leveren op zijn nieuwe album. Intussen werkt hij met Shannon Hines, met wie hij het duo The Broken Dreams vormt, alweer aan zijn volgende album. Maar dit is Malcolm McWatt met Gretchen Peters. My Bonnie Boys Have Gone.

Melford McBott and Gretchen Peters, My Bonnie Boys Have Gone. Barry McGuire maakte in zijn nadagen nog enige tijd deel uit van de Mamas en de Papas. En vervolgens woonde hij jaren in Nieuw-Zeeland. Hij schreef een boek over een motorbende. Hij is intussen 85 jaar en hij woont afwisselend in Fresno, Californië en in Nieuw-Zeeland. In 2013 zat hij plotseling in de film The Bird Who Fly Away over zijn vriend Gene Clark. Barry McGuire, There's Nothing Else on My Mind.

Gary Maguire, There's Nothing Else on My Mind. Een nummer is geschreven door gitarist Gary Rossington en zijn vrouw, achtergrondzangeressen Dale Kranz. Het is opgenomen in 1994 met zanger Johnny Van Zandt. En een alcoholverslaving is een dankbaar onderwerp voor een rockband. Lynyrd Skynyrd, Devil in the Bottle.

Lynyrd Skynyrd, Devil in the Bottle. Barry McGuire was een one-hit wonder, evenals Scott McKenzie, Buffalo Springfield, Sager & Evans, Shocking Blue, Free, Dr. John, Lou Reed, Billy Swan, Nick Lowe, Jeff Healey, The Grateful Dead en Chris de Burgh had hij slechts één grote hit en daar bleef het bij. Maar hij maakte wel 26 albums en vandaag liep hij als een rode draad door het programma. Dit is zijn laatste bijdrage, Barry McGuire, Not My Will.

Barry McGuire, Not My Will. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams, Stedentechniek en Freek Mededorp coördineerde de playlist. Joe Louis Walker maakte het album Great Guitars. En op dat album doen allerlei belangrijke gasten mee, zoals Taj Mahal, Mad Guitar Murphy, Otis Grant, de blazers van Tower of Power, Buddy Guy en Otis Rush. En dit is Joe Louis Walker samen met Bonnie Raitt. Low Down Dirty Blues.

Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En ik kom een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Door straks een stuk van. Maar we beginnen met een stuk uit Chicago op het Delmark label van Bob Koestler, van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't tell mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de cd Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirf. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld, 40, 50 albums denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Ross, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo cd's. En dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die het, de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kreeg je natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar, Monster Mike Wells op gitaar. Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada, vaker van het draait in Addis Blues. Dit is de CD Outer Side, die net uitgekomen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de cd Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown. Was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stil rond deze bijzondere man, die vooral bijzonder was door zijn podium optreden. Als hij er niet de West was, zei Alice Cooper, was ik er ook niet de West. Nou, dat geeft een beetje aan welk voorbeeld hij West is. Later bleek hij in Amerika te wonen, bleek hij in het zakenleven te zitten, bleek hij een business te hebben, samen met de oude drummer van de Mothers of Invention, hadden ze een interieurzaak. Maar hij is toch weer teruggekomen in de muziek, want een nieuwe cd is in aantocht, de cd Long Long Road van Arthur Brown en daarvan Going Down.

Het is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe, helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road en je hoorde Going Down. Nou, wat binnenkort ook uitkomt is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist in Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker, een nummer wat op single uitgebracht is, Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Seymour, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt, nou. God, de film had ik gekeken. Een film over Elvis is altijd de muiten weer. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden. Overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. Eén die bleef wel, dat was Levon Helm. Die kwamen nog een paar anderen bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976, toen stopte de band ermee. En die bracht toen nog één cd uit. Een laatste concert eigenlijk. Waar allerlei bekende mensen naar meewerken. En uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze, speelden ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins. Who Do You Love?

Legendarische combinatie. Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op... ik heb hem kijken, op 87-jarige leeftijd maar liefst. En voor hij nou denkt dat Who Do You Love... dat dat een nummer is van Ronnie Hawkins... hij heeft het wel geweldig bekend gemaakt... maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar... en de jungle sound, met altijd de rumba erbij. Het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love.

Dat was dus het origineel uit 1956 van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals de vroeger heten. Later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over uit 1978. George Thorogood.

In 1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love? Van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er een gehad uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wil doorheuren. Bewezen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsrechter in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van de Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van de Grateful Dead, van dat soort dingen. En doorheurde ook Quicksilver Messenger Service uit, daarbij met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen we mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956. En de versie van George Thorogood uit 1978. Maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. We gaan naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heeft die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

0: de Phantom Blues Band van de CD Still Cooking met Stop Running. Tiet voor wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld ervan uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e CD toe is. I Hope I Know. Dat is de titel van de nieuwe CD. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer, de zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.
1: One, two, three.

De Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Miralda Smit. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien ging dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the End of the Bar.

0: In Louisiana, tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Little Mike and the Tornadoes, dat is een band uit Chicago. En ze bewerkte een oude hit van Bob Dylan. Daar maakten ze blues van. Overigens komt mondharmonica-speler, zanger en gitarist Mike Markowitz uit New York. Maar hij is de zanger van een band uit Chicago. En het komt van het album Flint's Place. Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Women.

Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Women. Mike Morgan and the Crawl, dat is een band uit Dallas. Rond de ex-motorcoureur en gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee uit Kansas City. De tweede gitarist is George Leroy Lewis. En het komt allemaal van het album Ain't Worried No More. Mike Morgan and the Crawl, Worried No More.

Mike Morgan and the Crawl, Buried No More. George Thorogood and the Destroyers, dat is een band met een goede reputatie als live band in Amerika. En George Thorogood bewerkte een bluesklassieker van Homesick James. En het komt allemaal van het album Move It On Over. George Thorogood, Baby Please Set a Date.

might be too late. George Thorogood, Baby Please Set a Date. Rusty Sin, dat is een bluesgitarist uit Californië. Hij is ontdekt door Kim Wilson van de Fabulous Thunderbirds. En dat is tevens zijn producer en ook zijn mondharmonica-speler op zijn plaat Sitten and Waiting. Het nummer is geschreven door blueszanger Eddie Taylor. Rusty Sin, Bad Boy.

Rusty Sin, Bad Boy. Gary Primates uit Michigan kreeg een baan als docent aan de University of Texas in Austin en 's avonds was hij de sensatie in het plaatselijke clubcircuit. Dit komt van zijn album Mr. Freeze. Toen zijn vrouw de benen nam, toen liep het slecht met hem af en toen heeft hij zich min of meer doodgedronken. Gary Primates, Bad Poker Hand.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Preaching Blues van Jos Teske en Ash Grunwald is het album van deze week. En die twee componeerden 6 nieuwe bluesnummers, aangevuld met wat klassiekers. Al zingt Jos Teske het heel anders dan componist Son House. John Teske en Ash Grunwald. Preaching Blues.

Josteski en Ash Grunwald. Preaching Blues. Rod Piazza en de Mighty Flyers, dat is een populaire bluesband in Californië. En Rod Piazza was een bewonderaar van mondharmonica-fenomeen Little Walter. En dat is nog steeds goed te horen. Dit komt van zijn album Heartburn. Rod Piazza, Feeling Good.

Rod Piazza, Feeling Good. Michelle Wilson werd groot met moderne uitvoeringen van oude hits van Bessie Smith en Betty Wright. Ze kreeg in Amerika de bijnaam Michelle Evil Girl Wilson. Dit komt van haar album So Emotional. En de gitarist is Ronnie Earl. Michelle Wilson, You're So Mean to Me.

Venice Beach onder de rook van Los Angeles toen hij werd ontdekt. Toen er toevallig een producer van een platenmaatschappij langs wandelde. En dit komt van zijn album Happy Hour, Ted Hawkins, 100 Miles.

Ted Hawkins, 100 Miles. Jesse Thomas die heeft nog gespeeld met de legendarische Robert Johnson. Al geeft hij aan dat hij vooral beïnvloed werd door Lonnie Johnson. Dit komt van het album Looking for That Woman. Jesse Thomas, Guess I'll Walk Alone.

Jesse Thomas, Guess I'll Walk Alone. Freddie King uit Texas, dat was een van de allergrootste bluesgitaristen. Hij nam het liefst live albums op. En dit komt van het album Live at the Electric Ballroom. Het nummer is geschreven door Jimmy Rogers. Freddie King, That's All Right.

Freddie King, That's All Right. John Hammond, dat is een blueszanger uit New York, is de zoon van John Hammond Sr. en dat was de producer die Bob Dylan ooit ontdekte. Dit komt van het album Mile Age. Het nummer is geschreven door Elmore James. John Hammond, It Hurts Me Too.

John Hammond, It Hurts Me Too. Little Buster and the Soul Brothers, dat was een populaire nachtclubband uit New York. En die Little Buster, die kon wel wat. Dat was een goede zanger, een goede gitarist. Hij schreef goede nummers, maar hij is nooit verder gekomen dan Local Hero in New York. Dit komt van zijn album Ride on Time. Little Buster, Baby Couldn't Be Found.

Little Buster, Baby Couldn't Be Found. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Rinus Bouwmeester, die coördineerde de playlist. Little Anthony, dat was Little Anthony Geraci. En dat is de pianist van de Locomotions. En Sugar Ray Nausea, dat was de zanger van The Blue Tones, The Broadcasters en Roomful of Blues. En zij maakten samen het album Take It From Me. Little Anthony en Sugar Ray. Worried Life Blues.

Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.

Yes, all right. Okay, we doen een stukje van Robert Johnson, Rebel on My Mind.

is een zogenaamde talking blues. Vroeger speelde met hem één akkoord. En het was eigenlijk overleveringen. Ik bedoel, zoals je hier ook dingen verteld werden. Zo vertelde Hooker op één akkoordje eigenlijk een verhaal. Dit gaat over iemand die lifte down south. When I first started hobo, I took a freight

0: stay so damn free. Oké, jongens, wij nemen even een kleine pauze. Dank je, dank je.
1: Op Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Huey and the Blizzards was een klassieke bluesband die regelmatig aantoonde ook met blues rock goed uit de voeten te kunnen. Apple Knuckles Flophouse was daar een mooi voorbeeld van. Maar ook dit nummer is pure blues rock. Huey and the Blizzards, Evil Woman.

QB and the Blizzards, Evil Woman. Stan Webb's Chicken Check, dat is de band van de Engelse bluesgitarist Stan Webb uit Birmingham. Hij begon ooit met zangeres Christine Perfect en de grote hit I'd Rather Go Blind. Maar toen Christine Perfect naar Fleetwood Mac ging, werd Stan Webb zelf de frontman. Stan Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody.

Stan Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody. Luther Allison uit Arkansas werd een ster in het clubcircuit van Chicago en vervolgens woonde hij ruim 20 jaar in Parijs en terug in Amerika werd er een hersentumor bij hem geconstateerd en kort daarop overleed hij. Luther Allison, Good Morning Love.

Luther Allison, Good Morning Love. De Cadillac Blues Band, dat is de band van de Amerikaanse zanger Joe Fisher, en hij werkt met Duitse begeleiders onder leiding van gitarist Uwe Herschulte uit Freiburg. De band is waanzinnig populair in Duitsland, Italië, Zwitserland en Frankrijk. De Cadillac Blues Band, Remembering Love.

De Cadillac Blues Band, Remembering Love. Bernard Allison, dat is de zoon van bluesgitarist Luther Allison. Hij begon in de band van zijn vader en later was hij de gitarist bij Coco Taylor, Johnny Winter en Jeff Healey. En intussen heeft hij zijn eigen band, Bernard Allison, Going Down.

Bernard Allison, Going Down. Dave Kelly, dat is een Engelse blueszanger. Hij was jaren de gitarist van de Bluesband, de band van zanger Paul Jones. En daarna begon hij een eigen band met muzikanten uit Ace, Chris Farlow, Frankie Miller en The Pretty Things. De Dave Kelly Band, It Hurts Me Too.

De Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. Blues Company, dat is een Duitse bluesband uit Osnabrück met zanger Todor Todorovic uit het voormalige Joegoslavië en gitarist Mike Titor uit Jamaica. En de band begeleidt veel Amerikaanse artiesten die in Duitsland toeren. Blues Company, Silent Night.

Blues Company, Silent Night. Mickey Newbury, dat is de ultieme verhalenverteller uit Houston. En dit is het verhaal van een jonge redneck die verliefd werd op een prostituee. En Harry Musquet kreeg er geen genoeg van. Het is echte luistermuziek. Mickey Newbury, San Francisco Mabel Joy.

Mickey Urey, San Francisco, Mabel Joy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet. Een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Danny and the Devils, dat is een bluesrock trio uit Illinois rond zanger-gitarist Danny Barron. En hij werkt al jaren met een vaste drummer, Mark Bonacera, en met een vaste basgitarist, Mike Kramer. Danny and the Devils, Jealousy.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang goede muziek op Radio Drenthe. Muziek van onder andere Jeff Tweedy, je kent hem nog van Wilco. Van Robert Plant en Alison Krauss, hij maakt een nieuwe CD. Muziek van Rod Cator, van Marcus King en Eric Krasnow. Dat is een nieuwe CD uit van Jason Isbell. En de 400 Unit, daar draaien we een stuk van. Maar we beginnen met muziek van Carolyn Wonderland. Uitstekende gitariste met Texas Girl and Her Boots.

Lekkere muziek van deze Texaanse gitariste die in 2018 bij John Mayall ging spelen. Op gitaar was de eerste vrouwelijke gitarist bij John Mayall. John Mayall die trouwens stopt met optredens in grote zalen, zeg maar. Hij doet alleen nog wat in Californië bij zijn eigen woning door zo. Maar Carolyn Wonderland is zeer de muiterweerd. En zeker deze cd, Tempting Fate, met ook wat mooie nummers erop. Een nummer van Dylan bijvoorbeeld. It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Zingt ze samen met Jimmy Dale Gilmore. En ze zingt ook een prachtig nummer van The Grateful Dead. Het nummer Loser. Kom ik volgende week nog even weer op terug. Een nieuwe cd van Jason Isbell. Altijd de muiter weerd. En dit is er zeker, want het is een bijzondere cd. Want de titel is Georgia Blue. En Georgia Blue, dat is de staat Georgia die bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen vorig jaar, blauw kleurde in plaats van rood. Democratisch in plaats van republikein. En Jason Isbell die heeft toen gezegd van, als dat het geval is, dan ga ik een nieuwe cd maken met allemaal de nummers die in Georgia heel populair bent. Nou, dat heb ik dan. En die heet dan ook Georgia Blue. En door van het nummer Honeysuckle Blue.

de nieuwe CD van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort verzamel-CD, is niet helemaal een goede woord, maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Driving and Crying, de band waar Jason Isbell eerder in zat. Zeer de muiterweerd, Georgia Blue. Marcus King en Erik Krasno, die hebben een nummer bijdragen aan de CD. De CD box me eigenlijk zeggen, Highway Butterfly. Bent vijf CD's, allemaal opgedragen aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorlon. Er komt een prachtige box komt al binnen kort van uit. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt erop samen met Erik Quesno een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vijf van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazell. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Kresno. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland, naar Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort, de band van Ian Matthews. En nu heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Song and Dance Man. Mooie cd, mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen, niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: Wow. 2, 1, 2.

Gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric De Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van S. Joost van S, een bekende violist, Nederlandse violist. We gaan in meer Noord-Amerika naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Melenken. Rod Melenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika. En heeft een cd gemaakt, een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt. Namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

flink wat muziek uit het zuiden van Amerika. Ook deze Rod Gator, die komt uit Louisiana. En dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. Dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En ik kwam erbij naar aanleiding van een cd van een groep die heet Robin Capsalis en de Vintage Number 18. Dat is een band uit Washington DC, uit oosten van Amerika, die meededen aan de grote wedstrijd in Memphis, International Blues Challenge. En dat was de aanleiding dat ze in 2017 hun eerste album gingen maken. En dit is een volgende album, Soul Shaker. En door van hun versie van het hele oude nummer, Fever.

0: through the night.
1: Fever All Through the Night. Robin Capsalis was dat van de Nee-CD Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell. Ik zei al, de bekendste uitvoering is die van Peggy Lee. Maar allerlei andere mensen hebben het uitgevoerd. Elvis Presley, Boney M, Madonna, Christina Aguilera, Michael Bublé. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar we gaan naar het origineel toe. Van Little Willie John. Dat was een zwarte zanger die vooral in de 50 en 60 jaren nogal wat succes had. Hij heeft toen als single uitgebracht. Als achterkade van het nummer Need Your Love So Bad. En Need Your Love So Bad, dat kennen we weer als een bekende hit van Fleetwood Mac. Maar hier is het origineel van Fever, Little Willie John.

Little Willie John met het origineel Fever. Schreef trouwens dus in Oldebreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, ik ken ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die... Nee, 65 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van The Ventures. Dat was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette de McCoy. Dat bent zij nog genoemd, de McCoys. En doorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Zeringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, de McCoys, met Fever.

De McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later nog weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal naar aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam in 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, en Alison Krauss. Een wonderlijke combinatie eigenlijk. Toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres. Die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett. Dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van nu te komen. Lang op een wacht, 13 jaar. Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen, van Merle Haggard, van Alan Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die uit Louisiana komt, Lucinda Williams. Het nummer Can't Let Go.

Ja, de hand van T-Bone Burnett die is duidelijk merkbaar in het, met name in de sound van de gitaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de nieuwe cd van Robert Plant en Alison Krauss, de cd Raise the Roof. Je hoort er vast en zeker in Hard is Blues nog wel meer van. Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep, hè? De groep Wilco. Een beroemde band in Amerika, ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nu een paar singles uitgebracht de laatste tijd. En dit is zijn nieuwste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijft een bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben zo straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer, want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison, komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Knows the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric DeVries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Knows the Highway, dat was een album van Van Morrison in 1973, met allemaal composities van andere mensen, niet van hemzelf, wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkt op de lijst van de 24 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Knows the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric DeVries. Song and Dance Man. Hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek. Dan moet 19 november naar Hoogeveen gaan. Want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen. Met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nou weer u te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. En daarvan het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn nieuwe CD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de nieuwe CD, de Blues Album. Een CD waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk. Gewoon een goede CD. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Danny Vera tekende een contract bij RCA Victor in Duitsland, waardoor we hem minder in Nederland zullen zien. Maar hij maakte thuis in Middelburg het album Home Recordings. Danny Vera, Hold On To Let Go.

Danny Vera, Hold On To Let Go. De Boxmasters, dat is sinds 2007 de band van acteur Billy Bob Thornton. En in Amerika en Canada stonden ze al in het voorprogramma van ZZ Top, Steve Miller en George Thorogood. En ze hebben een nieuw album, Light Race. De Boxmasters, You Gotta Try.

De Boxmasters, You Gotta Try. Alison Mora, dat is de zus van Shelby Lynn en de ex van Steve Earle. En ze ontwikkelt zich als een van de betere singer-songwriters in Amerika. Dit komt van het album The Duel. En ze speelt op dat album zowel gitaar als piano. En ze wil een rondje van het huis. Alison Mora, One of the House.

Alison Mora, One of the House. Alex Shilton uit Memphis, dat was in een ver verleden de zanger van de Bokstops met grote hits als The Ladder en Cry Like a Baby. Maar in 1971 begon hij een band met zijn schoolvriend Chris Bell, Icewater. En even later gingen ze verder onder de naam Big Star. Dat was de naam van een lokale supermarket in Memphis. Dit nummer schreven ze samen in 1972 en inmiddels zijn ze ook beide overleden. Big Star, 13.

Big Star, 13. Conway Twitty uit Mississippi had een wereldhit met It's Only Make Believe. Maar in 1960 nam hij een nummer op dat een paar jaar later werd gecoverd door Jerry and the Pacemakers uit Liverpool. En die band maakte er een wereldhit van. Maar Jerry Marsden heeft wel heel goed geluisterd naar deze uitvoering van Conway Twitty. You'll Never Walk Alone.

Conway Twitty, You'll Never Walk Alone. Joanne Shaw Taylor, dat is een Engelse blueszangeres. Ze werd ontdekt door Dave Stewart van de Eurythmics. Ze toerde al door Engeland als voorprogramma van de band Foreigner. En ze toerde al zelfstandig 4 weken door Amerika. Dit komt van haar album Reckless Heart. Joanne Shaw Taylor, I'm Only Lonely.

Joanne Shaw Taylor. I'm only lonely. Paul Carrick uit Sheffield is een druk baasje. Hij maakte deel uit van Roxy Music, Squeeze, Roger Waters, Ace en Mike and the Mechanics. En hij schreef nummers voor Linda Ronstadt, The Eagles, Diana Ross, Tom Jones en Michael McDonald. En hij toerde als muzikant ook nog met Elton John, Eric Clapton, B.B. King en The Pretenders. Dit komt van het album It Ain't Over. Paul Carrick, She Lived Down the Street.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best Pearls van Elkie Brooks is het album van deze week. En Elkie Brooks, dat is een Engelse blueszangeres. Ze was zangeres bij de bands Dada en Finnegan Joe. En het is de zus van drummer Tony Mansfield van Billy J. Kramer en de Dakotas. Op 15-jarige leeftijd verscheen haar eerste single al. Dat was een cover van Etta James, Something's Got a Hold on Me. En haar grootste hit kwam uit de musical Smokey Joe's Café. En in Nederland werd dat nummer overigens gecoverd door niemand minder dan Annie Schilder. Maar dit is het origineel van Elkie Brooks, Pearls' singer.

Elkie Brooks, Pearl's singer. Joan Osborne uit Kentucky is een hele veelzijdige zangeres, want ze maakt al pop, soul, blues en country albums. Ze woont tegenwoordig in Brooklyn in New York en ze toerde met Stevie Wonder, Mavis Staples, Bob Dylan en Lucinda Williams. En ze heeft een nieuw album, Trouble and Strife. Joan Osborne, Whole Wide World.

Joan Osborne, Whole Wide World. De Brando's, dat is een band uit New York, alleen komt zanger-gitarist Dave Kincaid uit Seattle. In 1998 gingen ze uit elkaar, maar in 2017 maakten ze weer een comeback. Intussen hebben ze 14 albums gemaakt en Simon Kirk van The Free en Bad Company was nog enige tijd de drummer van de Brando's. Dit komt van het album Past the Head, The Brando's, My Friend, My Friend.

The Brando's, My Friend, My Friend. Sean Colvin uit Illinois begon een band met Dennis Conroy in Chicago. En die band die heette The Crying Shames. En die hadden erg veel succes, maar Sean Colvin kreeg te maken met alcohol- en drugsproblemen en reisde door naar New York, waar ze zich aansloot bij de Buddy Miller Band. Intussen werkte ze mee aan albums van James Taylor, Elliot Murphy, Bruce Hornsby, Sting en Curtis Tigers. Ze heeft daartussendoor 12 soloalbums gemaakt. Dit komt van het album All Fall Down. Buddy Miller is de gitarist en Emmylou Harris zingt de tweede stem. Sean Colvin, Up on That Hill. 1

Sean Colvin, Up on That Hill. Brett Eldredge uit Illinois is een 34-jarige singer-songwriter die na 5 albums al erg populair is in de alternatieve scene in East Nashville. Hij kreeg een contract bij Warner Music Group in Nashville, maar hij vindt zichzelf geen countryzanger en daarom nam hij zijn nieuwe album Sunday Drive op in Chicago. Brett Eldredge, Gabriella.

Brett Eldredge, Gabrielle. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. John Mark Stone uit Texas groeide op in Virginia en woont nu in Tennessee. En hij verdient al vanaf zijn 12e de kost als singer-songwriter. Hij was jarenlang de protégé van Mickey Newbury. Hij was zelfs enige tijd de gitarist van de intussen overleden Mickey Newbury. Dit komt van zijn album Etched in Stone. John Mark Stone, My Father's Son.

Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet die, Beat Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford, waar we begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

goede zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste, deze Carolyn Wonderland. Tot voor kort speelde ze in de band van John Mayall. Ja, die is er met de stop met het optreden, dus dat betekent dat zij solo verder giet. Carolyn Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada, al vaker in het verleden wat van de draai. Maakt altijd hele goede cd's, het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works For Me, Canada. En daar bleven we nog even in Canada. Want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada. Uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006, Rock Island Line, zo heet die. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

Een mooie traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Line. We gaan nu in Noord-Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tijd voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Worden ze allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

goede muziek uit Canada. En deze Colin Linden was daar een beetje de spil in. Man die ook het materiaal over het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef je het trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter l. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

0: Until the Heat Leaves Town. Colin Linden uit Canada van de NECD Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971, het nummer It's Alright. En de aanleiding is een nieuwe cd van een band die heet de GA20. En GA20, dat is een bluesgroep uit Boston, uit Amerika. En GA20, dat is een type Gibson-gitaar uit, nou, volgens mij 1949, 1950 ongeveer. De GA20. En zij speelde de eerste versie van het nummer dus van Hound Dog Taylor. It's Alright.
1: Doggone it!

lekkere rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. U te voeren door de GI20 uit Boston van de CD. Dus Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, CD van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi in 1915. En zoals de vele mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan. En dan kon je in de buurt van Maxwell Street kon je uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen. Little Walter, Coco Taylor, noem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspullen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, Hound Dog Taylor had aan elke hand 6 vingers. Dan kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen. Maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft hij trouwens een stukje afgehakt. Maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus. It's alright.

Het origineel uit 1971 van Hound Dog Taylor, het nummer It's All Right. Hound Dog Taylor die dus vanuit het zuiden van Amerika, uit Mississippi, Noord-Chicago, toegang. Little Ed, dat is de man die in Chicago geboren is. Little Ed Williams, zoals hij officieel heet, maar zijn artiestnaam is gewoon Little Ed. Samen met zijn begeleidingsband, die Imperials, speelde die in Chicago in de tijd dat Hound Dog Taylor in zijn laatste levensjaren was, zeg maar. Maar de stijl, die hebben ze wel duidelijk overgenomen. Want het is toch een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van G.I. 20 was ook zo. Maar Little Ed en Imperials die doet er nog een schepje boom op bij hun versie van It's Alright.

Jawel, vol slidegitaarwerk in de uitvoering van It's Alright. Oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band GI20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Lad and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd die in 2006 uitgekomen is met allemaal nummers van Hound Dog Taylor erop. We gaan naar een duo, Lindsay Beavers en Brad Stivers. Lindsay Beavers, dat is een zangeres die oorspronkelijk uit Canada komt, uit Halifax. Die in Austin woont. En Brad Stivers, die woont ook in Austin. Zij is een drummer en hij is een gitarist. En ja, ze hebben allebei wel leuke dingen gedaan. Ze hebben een single gemaakt met Jimmy Vaughan bijvoorbeeld. Dus in de blueswereld goed bekend. En dit is hun debuut-cd, gewoon simpelweg getiteld Lindsay Beavers en Brad Stivers. En door van het nummer One Condition.

Nou, best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar op speelde, solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk. Het volgende, dat is ook een stuk, want wanneer die de kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250, 300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, imabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij in de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En hij komt nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al in ver afgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsey Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo. Dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

Nou, mooi vooruitzicht dat er ook een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson. Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rafer, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk. Zoals dat veel soul blueszangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas. Al op zijn jonge leeftijd, 6, 7 jaar was hij dat die in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn 6e album wat hij uitgebracht heeft. Het album Too Deep. En ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in. Hè, van Please Take My Hand.

Klinkt een beetje als een ouderwetse field holler. Sorry, dat in Amerika, in Mississippi, een liedje wat zongen wordt wanneer als de mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zongen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. Het bleef nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar in de begeleidingsband van Bobby Rush. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping in My Bed.

Dexter Allen op de gitaar, op de Fender Telecaster speelde hij op in het nummer Sleeping in My Bed van de CD Keep Moving On. Man die trouwens op volle dingen speelt, bij volle gelegenheden speelt. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ja, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nut Grollo. Een paar weken terug hadden wij John Hofstinger hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is My Business. Nou, dit is Groet Nut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben, ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben, Another Day, Another Road.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: James Carr uit Memphis speelt de hoofdrol het komend uur. Hij was de zanger van de Sunset Travelers en daar werd hij ontdekt door songwriter Roosevelt Jameson, die net That's How Strong My Love Is had geschreven voor Ovi Wright. Dit nummer is geschreven door Chips Moman en Dan Penn en het was een top 10 hit in Amerika. James Carr, The Dark End of the Street.

James Carr, The Dark End of the Street. Stax Records was totaal niet geïnteresseerd in James Carr. En dan had je in Memphis natuurlijk nog Sun Records en High Records. Maar die hapte ook niet toe. En toen werd hij gecontracteerd door een nieuw klein platenlabel uit Memphis, Goldwax Records. En hij begon met een hele serie singles die allemaal flopten. James Carr, These Ain't Raindrops.

James Carr, die zingt Raindrops. Ondanks alle geflopte singles bleef de platenmaatschappij vertrouwen houden in James Carr. En Goldwax Records kreeg gelijk, want er werd een album opgenomen en het titelnummer werd een top 20 hit in Amerika. James Carr, A Man Needs

James Carr, A Man Needs a Woman. James Carr had een groot probleem. Hij was manisch depressief en Goldwax Records wist nooit of hij op tijd in de studio verscheen, of hij op tijd bij een optreden was. En toeren was helemaal moeilijk, want meestal verdween James Carr halverwege de tour en was hij gewoon zoek. James Carr, Freedom Train.

James Carr, Freedom Train. James Carr was natuurlijk manisch-depressief, maar had nog een probleem. Hij was ook nog analfabeet en hij moest dus altijd een demo hebben van een nummer om het te kunnen instuderen, zodat hij thuis de tekst uit zijn hoofd kon leren. En hij verscheen heel regelmatig in de studio, terwijl hij de teksten niet kende. James Carr, Pouring Water on a Drowning Man.

James Carr, Pouring Water on a Drowning Man. In 1979 was James Carr betrokken bij een grote rel in Japan. Daar toerde hij en hij had een overdosis antidepressiva ingenomen. Hij had drugs gebruikt en dat allemaal weggespoeld met wat alcohol. En tijdens zijn optreden, dat overigens ook door de Japanse tv werd uitgezonden, raakte hij in een trance en hij bleef 20 minuten als een standbeeld op het podium staan. En na een kwartier kwam het Japanse publiek er ook achter dat dat niet bij de show hoorde. James Carr, That's the way love turned out for me.

James Carr, That's the Way Love Turned Out for Me. James Carr zong heel graag covers, want dan kon hij thuis rustig de tekst leren. En daarom wilde hij een nummer van de Bee Gees opnemen. Goldwax Records had er helemaal geen vertrouwen in, maar hij kreeg zijn zin en het werd een bescheiden hit in Amerika. James Carr, To Love Somebody.

James Carr, To Love Somebody. In 1966 scoorde James Carr zijn allergrootste hit en deze single zorgde ervoor dat het album met dezelfde naam ook goed verkocht. En desondanks ging Goldwax Records in 1969 failliet, maar zijn ontdekker bracht zijn protégé, en die ontdekker is natuurlijk Roosevelt Jameson, bracht zijn protégé James Carr meteen onder bij Atlantic Records. James Carr met zijn grootste hit, You've Got My Mind Messed Up.

James Carr, You've Got My Mind Messed Up. De platenmaatschappij stuurde James Carr naar Muscle Shoals in Alabama, want daar hadden ze de beste studiomuzikanten voor soulartiesten. Etta James, Aretha Franklin, Otis Redding, Percy Sledge, ze namen allemaal op in Muscle Shoals. En James Carr had intussen in Amerika de bijnaam veroverd: The World's Greatest Soul Singer. En dat moest hij nu maar eens een keer waarmaken. James Carr, Stronger Than Love.

0: Je luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Life Will Humble You van Melford Milligan is het album van deze week. En Melford Milligan is een topzanger uit Austin, Texas, maar hij zag zijn band Top Cat in Amerika.

WK mislukken. En hij heeft dus alle tijd om binnenkort met Nederlandse begeleiders uitgebreid door Nederland te toeren. En ik kan hem van harte aanbevelen. Hij is echt de moeite waard. Melford Milligan, Slow Train.

Melford Milligan, Slow Train. De reis van James Carr naar Alabama leverde helemaal niets op. De studiomuzikanten die waren allemaal keurig op tijd aanwezig in de Fame Studios. Maar James Carr kende zijn teksten niet. Die heeft 2 dagen aan de lopende band sigaretten zitten roken en is met lege handen teruggegaan naar Memphis. James Carr, Lovable Girl.

James Carr en Lovable Girl. James Carr was misschien wel het grootste soul-talent van Amerika. Hij toerde met Otis Redding, Wilson Pickett en James Brown. Maar die jongens die werden veel succesvoller, terwijl James Carr met al zijn talent slechts 9 hits scoorde in Amerika. James Carr, Forgetting You.

James Carr, Forgetting You. Allerlei mensen uit de muziekindustrie, zoals platenbazen, producers, managers, collega's, deden er alles aan om James Carr in het gereel te houden. Het was een hele vriendelijke, lieve man die boordevol talent zat, maar niets hielp. James Carr, Love Attack.

James Carr, Love Attack. James Carr was steeds vaker weken zoek. Dan moest hij optreden of hij moest opgenomen worden in de studio. En dan zaten er allerlei muzikanten op hem te wachten. Maar niemand wist waar hij was. En dan werd hij weer tussen daklozen uit het station van Memphis geplukt, of hij zwierf door de stad. James Carr, that's what I want to know.

James Carr, That's What I Want To Know. Omdat James Carr doelloos door Memphis zwierf, nam zijn zus hem uiteindelijk in huis. En hij sleet zijn laatste jaren van zijn leven dan ook in een klein appartement met zijn zus in een zwarte achterbuurt van Memphis. James Carr, Lovers Competition.

James Carr, Lovers Competition. James Carr voelde zich heel erg thuis bij zijn zus. Daar kreeg hij op tijd zijn medicijnen voor zijn depressiviteit. Hij mocht uitslapen, hij rookte de hele dag sigaretten en hij kwam eigenlijk alleen nog buiten om bier te halen bij de cornershop. Hij maakte na enige tijd ook weer een comeback-album, Soul Survivor, maar toen was hij al niet meer die geweldige soulzanger van weleer. James Carr, Gonna Send You Back to Georgia.

James Carr, gonna send you back to Georgia. In de jaren 90 werd James Carr ook nog getroffen door longkanker. En in 2001 overleed hij op 58-jarige leeftijd. En zijn zus heeft hem thuis tot de dood verzorgd. James Carr, Let It Happen.

James Carr, Let It Happen. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Jan Dammer coördineerden de playlist. 11 albums, 9 hitsingles en een hele serie geflopte singles. Dat is de muzikale erfenis van James Carr. Hij stond vandaag centraal in het programma. En na zijn dood bracht Ace Records al zijn albums uit. En wat denkt u? Het werden regelrechte bestsellers. James Carr, A Message to Young Lovers.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want het is eigenlijk precies 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. En in 2011, op 5 juli 2011, maakten wij de laatste opname van Harry's Blues. Die zullen uitgezonden worden in september, maar toen was Harry al dermate ziek dat dat niet gebeurd is, want dat zal een beetje een rare indruk wekken. Dus vandoor een opname uit 2011 van 5 juli. En die wordt allemaal keurig netjes tot jullie gebracht, die uitzending uit 2011 door Miralda Smit, de technicus die er nou zit. En volgende week dan ben wij er gewoon weer.
0: Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
2: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En door was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als een, net als 3 jaar terug, hè. Want toen werden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal dus de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
1: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
1: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
1: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het
4: ja.
1: is Harry Struijer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties. Voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi. Dus zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
1: Een handwerksman.
3: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
1: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt bovendien ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
1: Welke muziek beginnen we met?
3: Waar ik met begin wil,
1: ja.
3: We de keuze eerst aan Harry laten.
1: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
1: Waarom die, Harry?
4: Ja, omdat
1: het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
1: Oké. Solitary Man.

0: A solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel.
0: En personeel.
1: Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huis. Want van de een komt ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal. Je hebt zelf een soort van was, hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Hè? Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kan ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment... Ga je net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat is die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen nog al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is dat voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En en Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, hè?
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krop heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe kon je er weer af? Ik wist dat eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf al, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Ik
1: probeerde het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zei ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En je, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kende, hè, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron halen.
2: Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticide. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in, als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Hmm. Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilden ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en dan kost het kistje ineens 7.500. En er is niks veranderd. Nee, ja. Ik daar ook niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop, koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Dat is omvochten. Eerst omvochten op stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze twee dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Wie gaat wie dan met de muziek?
2: Ja, maar die lustert naar Harry's Blues, meisje. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Welke kwalificatie? Hij biedt onderdak aan de groep Cuban the Blizzards om een cd op te nemen. Zo. Maar dan geef hem terug naar die wijn, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink... Ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja. Maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders daar?
2: Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel. Dus de wijn die hebben een mooie zuurgraad, precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelf zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. Dus en als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog zeg maar ambachtelijk van aard? Of is dat gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn, maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rijd, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit, maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles, dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een... De verbouw van de druif, maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars.

0: ja, het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
1: Ja. Maar, wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van, dit was een geweldig jaar?
0: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
1: Dus? Eind van het jaar of?
0: Nee. Sommige wijnen, dan weet je het eigenlijk. Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel. Dat weet je. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
1: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
0: Ja, je hebt wijnen die pas die enkele jaar nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
1: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
0: Nee. De meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar opdrinken.
1: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn bepaald?
0: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
1: Ja.
0: En natuurlijk de waarde van de grond. En waar de recensenten eraan geven. En ja, de ene boer die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
1: Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
0: Tuurlijk.
1: Hebben recensenten een grote invloed?
0: Ja, heel veel. Ja. Maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren die helemaal niet meer binnen mogen komen.
1: Nee. Ja.
0: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
1: Ja, dat zal. Piola, Piola, net als in de muziekindustrie.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: zal ook in
2: voetballen hoor ik nou weer allemaal.
1: In die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
2: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van Paper Airplane van.
1: Want goede wijn behoeft geen krans, maar.
2: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys wonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lab Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij. En het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus. Dat zal wel.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuwe, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de titel.
2: Ja. Ja, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar ja, goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Het is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Daar heb je groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook een rol.
2: Speelt ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Ja, analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel, ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek luistert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Maar dat moet je niet net aan hem doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb. En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja, muziek als healer, hè?
0: Ja, als
1: daar knap je van op.
0: Ja. Ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had, bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel die kun je kwiet. En dan ben je weer schoon.
2: Ja.
0: Ja, het is wel bijzonder, ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die door allebei er wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is,
1: zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb en ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
2: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
2: Nee, dat vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, ik heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk waar ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
2: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag, luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén met verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
2: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer. Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
3: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
3: Ja, nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
3: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje. Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel. Bepaalde dingen die klinken. Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed, maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort, dat ben allemaal masters zonder instrument, maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
2: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld. Hmm. Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Altijd wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een. In de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden.
3: Ja.
0: Ja, ja toch?
3: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand. Ben je toch een beetje ook. Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover. In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel tegenstelling. Dus. We gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kieken, maar daar mag hij niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nieuwe cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nieuwe cd van Harry Musquet van Cuby and the Blizzards. De vorige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is alweer zo lang.
1: Is die door, ja. Juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje. Cat is een soort van. Dat is een jongen of een iemand. Waar ze zeggen van, he's a nice cat. You know, yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een titje verloren. En nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand, hè, in Amerika. In American slang. Maar die zijn nou weer gevonden. Dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels. 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland. En als het ware in een. In een briefkaart in de Sunset. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg daar iemand in de Sunset onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van. Hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een positieve
0: metafoor. Komt, hè? Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer uit, hè?
0: Ja, als alles goed gaat. Ja,
1: ja door hem van u gewoon. Ja. Dus. Maar goed, Daniel is het ook met doen. Dus we bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee. Dat is een.
1: Is dat misvatting?
2: Een geheel hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel. Antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de. We komen weer op de kunstenaars. Want het waren vroeger. Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja. Die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn. Nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, dat man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel op loslopen.
2: Nee. Een echte goede antiek. Ja, dat is niet na te maken gewoon.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje. Het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij. Iets dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Wat is nou voor jou. Ja, zeg maar, begerenswaardig antiek. Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders? Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uitkeken.
1: Nee, de klok tikt deur. En...
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek blijf ook altijd een geheim houden.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat blijf ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt. Er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel dingen worden. Kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk, hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakte muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt, dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren, of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar muziek. Want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te hebben.
1: Tinkt heel in, hè? Tinkt heel in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. Dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het wijnlokaal, het Antiekhuis en het audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag luisteren. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Lucero, dat is een rockband uit Memphis met zanger Ben Nichols. En de band is al jaren bezig, maar heeft nog steeds niet de status van bands als Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band of Blackberry Smoke. Dit komt van het album Among the Ghosts. Lucero, to my dearest wife.

Lucero, To My Dearest Wife. Tracy Nelson uit Madison, Wisconsin, begon als folkzanger in coffeehouses. Ze maakte deel uit van de Fuller Wood Singers en ze was de leadzangeres van de Fabulous Imitation Band. In 1965 verscheen haar debuutalbum Deep Are the Roots. En vandaag loopt ze als een rode draad door het programma. Tracy Nelson, Down So Low.

Tracy Nelson, Down So Low. Roomful of Blues uit Rhode Island. Dat is een van de oudste bluesbands van Amerika. Ooit opgericht door gitarist Duke Robillard, die later overstapte naar de Fabulous Thunderbirds. Tegenwoordig is Phil Pemberton de zanger en gitarist Chris Fakin is de bandleider en de componist. Roomful of Blues, She Quit Me Again.

Room Full of Blues, She Quit Me Again. Tracy Nelson vertrok in 1966 naar San Francisco om daar de zangeres te worden van de bluesband Mother Earth. En op dat moment begon voor haar het rock'n'roll leven, want met die band toerde ze met Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Jimi Hendrix en Eric Burdon. Tracy Nelson, Cry On.

Tracy Nelson, Cry On. Lee Fields uit North Carolina heeft in Amerika de bijnaam Little James Brown. Hij is al bezig sinds 1969. Als jongen van 17 vertrok hij naar New York om een carrière op te bouwen. Hij is nu 71 en hij toert nog voortdurend door Amerika en Europa. Dit komt van het album It Rains Love. Lee Fields, Will I Get Off Easy?

Lee Fields, Will I Get Off Easy. Tracy Nelson werd meteen serieus genomen in Amerika, want haar nummers werden gecoverd door grote artiesten. Linda Ronstadt, Etta James, Didi Warwick, Maria Muldaur en Cyndi Lauper. Tracy Nelson, The Soul of a Man.

Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.

Mick Stender, Rock'n'Roll Tonight. Eind jaren 60 trok Tracy Nelson met haar band Mother Earth naar Nashville om daar het album Make a Joyful Noise op te nemen. En ze maakte in totaal 6 albums met de band voor 3 maatschappijen: Mercury, Reprise en Columbia Records. Tracy Nelson, Ruler of My Heart.

Tracy Nelson, Ruler of My Heart. Josh Stone komt uit het Engelse Dover en haar debuutalbum was meteen een groot hit in Engeland en in Amerika. Ze groeide op met de muziek van Dusty Springfield en Aretha Franklin en als 13-jarig meisje werd ze ontdekt in de BBC-tv-show Star for a Night. Josh Stone, Dirty Man.

Your Stone, Dirty Man. Tracy Nelson was met de band Mother Earth en Nashville om een album op te nemen. En toen dat klaar was, besloten ze in een gekke bui om ook nog een country album op te nemen. En dat was een opmerkelijke stijlbreuk voor een blueszangeres. En voor dit country album werden twee beroemde studiomuzikanten ingehuurd, namelijk drummer DJ Fontana en gitarist Scotty Moore. Dat waren de vaste begeleiders van Elvis Presley. En dit is een oude hit van Patsy Cline, Tracy Nelson, I Fall to Pieces.

Tracy Nelson, I Fall to Pieces. Arthur Conley overleed op 17 november 2008 in Ruurlo, waar hij het grootste deel van zijn leven woonde met zijn partner. In de jaren 70 was hij een grote soulster in Amerika, dankzij de hit Sweet Soul Music. Arthur Conley, Take Me.

Roger Conley, Take Me. Het was op een bepaald moment een modegril om naar Nashville te reizen om daar een album op te nemen. Bob Dylan begon daar eigenlijk mee met zijn album Nashville Skyline. En country rock was hot in die dagen. The Byrds, The Flying Burrito Brothers, Poco, Emmylou Harris, Linda Ronstadt, The Eagles. Vandaar deze cover van een grote hit van Tammy Wynette door Tracy Nelson. Stand By Your Man.

Tracy Nelson, Stand By Your Man. Amos Lee uit Philadelphia werkte als onderwijzer en in de avonturen was hij barkeeper. En op een bepaald moment stuurde hij een demo met eigen nummers naar Blue Note Records. En hij kreeg meteen een contract en mocht als voorprogramma gaan toeren met Norah Jones, Bob Dylan, Elvis Costello, Paul Simon, Merle Haggard, Van Morrison en de Zac Brown Band. Intussen heeft hij 9 soloalbums op zijn naam staan en dit komt van het album Mission Bell. Amos Lee, Learn the Lot.

Amos Lee learned a lot. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Freek Benendorp coördineerde de playlist. Het is een nummer van Arthur Big Boy Crudup. En hij nam deze eigen compositie in 1946 als eerste op. En intussen zijn er 238 covers van dit nummer verschenen. En dit is de uitvoering van Tracy Nelson. That's all right.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Alweer de derde uitzending vanuit het Drents Museum. De tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven, de fototentoonstelling Boom. Dat is het decor waarin deze uitzending gemaakt wordt. En deze keer te gast aan tafel Jan Venhuizen. Jan, hartelijk welkom.
2: Dank je.
1: Een hele interessante gast, want hij was de eerste manager van QB and the Blizzards. Hij stond aan de wieg van de groep. We begonnen met de muziek van QB and the Blizzards, de keuze eigenlijk van Jan Venhuizen. The Sky is Crying.

0: The Sky is Crying, 1968. De origineel is van Elmore James, 1959. Het komt van de LP Trip into a Midnight Blues. Jan Venhuizen, dat was de periode dat jij manager was van QB and the Blizzard.
1: Klopt.
0: Wie speelde hier nou zo'n mooie saxofoon op?
1: Ja, dat is altijd een vaag iets geweest. En niemand die wou het zeggen, maar dat was Tony Vos, onze producer.
0: Oh, oké. Ja, ja.
1: Die speelde erop. En we hebben hem heel erg moeten overhalen, want hij wou eerst helemaal niet doen. Mm. Maar we hebben Harry heeft hem kunnen overhalen. En de volgende dag nam hij zijn saxofoon mee en hij speelde er in één keer in.
0: Zo.
1: In één keer klaar.
0: Mooi man.
1: Ja, dat is schitterend.
0: Mooie combinatie.
1: Dus. Maar hij wou niet dat zijn naam op de hoes kwam of waar ook in. Hij mocht niet vermeld worden.
0: Nee, nee. Maar een mooie combinatie, de saxofoon van Tony Vos en de Gibson-gitaar die hier trouwens in de expositie op het podium ligt van Ilko Gelling.
1: Ja, ja, maar fantastisch ook, maar de emotionele stem van Harry en Herman Brood op de achtergrond ertussen door met die piano. Verschrikkelijk mooi. Heel mooi nummer.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij QB and the Blizzard, Jan?
1: Nou, in 1963... Dus in 1963 hebben ze mij gevraagd. Er was een concert in het Concerthuis nog. Het Concerthuis, Nieuwe Kolk.
0: De voorganger van de Schouwburg.
1: Ja, daarvoor. En daar ben ik toen heen gegaan. En heb ik met de jongens gepraat. Toen vroegen ze of ik manager wou worden. Dat was in november 1963.
0: Maar je kende ze toch al wel?
1: Ik kende die jongens allemaal wel.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Want ik ging vaak naar de repetities toe. En Harry was beter met de nieuwe Syncopators. En al die jazzclubjes en al die andere groepjes.
0: Ja.
1: Ik kon ze al heel lang. En nou, zo ben ik in contact gekomen. En ik ben in 1964 heb ik al die optredens hier in Drenthe en Groningen. Verder kwamen we niet door.
0: Maar had jij daar enige ervaring mee?
1: Helemaal niet. Helemaal niks. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist niet eens wat manager was. Maar ze stond wel toen in een platenzaak van Lampen.
0: Ja, ja.
1: En die had toen een platenzaak. En daar ben ik dus ook, zag ik die jongens ook al regelmatig dus natuurlijk.
0: Je had wel wat met geld van doen in elk geval.
1: Ja. Ja. En ook muziek.
0: En muziek,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Want mijn vader was ook een hele goede muzikant en zo. Dus ik kan veel met muziek. En Harry die ging regelmatig ook naar mijn vader toe. Alleen want mijn vader kon heel goed piano spelen. En zo is het contact gekomen allemaal.
0: Want ben jij een Assena van geboorte?
1: Assena van geboorte.
0: Oh, zie je aan, ja.
1: Ja hoor.
0: Dus dan kende jij de jongens, dan kende je de achtergrond van die jongens.
1: Ja, ik kende die achtergrond. Ik kon Harry al voor die tijd ook al vaak ontmoet. Want hij kwam ook wel bij, als wij jongens anders dan repeteren waren, dan kwam ik hem altijd wel tegen. Ja. En in het café kwam ik hem wel tegen. En Ilko ook.
0: Ja.
1: En zo, ja, met Willy Middel dus en Hans Kins en Dickie Beekman toen nog op de drums, hè, erbij.
0: Hoe heb jij de overgang ervaren van de jongens in Assen? Dat Harry naar Grollo ging. Want dat was net in die periode ook natuurlijk, ja? 65.
1: 65, 66 zijn hier overgegaan, ja, klopt. Ja. Nou ja, dat was even schrikken natuurlijk. Maar over het algemeen is het wel goed ontvangen hoor. Hoewel, in Grollo werden wij niet zo geaccepteerd in het begin hoor.
0: Ja.
1: Want het is heel moeilijk geweest. De jongen met de lange haar en dit en dat. En het was een probleem hoor. Maar na verloop van tijd kwamen ze er wel achter. Vooral bij Hofzegen. Dat het wel goed volk was hoor. Dus, en Harry die is ook goed opgevangen later hoor.
0: Want een van de mooiste combinaties van zeg maar, het oude Drentse leven. En het nieuwe Drentse leven van QB and the Blizzard. Dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen. Is
1: klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?
1: Ik was erbij. Ik ben de hele tijd bij geweest. Maar daar heb ik. Ja, ik weet niet of een Apple Knock of Flop was. Wordt die nog gedraaid? Nou, daar wil ik er wel iets over vertellen. Dat lijkt me wel leuk toe.
0: Nou, dat past hier denk ik goed bij.
1: Goed, oké. Okay, nou,
0: dan leven we in 1969, hè?
1: Ja.
0: De vierde LP, geloof ik.
1: Apple Knock of Flop House was de. Nee. Dat is later. Vierde, vijfde LP, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam net uit Amerika terug
0: en
1: toen moesten wij die opnames doen voor Apple Not a Flophouse. En toen kreeg ik van de platenmaatschappij, die zeiden, moet je luisteren Jan, nou ja, Apple Not a Flophouse is eigenlijk een slang voor een goedkoop logement.
0: Ja.
1: Hè? Dat is het.
0: Ja.
1: En toen die plaat klaar was, toen wouden ze een PR maken, een filmpje maken en foto's maken.
0: Mm-hmm.
1: En zeiden, maar dan moeten jullie wel een locatie opzoeken die er een beetje past. Nou, ik met Harry op pad. Nou, we hebben eerst bij Hofzegen gekeken in Grollo. Nou, dat was niks. Nou, zei Harry, ik weet nog wel een aantal kroegjes hier in Drenthe. Zullen we eens kijken? Nou, toen kwamen we bij Willem Perkaan in Wezep terecht.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was een stamtafel. En dat zette de flesje. Je moest zelf de consumpties aantekenen als je wat wou drinken. We hadden een paar bekeken en we hebben de platenmaatschappij toen ingelicht. En die zijn geweest, onder andere met Anton Witkamp en Sees Wessels. Die zeggen, dit is het.
0: Ja.
1: Maar Jan, regel jij even met Willem Perkaan hoe dat allemaal gaat. Ze mogen vrij denken, ze mogen vrij eten. Er komt van alles, maar er komt ook een striptease danseres. Nou, ik met Willem Pekaan. Nou, zegt Willem Pekaan, ik zeg nou dit en dat en dat. En er mogen ook alleen maar boeren komen, alleen maar mannen, geen vrouwen. En dan komt een striptease danseres. Toen zegt Willem tegen mij, hij zegt, wat is een striptease danseres dan? Hij zegt, dat is iemand, ik zeg, dat is iemand die zijn kleren uittrekt. Oh, van mijn vrouw ook wel vaak genoeg gezien, zegt hij hoor, dat komt wel goed. Maar goed, er zou ook een film gemaakt worden. Ja. En dat klopt ook wel. Die avond is ook die film gemaakt. En die striptease danseres heeft ook opgetreden. De dames, de vrouwen van de boeren, die stonden buiten voor het raam te kijken. Verschillende boeren die hebben verschrikkelijk op een sodomieten gehad. Maar het blijkt altijd, en ik heb altijd beweerd, er is een film van. En op laatst zei ze, die film die was weg. Ja. Maar dat komt door die burgemeester van Wezep, die had alles geweigerd. Er mocht geen... Die film mocht niet vertoond worden, die foto's mocht niet. Niks mocht vertoond worden. Ja.
2: Dus burgemeester Grebe was dat als wel.
1: Ja, Grebe. Ja. Burgemeester Grebe. Ik heb die brief nog steeds.
2: Ja, ja.
1: Maar op een gegeven moment, die man die die opnames gemaakt heeft, die film gemaakt heeft, die mocht niet uitgezonden, die heeft mee naar huis genomen. En die heeft het ergens op zolder gelegd. En weg. En iedereen zei, ja Jan, jij wordt ook bij jou, je zal wel... Die film die bestaat helemaal niet. Ik zeg, potverdorie, ik was er toch zelf bij. Ja. Maar goed, op een gegeven moment ging ik zelf niet meer geloven hoor. Totdat een paar jaar geleden, plots in die film Boom Waterga, die man die is toen overleden. En die vrouw die vond die film op zolder. En toen is hij in één keer bij het filmmuseum terechtgekomen. Ja. Ja. Nou, ik was al lang blij dat ik tenminste dat hij nog bestond.
2: Was goed voor jouw geloofwaardigheid dat hij boven water kwam.
1: Ja, maar zo, dat is het verhaal dus eigenlijk daarachter.
2: Nou, dat is ook een van de mooiste filmpjes die er bestaat. En die ook op de tentoonstelling hier in Drents Museum te zien is.
1: Is hij hier te zien?
2: Hij is hier te zien op de tentoonstelling, jazeker. Want omdat het zo mooi, dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cuba in de Blitzers te zien geeft. En de danseres in die tijd, dat was echt nog wat bijzonders.
1: Dat was bijzonders.
2: Dat leidde dat in die tijd nog, want dat was de tijd van Hoepla, van dat Phil Bloem op televisie kwam. Ja. Nou, daar kreeg je een vraag over in de Kamer.
1: Ja, maar dat niet alles. Wij waren eigenlijk een van de eersten die met zo'n filmpje kwam. Dat zo dan geproduceerd.
2: Ja, precies. Maar dat kwam toen niet uit.
1: Dat kwam toen niet uit, nee.
2: Draaide allemaal om Apple Nuggets Flophouse.

0: Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Apple Knockers, Flophouse en Café Perkaan in Wezep. Trouwens, Café Perkaan in Wezep bestaat nog steeds en is nog steeds open. Ja. En het is bijna nog in dezelfde staat dan toen Cuby en de Blitzers daar waren.
1: Ja, ze hebben daar nog foto's aan de kant hangen en heeft die LP en zo allemaal. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Ik ben er pas geleden nog geweest.
0: Oké, okay, ja.
1: Dat is mooi hoor.
0: Het is een mooi, mooi tochtje eigenlijk van Wezep naar Grollo en dan naar de tentoonstelling in Haas.
1: Moeten ze het doen.
0: Ja, je hebt ook die overgang meegemaakt natuurlijk, want op Apple Knockers Flophouse, daar spelen de jongens uit Zwolle al mee.
1: Ja.
0: Hans Lefaye, Herman Deinem en Helmut van der Vecht. Hoe is die overgang tussen zeg maar, de Asser Boys en de Zwolse Boys? Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, was moeilijk. Was moeilijk. Hans Kins die moest in dienst en die hield ermee op. Op een gegeven moment, Willy Middel die stopte ook. En met hem ging ook Dickie Beekman, die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken eerst alleen Hans Lefaye en Herman Deinem kwamen erbij. Dat was even moeilijk, want die jongens die zaten bij Blues & Mansion. En de manager daarvan was Ed Politiek. Ik vergeet die naam nooit weer. En daar heeft toch wel wat moeilijkheden op geweest in het begin hoor, om die jongens over te krijgen. Want dat hing ook met financieel af, met instrumentarium en zo. Maar het is goed gegaan. Uh-huh. Muzikaal gezien, moet ik eerlijk toegeven, is het wel een vooruitgang geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Maar had dat ook te maken dat Herman Brood er toen ook al bij zat? Want die kwam natuurlijk ook uit Zwolle. Hè?
1: Herman Brood kwam ook waar die Zwolse Connection, hè, zoals we dat noemen, die kwam er ook uit. Die heeft ons ook op attent gemaakt hoor.
0: Okay.
1: En ik ben toen met Harry, midden in de nacht zijn wij naar Zwolle gereden en hebben we op moeten zoeken waar ze woonden. Hij werd zo overal in de buurt gevraagd waar Hans Lefaye woonde en zo zijn we ermee in contact gekomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was heel waard.
0: Zo kwamen de drie van Blues Dimension, die kwamen bij Cuby en de Blizzards in Haas.
1: Ja, want Helmich die is er pas later bijgekomen toen Herman Brood weer, en dat is ook weer een apart verhaal, dat had eigenlijk ook weer niet gehoeven, maar daar komen we nog wel op. Daar komen we nog
0: Dat had iets met middelen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en Amerika.
1: En
0: van alles.
1: En nog wat.
0: Nou, je het hebt over middelen van Brood stond er onbekend natuurlijk.
1: Ja,
0: Ilko ook al vrij snel.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, de drank speelde ook altijd een rol.
1: Heel grote rol.
0: De booze.
1: Ja, de harde booze. Ja,
0: op welke manier zat dat het functioneren van de band in de weg? Of hoe had jij ermee te maken?
1: Nou, het heeft er niet mee in de weg gezeten. Absoluut niet. Harry was wel een innemer, was een drank. Harry was absoluut niet aan het verdovende middel. Ilko wel vrij snel. En Herman Brood heb ik heel wat mee beleefd. Dat het stond van ziekenhuis uit en het ziekenhuis weer in. En dan wou ik hem de volgende dag ophalen en was hij alweer gevlucht.
0: Ja, ja.
1: Maar de drank heeft niet zo'n grote invloed erop gehad hoor.
0: Nee.
1: Maar in eind jaren 80, begin jaren 90 kwam ik met... Ik was al bij Cuby & the Blizzards weg.
0: Ja.
1: Kwam ik weer met Harry in contact in het café. En Harry was helemaal totaal los. Was absoluut totaal los. En hij heeft toen mij nog weer gevraagd of ik weer voor hem komen werken, weer manager wou zijn. Maar dat kon niet. Ik had een andere baan. Ik had een hartstikke drukke baan in het onderwijs. En ja, ik vond het zielig. Hij was echt, lag hier aan het gas, zoals je dat noemt.
0: Ja.
1: En het verwonderde mij ook niks dat even later op die plaat Brother Boers kwam. Want dat was zijn enigste maatje die hij op het ogenblik had hoor.
0: Ja.
1: Hij voelde zich nog steeds door iedereen in de steek gelaten. En zo, toen speelde drank wel even een rol.
0: Brother Boers.

0: Brother Booze Musquet. Dat was toen de naam van de band eigenlijk. Het was niet meer Cube in the Blizzard, maar hij zong toen onder zijn eigen naam.
1: Ja.
0: Met Erwin Java, toen al op gitaar, 1991. Ja. Wanneer je nou hebt over de achtergrond van de muziek van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen, de oude manager. Iedereen denkt altijd aan de beïnvloeding vanuit de blues, van Elmore James, Sonny Boy Williams en Howlin' Wolf. Maar er was ook wel andere invloed nog, toch?
1: Ja, Harry die was zelf een hele emotionele man. En de invloeden van Drenthe en hier in Nederland speelden een hele grote rol mee bij de blues bij hem. Want als je goed de LP's en de CD's ziet van Harry Musquet en je kijkt, dan is het net een dagboek.
0: Ja. Je leert hem kennen door zijn muziek eigenlijk.
1: Je leert hem kennen door zijn muziek. Daar zit gewoon een volgorde in.
0: Ja.
1: Kijk maar naar Desolation of Goed Uitgollen of Trappy Too. Daar zit gewoon een volgorde in. Je voelde zijn stemming, hoe hij was, blij, verdrietig. Die invloeden had hij heel erg. En Drenthe had een hele grote invloed erop.
0: Ja. En Harry wilde zich ook altijd muzikaal ontwikkelen, had ik de indruk.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Daar kom ik zo nog wel weer op.
0: De invloed van de jazz bijvoorbeeld.
1: Ja, de invloed van de jazz. En dan wat ik dus... Ik denk dat het volgende nummer is. Bird Words. Van Dizzy Gillespie. En dat was fantastisch. Het zou eerst gewoon een plaatvulling zijn. Want ik kom van die Blind to Blind to See. En we zaten in de studio in Den Haag. En Harry die was ziek. En toen had Harry het idee met die jongen, we zaten in Hotel Spendewiel, weet je wat je moet doen? Het nummer van Dizzy Gillespie, met Helmy van der Vecht toen er al bij en de hele rhythmsectie. We zijn de studio ingegaan en we hebben het opgenomen, een schitterend mooi nummer.
0: Ja. Ondanks het feit dat Harry dus helemaal niet zong?
1: Die zong helemaal niet, maar als je dat nummer hoort, dat swing, tot en met. En dan hoor je ook wat voor muzikanten ik eigenlijk in de band had. Fantastisch.
0: Je bent er nog trots op, zie
1: ik. Ik ben heel trots op, ja. Fantastisch.
0: Burks.

0: 1970. Ja. Ook QB and the Blizzard van de LP Too Blind to See.
1: Dan moet ik elke even Burks twee Works. De blazers niet vergeten, hè?
0: Jan.
1: Bas Munningsma en Rudy van Dijk.
0: Ja, ja. Die
1: waren ze erbij. Fantastisch.
0: Rudy van Dijk, tegenwoordig adjunct-directeur van het conservatorium in Amsterdam.
1: Klopt.
0: Ja, ja, wil ik u zien. Goeie jongens in de muziek, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. De gast vandaag Jan Venhuizen hier in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. In die periode, Jan, zo rond 1970, stonden ze eigenlijk op het toppunt van de roem. Hè? Ja. Grote tournees naar Polen, Tsjechië, ja. Naar Engeland. Ja. Enorm succes in Nederland, Duitsland. Amerika.
1: Nou,
0: logische stap toch?
1: Logische stap. Ik kreeg dus al in het voorjaar van 1969 van de platenmaatschappij bericht dat Amerika belangstelling toonde voor Cube and the Blizzards. Ik zei dan hartstikke mooi. Maar wij zaten toen heel druk met Polen. En we hadden een heleboel optredens. Maar op een gegeven moment werd het toch wel echt... ernst. Wij dachten eerst daar een grapje. Maar dat was echt niet zo.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment... kwam Anton Witkamp bij me. Die zegt, Jan, moet je luisteren. Amerika heeft zoveel belangstelling.
0: Anton Witkamp van Philips.
1: Van Philips. Ja. Mercury in Amerika, die heeft zoveel belangstelling. Die vraagt of wij willen komen. Ik zei, nou, dat is prima. Dan gaan we erheen. En hij zei, ja, dan moet je eigenlijk een van die muzikanten meenemen. Nou, ten eerste plaats zou dat Herman Brood zijn. Die wou wel mee. Maar ik kreeg voor Herman Brood geen visum. Want die was veroordeeld wegens verdomde middel.
0: Ja.
1: Dus die ging niet mee. Nou, toen had ik dus Harry gevraagd. Nou, zei Harry, nee hoor, ik blijf hier mooi in Drenthe. Laat mij maar mooi in Drenthe blijven. En Eelco die had er ook geen zin in. Dus ik ben alleen met Anton Witkamp ben ik naar Amerika geweest.
0: Ja.
1: En daar hebben wij hele goede contractafspraken gemaakt.
0: Ja.
1: Fantastisch. En grote bedragen voor die tijd kreeg ik een contract aangeboden voor $70,000. Nou, dat is in 1960. Dat is fantastisch.
0: Oh, ja.
1: En de PR zou allemaal geregeld worden. We zouden in het voorprogramma van John Mayall komen. En nou, het was allemaal geregeld.

0: het was een, nog niet een, een. Het was een tijdelijk contract. En het jaar daarop, in januari, februari, zouden de vaste contracten getekend worden. Mm-hmm. Nou, ik kom terug uit Amerika. Ik vertelde de jongen, iedereen enthousiast. Hartstikke mooi. Nou, dit en dat. En nou, ik ook mooi. Ik denk, ja, pot. Stond wel wat tegenover. We moesten wel een aantal LP's maken. Maar dan mochten ook wel LP's zijn die we al hadden.
1: Dus ja, ja. Maar die werden in Amerika dan uitgebracht?
0: Die werden in Amerika. En Amerika deed er gelijk blazers achter. Want daar was zo, waren ze gek op. En in januari kwamen ze uit Amerika hier voor de definitieve contracten te tekenen. En toen zegt Harry, ik doe het niet. Ja, dat was wel even schrikken hoor.
1: No.
0: En dat, ja, die jongens, wij zaten daarmee. En ja, wat moeten we ermee? En dit en dat, we hebben hem geprobeerd over te halen. En Harry zei, nee, ik doe het niet. Ik ga niet heen. Ik teken dat contract niet. Want er waren, Cuby en de Blizzard bestond toen uit 3 man die onder contract stonden. Dat was Harry Musquet, Ilko Gelling en ik. Wij met z'n drieën hadden contracten. Maar hij wou niet.
1: Dus maar waarom, ben je er ooit achter gekomen waarom niet?
0: Nou, ik ben er ergens. Later heb ik dus me wel gerealiseerd wat het eigenlijk was. Het was gewoon faalangst van Harry geweest. Hij was bang voor zijn uitspraken. Hij was bang dat zijn teksten niet klopten. Hij was gewoon bang. Hij was bang. Het was bang. En ja, op laat heb ik dat wel gerespecteerd. Maar er is toch wel een aantal jongens die hebben het niet gepikt eigenlijk van hem hoor. Ja, en dan kom ik uit automatisch alweer over dat later met Ilko Gelling naar de koloniering ga. Dit heeft daar wel weer mee te maken.
1: Ja, die is toen wel gegaan naar Amerika.
0: Die is toen wel gegaan naar Amerika.
1: Of je daar veel beter van geworden is?
0: Nou,
1: dan is
0: nee, absoluut niet. Maar goed, hij wou en hij heeft er. Maar het was zo jammer, want wij hadden daar echt. Ja, goed, wij zijn geen top 40 groep, maar wij hadden daar in de blues scène best mee kunnen draaien. Ja. Want we zouden ook daar een tournee maken, het voorprogramma met van John Mayle.
1: Ja, ja. Heeft het jou verbaasd dat Harry later in 93 voor het programma Harry's Blues, waar ik toen bij was, dat hij toen wel naar Amerika wilde?
0: Ja, enerzijds wel, de andere kant niet. Want hij hoefde niet op te treden daartoe.
1: Nee.
0: Dat was het grote punt.
1: Ja,
0: dat realiseer je pas later, dan ga je doordenken. En ja. En Harry was bang als hij in Amerika zat, dat hij nooit meer terug zou kunnen komen naar Drenthe.
1: Daar
0: was hij echt bang voor, hoor. Dan denk ik, nou,
1: hij zag er toen ook wel tegenop in 93 wel, hoor.
0: Ja, hè? Ja, dat heb jij mij wel eens verteld. Ja. Ja.
1: 99 zijn we nog een keer geweest, was het al wat anders.
0: Ja.
1: En daarvan hebben we ook heel mooi filmmateriaal hier op de tentoonstelling in het Drents Museum.
0: Ja.
1: Dus dat valt ook te zien. Maar ja, ook toen had hij dan toch wel zoiets van, ja.
0: Ja.
1: Ook een beetje dat de mythe, de ideeën die hij had over de blues in Amerika, dat anders zou zijn dan hij dacht misschien wel.
0: Ja, klopt. Ja, nee, klopt. Ja. Klopt.
1: De volgende muziek die jij meegenomen hebt is een heel andersoortige muziek, maar dat moet ook in Harry's Blues. Dat is namelijk van Jackson Browne.
0: Ja.
1: Ja, nou, Jan, vertel eens.
0: Nou, Harry die kwam op een gegeven moment bij mij met dat nummer. Hij zei, Jan, dan moet je dat nummer eens luisteren. Hij zegt, en dit nummer, dat wil ik opdragen aan onze roadmanagers, aan onze technici en alles. Hij zei, want wat in dat nummer voorkomt, dat klopt precies wat wij ook meemaken. Van het optreden, soms niet weten waar je zit. De roadmanagers moeten altijd eerder zijn om spul op te stellen met de technici. Als wij in het hotel konden, dan moesten die mensen nog weer alles afbreken. Hij zegt, en ik wil dat nummer eigenlijk opdragen aan onze roadmanager en aan de technici. Ik zeg, ik vind het fantastisch. Dat schoot me pas geleden weer te binnen. Ik denk, nou, ik wil dat nummer erin hebben. Want Harry en ik hebben er toen overlegd, want wij werden soms ook wakker in de bus. Dat we zeiden, god, waar zit men in godsnaam? Waar waren we gisteren? Oh, in Rotterdam. Oh, nu in Antwerpen. Maar was net andersom.
1: Ja.
0: Je werd geleefd. Maar die roadmanagers, die moesten er altijd wel eerder zijn. En altijd ben er. Dus daardoor is dat nummer opgedragen aan de roadmanager en de technici van toen van Cuban the Blizzards.
1: Jackson Browne, The Loadout.

0: Jackson Browne. Het is eigenlijk een dubbel nummer met Stay a Little Longer. Dat zit dan achteraan, maar dat duurde wat te lang eigenlijk allemaal. Jan Venhuizen, te gast hier in deze uitzending. Je hebt Harry meegemaakt in zijn, ja, in zijn successen, maar ook van dat hij in de put zat.
1: Ja.
0: Want ja, ja, hoe was hij wanneer hij in de put zat?
1: Nou, als hij in de put zat, dan was hij haast niet te gebruiken, maar zijn liefde perikelen waren altijd heel erg, heel emotioneel. Maar het was altijd wel zo, als hij in zo'n stemming was, dan schreef hij de mooiste nummers.
0: Ja, ja.
1: Je kent het op zijn LP's, dan krijg je zijn stemming weer van. Maar hij was dan wel ook heel moeilijk dan, hoor. Ja. En dan waren er wel eens van die periode dat meneer niet wou optreden. Dan had hij er geen zin in en dan zag hij niet meer zitten en alles met elkaar. En nou ja, dan moest ik het weer afzeggen. Mm-hmm. En ook wel eens met smoesjes. Maar ik heb
0: met andere
1: wel
0: woorden, je hebt het niet altijd even makkelijk
1: gehad.
0: Nee,
1: want ik heb ook verschillende processen aan de broek gehad erin, hoor.
0: Ja, ja. En,
1: ja, absoluut. Ja.
0: Hoe belangrijk was de band voor Harry?
1: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want dat was eigenlijk, hij was altijd op zoek ook naar het ultieme, weet je wel. Hij wou het beste van huis. En dat moet ik ook altijd toegeven aan Harry. Als wij repeteren, Harry was er altijd. Herman Brood was er ook altijd. Ik had iemand in de band die kwam altijd uren te laat. Dat was Ilko. Maar Harry was er. En dat was hij, dan werd hij kwaad. Joh. Dan zegt hij, godverdorie, dan ga ik ook naar huis toe. En dit en dat. Maar over het algemeen kwam het wel weer goed. Hmm. Maar hij was altijd heel perfectionistisch wat dat aan gaat, hoor. Echt.
0: Ja,
1: echt.
0: Ja, volgende keuze, die past daar denk ik wel een beetje bij. Eric Clapton, Derek and the Dominoes. Nobody knows you when you're down and out.
1: Ja, dat klopt precies. En als hij dan in zo'n stemming was. En Harry en ik moesten ook vaak samen weg. Dan moesten we wel naar de studio toe of naar dinges. En dan was hij helemaal in de put en had hij geen zin. En dan moest ik dat. Er was toen nog een cassettebandje. Dan moest ik een nummer. En dan moest hij altijd dat nummer horen. En met natuurlijk en ook fantastisch nummer natuurlijk van Eric Clapton en Duane Ellman. Met Jim Gordon in drums en Rattler. Rattler op de bas.
0: Carl Rattler op de bas, ja.
1: Fantastisch nummer natuurlijk. Hè?
0: Nobody knows you when you're down and out.

0: 1970, Nobody Knows You When You're Down and Out. Derrick and the Dominos van de LP Laila. Jan Venhuizen, de zanger Harry Musquet. Heb jij enig idee van, werd hij beïnvloed in zijn zang door andere zangers?
1: Ja.
0: Had hij voorbeelden, zeg maar, in die tijd?
1: Absoluut. Daar komt het volgende nummer in, een heel goed voorbeeld van.
0: Oké. Okay.
1: Dat was zo, ik had die LP Blood, Sweat and Tears. En ik draaide die. En Harry die kwam binnen en zei, oh wat goede muziek en dit en dat. En met die blazers en oh wat een stemmen. Dat was David Clayton Thomas. Hij zegt, Jan, mag ik die LP wel van jou lenen? Ik zeg, ja jongen, natuurlijk, neem maar mee. Hij zegt, ik zeg, wat vonden we? Morgen hebben we weer repetitie, hè? Ja, hij zegt, goed. En in elk geval, hij heeft die LP van mij meegenomen. Nam de volgende dag netjes weer mee terug. We waren aan het repeteren. En wat schetst mij verbazing, die stem. Wou die David Clayton Thomas nadoen. Hij had zo'n mooie stem. En dan met dat nummer When I Die. Nou, hij was hij helemaal kapot van. En in elk geval, hij met die stem bezig. Ik zei, Harry, pas nou op met je stem, want dat gaat mis. Nou, in elk geval, de repetitie was afgelopen. Komt de volgende dag weer, had geen stem meer.
0: Zo.
1: Hij had een hele stemband geforceerd door dat nummer. Hij heeft het hele weekend hem moeten afzeggen. Omdat hij die David Clayton Thomas wou nadoen.
0: And When I Die.
1: And When I Die.

0: Prachtig nummer. And When I Die van Laura Nero uit 1967. Op verzoek van Jan Vernhuizen, omdat David Clayton Thomas een belangrijke invloed is geweest voor Harry Musquet. Jan, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Technicus van deze uitzending was Karel Post. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Jan Vernhuizen, jij bent, jij hebt Harry in die periode van heel nabij meegemaakt. Karakteriseer hem dan nog heel in kort hoe hij in jouw herinnering voortleeft.
1: Harry leeft voort als een hele muzikale man. Heel emotioneel. Maar ook heel moeilijk kan zijn. En hij is gewoon een heel aimabele man, maar niet altijd. En Harry die deed altijd een opmerking, een zinsnede naar mij toe. En altijd over de muziek. Hij zei, Jan, muziek verbindt. Muziek verbindt ons. En wij hebben nou met elkaar te maken en dat moeten we zo houden. Hij zei, muziek is niet altijd te verklaren. Maar het is grotendeels een gevoelskwestie. En Harry was een gevoelsmens, ja. Absoluut.
0: We gaan naar jouw laatste nummer, All By Myself, van Eric Carmen. Heeft dat nog een bepaalde betekenis?
1: Ja, Harry die kwam bij mij. Ik was gestopt. Ilko die was naar de kolonering toe. Herman Brood stopte en toen ben ik ook gestopt. En we vielen allemaal in een gat. En ik heb nog één LP gedaan, nog alleen LP, dat was La Vendetta. En op een gegeven moment komt Harry met dat nummer naar mij toe. Hij zei, Jan, dit heeft met ons te maken. En dan moet jij juist goed naar die muziek luisteren, want dan moet jij weten. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ja, dat komt me bekend voor. Hij zei, ja. Hij zei, dat is het tweede pianoconcert van Rachmaninoff en het Adagio. Ik zeg, potverdorie, je hebt gelijk. Hij zei, eigenlijk vind ik dat gemeen dat ze dat jat niet meer. Ze hadden het niet gejat, kwam ik later achter. Hij zei, maar die tekst, dat gevoel heb ik. Ik zeg, ik ook, Harry.
0: En dat verbond jullie, de muziek?
1: Dat verbond ons, de muziek.
0: All By Myself, Eric Carmen. Jan, bedankt.
1: Graag gedaan.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: James Carr uit Memphis speelt de hoofdrol het komend uur. Hij was de zanger van de Sunset Travelers en daar werd hij ontdekt door songwriter Roosevelt Jameson, die net That's How Strong My Love Is had geschreven voor Ovie Wright. Dit nummer is geschreven door Chips Moman en Dan Penn en het was een top 10 hit in Amerika. James Carr, The Dark End of the Street.